0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Ajebal.
1: Was laatst op stap in de mooiste stad van het noorden van ons land. Na een lange nacht had ik het gehad, ik had er bijna genoeg op van. Maar niet naar huis met een lege maag, dus je raadt al wat ik deed. Ik vraag aan haar of ze met me mee gaat en ik zeg, doe maar mee.

0: gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Er is veel score, maar waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
2: op TV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kotti. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kotti. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kittikotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kittikotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik ben met akkoord, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jette niet genoeg. Jette veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Aan de Zuidveldweg in Sellingen is gisteravond laat een woning uitgebrand. De brandweer had moeite om het vuur te blussen, want het kon niet veilig van binnenuit. Maar het lukte ook niet om een hoogwerker op te stellen vanwege de smalle toegang tot het huis. Het aantal SOA-besmettingen neemt toe in Nederland. Vooral gonorreu en syfilis zijn bezig aan een opmars. De GGD in Groningen pleit daarom voor een landelijke campagne om het condoomgebruik te stimuleren.
6: We proberen dit te stimuleren zonder dat er een beetje taboe er weg te halen, te normaliseren. Maar dat lukt ons niet alleen. Daar hebben we echt wel landelijke steun voor nodig.
5: Een donor heeft nog 1 zegen nodig om zich te plaatsen voor de finale van de play-offs om de landstitel. De ploeg won gisteravond het 3e duel van de halve finale tegen Leiden met 97-89. Spelverdeler Tim Hoeven is blij dat zijn ploeg weer op voorsprong staat.
7: 2 dagen geleden verlies in Leiden. Die kwam wel even aan, dus ja, goede reactie. En dat maakt deze zo lekker.
5: Bij winst vrijdagavond plaatst Donar zich voor de finale. Meer nieuws en sport straks om 6:30.
0: De ochtendploeg
1: met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, zo even ademhalen op deze wat koelere woensdagmorgen na die warme dag van gisteren. Heb je een beetje kunnen slapen vannacht? Goedemorgen. Welkom.
8: Goedemorgen.
9: Radio Noord. Goedemorgen.

0: Woensdag vandaag, 27 mei, met hier in de ochtendploeg Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Daphne Blank ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En de vraag natuurlijk, hebben wij een beetje fatsoenlijk kunnen slapen met deze temperaturen?
2: Wow. niet echt, het was nog heel erg warm bij mij binnen. Ja. Zelfs vanochtend nog.
0: Ja, we waren aan het raam wagenwijd openstaan. Dat hielp wel, merkte ik toen ik vannacht de hal inliep, waar het echt wel beduidend warmer was. Maar ik heb gek genoeg wel goed geslapen vannacht.
1: Het koelde behoorlijk af en er stond ook wel een briesje. Toch hebben wij sinds vorig jaar de luxe van een airco.
0: Oh.
1: En die hebben we toch wel even gebruikt gisteren.
0: Dat kan me voorstellen, ja.
1: Ja.
0: Lekker, fris. Nou, vandaag is het ook frisser dan gisteren. Het is wel regelmatig zon, ook wel wat bewolking. En in plaats van richting de 30 graden van gisteren gaan we nu richting de 20 graden vandaag. En dan de komende dagen wordt het weer warmer. Gisteren was het warmste 26e mei ooit in ons land met meer dan 30 graden gemeten. En denk je dan, poeh, dat is warm. Zeker, maar het kan warmer en best dichtbij. Want zowel voor de Britten als de Fransen was het gisteren de warmste meidag ooit. In Frankrijk vandaag trouwens opnieuw wordt gewaarschuwd voor temperaturen tot 39 graden. Dat is warm, hè?
2: Oh.
0: In Londen liep het kwik op gisteren tot ruim 35 graden. Dat hadden ze daar nooit eerder gehad. Het oude record, dat was bijna 33 graden stamt uit 1922 en 1944. Best lang geleden. En ook in Frankrijk hebben ze alle records weer gebroken. En ook vandaag wordt het daar dus weer warm. Met als gevolg dat van alles en niks het niet doet natuurlijk. De Wegenwacht had het bijvoorbeeld gisteren druk. ANWB meldde flink wat meer pechgevallen gisteren door de hitte. Bijna 5000. En dat is zo'n 1200 pechgevallen meer dan op een normale dinsdag.
2: Ja.
0: Echt vervelend als je op de snelweg stilstaat. Bij deze temperaturen.
1: Ja.
2: Ja, dat had een vriendin van mij een half uur vanaf haar huis.
0: Oh.
2: Ja.
0: Het was warm hoor, op de snelweg,
2: ja.
0: Op het asfalt.
2: Ja, ja, dus ik kon gelukkig in de schaduw staan, maar poh.
1: Ja, daarom had Rijkswaterstaat ook het hitteprotocol afgekondigd. Hè? Dan word je ook meteen opgehaald door een berger.
2: Ah, oké.
1: Extra snel.
0: Ja. Die berger moet er ook nog kunnen komen natuurlijk. En als het dan weer heel druk is, gaat er ook nog wel wat tijd overheen. Nou ja, vandaag hebben we dat probleem in ieder geval niet. Want het wordt gauw een graad of 10 minder. Dus mocht je allerlei dingen willen doen deze week, tuin of zo. Vandaag is de dag, want morgen wordt het al weer warmer. 27 mei, vandaag in 1935, was de officiële opening voor het publiek van het Noorderdierenpark in Emmen. Initiatief van Willem Oosting. De eerste dag trok al 5000 belangstellenden en werd gelijk een groot succes. En ook al verder uitgebreid. Inmiddels is het verhuisd, het dierenpark. En heet het Wildlands. En is een stukje verderop in Emmen. Vandaag in 1998 degradeerde FC Groningen na 18 jaar uit de Eredivisie. Cambuur gaf de nekslag 3-1 voor de ploeg uit Leeuwarden. Twee jaar later, 28 mei 2000, zou de FC door promotie terugkeren naar de Eredivisie. Heette toen trouwens de KPN Telecompetitie. Wat echt de meest lelijke naam is die we ooit voor de Eredivisie gehad hebben. En vandaag in 2004 werd basketbalclub Donar voor de tweede keer in de historie kampioen van Nederland. Onder ook een lelijke naam, MPC Capitals. Door Den Bosch te verslaan in een serie van Best of Seven. Coach van Donar toen was Tom Boot. Tweede keer kampioen in het bestaan. Later zou het nog een paar keer gebeuren. En 4 jaar later, op diezelfde dag, namelijk 27 mei 2008... ging Donar, onder de naam Capitals, failliet vanwege een belastingschuld. Allemaal op deze dag. En vandaag horen we dat Donar op de drempel staat. Rob zei het al, van de finale om de landstitel. En daarover later meer in de ochtendploeg. En eerst zometeen hier natuurlijk...

0: Jenna Spyro en Material Lover. Het is 6:15.
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: We gaan naar Trapel, naar Camping Moekenschat en naar Ronald Hurt. Ronald, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe was jouw Pinksterweekend?
2: Ja, hoe was je Pinksterweekend? De Pinksterweekend was gewoon mega. Wij stonden 150% vol, zeg maar. Het was, kijk, we hebben zoveel plekken, maar we hebben gewoon heel veel mensen op buiten de plekken gezet. Om iedereen maar een mooi plekje te geven op onze camping.
0: Ja,
2: dat was dus, prachtig. Ja,
0: ja dus je stond vol en dan kwamen nog een hoop mensen bij. En dat paste dan allemaal nog.
2: Ja, nou, we hebben dus zeg maar een 80 plekken, genummerde plekken. Maar buiten de genummerde plekken kunnen we de mensen overal nog kwijt. Dus ja, ik denk dat we aan de camping 2 keer vol kunnen zijn. Maar, dus dan moesten we, ja, dan moesten we best wel veel mensen teleurstellen.
0: Oh,
2: maar goed, ja, dat ja. Was sneu. Ja.
0: En aan de ene kant denk je als ondernemer natuurlijk, mooi als er meer aanbod is dan vraag. Maar het is ook jammer om mensen teleur te stellen natuurlijk.
2: Ja, maar heel veel mensen proberen 2 dagen van tevoren nog te bellen. Van, let's stop plek op de camping. Ik zei, nee man, we zitten helemaal vol. Ja. Oh, ah, vast verlegen plekje. Ik zei, nee jongens, nou gaat het niet meer lukken.
0: Nee.
2: En Hemelvaart stond ook vol. Alleen ja, dat was natuurlijk bagger weer. En dat, ja.
0: Wat verschillen, hè?
2: Ja, dat was een enorm verschil. En dan zie je allemaal vrolijke mensen. En het water is gevuld. Mensen liggen op het strand. Het was, tenminste, de Pinkster man, dat was prachtig.
0: Ja, en wat heb jij het extra druk, neem ik aan, als zoveel mensen er zijn?
2: Ja, het is natuurlijk, zijn wij aan het werk met een man of 4. Hè? We hebben natuurlijk de receptie wat bediend. En nou ja, vragen moet je beantwoorden. Ja, we zijn, dat moet wij gewoon werken. Dat
0: En kun je er dan zelf ook een beetje van genieten?
2: Ja, kijk, weet je, we hebben die camping niet voor niks zo mooi gemaakt. Hè? Dat is, die camping moet vol. Dus het is ja, jammer genoeg, dan zie je maanden om 3 uur 's middags is het... Nou ja, dan is 80% weer weg en dan heb je weer een lege camping of lege camping. De seizoenplaatsen blijven allemaal staan.
0: Ja.
2: Er zijn nu ook nog wel een stuk of 20 caravans aan blijven staan, zeg maar.
0: Ja, nou ja, komend weekend wordt ook wel weer mooi weer, toch?
2: Ja, komend weekend gaan we natuurlijk ook voor rondje Tropel, hè. Dan hebben wij een evenement en dat was volle bak. Kijk, het is in Groningen natuurlijk ook een evenement, maar ook wij in Trapel en er een.
0: Ja.
2: En we zitten op dit moment op 650 deelnemers. Dus dat was een druk weekend. Ja.
0: Ja, maar dan ben je dus buiten de camping actief ook daarvoor?
2: Nou, de camping loopt dus redelijk vol ook, maar er komen heel veel mensen op af.
0: Ja.
2: En je moet zo zien, er staat een Venus is bij Moekenschat. En dus we starten hier en we Venus hier. En we hebben muziek en we hebben eterij en drinkerij na die tijd. Dus
0: ah,
2: ja,
0: leuk.
2: Dat wordt een mooi evenementje.
0: Ja, mooi man. Ja, dat kun je uitzien, denk ik.
2: Ja, zeker. Alleen doen we een hele werk met opbouw. Nou, met de draaihekking en heel Trapel. We zitten heel Trapelplaats. Trapel zijn af. Dus dat was echt een dingetje, hoor.
0: Nou, mooi man. Leuk.
2: 55, moet je nagaan. Als je dat met 55 verkeersregelaars moet alle weken dicht zijn. Dus ja, dat is een organisatie, hoor.
0: Ja. Maar wel leuk als het dan weer klaar is en het helemaal gelukt is, zeg maar. Hè. Dat is altijd mooi.
2: Ja, dat is het.
0: Ik wens jou daar al veel plezier mee en een mooie week.
2: Dankjewel.
0: Tot de volgende keer, Ronald. Okay,
2: jullie ook succes.
0: Mooi.
1: De Vroege Vogel. Nieuwe muziek uit Groningen hoor je bij Radio Noord.
3: Deze week Harry Niehoff met Let My Night Of Me.
4: Ik zou zo zeggen, Let My Night Of Me.
1: Gronings goud.
4: Op verplecht van boot, doorstond ik talenlijst.

0: R.E.M. en Shiny Happy People. Het is 5 minuten voor 6:30. Dus even kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Let op je woorden en hits de bevolking niet onnodig op, zei premier Jette gisteren in een onrustig debat over het geweld bij asielzoekerscentra. En vroeg aan de Kamerleden om dat af te keuren, maar kreeg niet iedereen mee.
1: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
0: En daarmee doelde hij vooral op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lideweij de Vos verwerpt het geweld, maar zegt ook dat het een gevolg is van het falende asielbeleid. Premier Jette herhaalde nog eens dat strengere asielmaatregelen een topprioriteit zijn van het kabinet. Een man van 51 uit Zwolle is opgepakt voor betrokkenheid bij een liquidatie in februari. Toen werd een 34-jarige man doodgeschoten. Een paar dagen geleden nog had de politie bij RTV Oost nieuwe beelden van de verdachte gedeeld in de hoop op een doorbraak. De politie zegt na aanleiding van de uitzending meerdere tips binnen te hebben gekregen. Er zijn ook namen genoemd van mogelijke betrokkenen. De politie heeft dus 1 man aangehouden. Behalve zijn leeftijd heeft de politie niets over hem bekendgemaakt. Over de moord in februari is nog steeds veel onduidelijk in Zwolle. En de NASA wil een permanente basis op de maan. Die wordt de komende jaren daar gebouwd.
2: So we are discussing 3 moon-based missions and a series of additional awards with more missions to be announced in the months ahead.
0: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen van een permanente infrastructuur. En vanaf 2032 gaan astronauten er wonen. Het uiteindelijke doel is dat de NASA met deze ruimtebasis Mars wil bereiken. Nieuws uit binnen- en buitenland, gevolgd zometeen natuurlijk door het Groningse nieuws. En wat zit daarin, Rob?
3: Ja, dan meer over de toename van het aantal SOA-besmettingen. Bovendien is er ook een verandering in het type SOA's dat veel voorkomt.

0: Devine Michelle in Heartbeat. Het is 6:30. En hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De jeugdzorg faalt keer op keer. En dat is niet alleen een probleem van Stadskanaal, maar van heel Nederland. Met die woorden ondersteunden alle partijen in de gemeenteraad van Stadskanaal gisteravond de noodkreet richting Den Haag. In het gemeentehuis was een spoedvergadering belegd waarin de politieke partijen hun zorgen uiten over de ernstige mishandeling in Stadskanaal van 2 kinderen van 6 en 7 door hun moeders. Pardon, deze moet ik starten.
2: Goede jeugdzorg vraagt om meer dan een reactie op incidenten. En laten we eerlijk zijn, dit is geen probleem van alleen Stadskanaal.
3: Te vaak zien we in Nederland dat verantwoordelijkheden versnipperd raken tussen instanties. Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
1: Burgemeester Klaas Sloot van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt, omdat het volgens hem ook op andere plekken kan misgaan. Meer hierover later dit uur. Aan de Zuidveldweg in Sellingen is gisteravond laat een woning uitgebrand. Het vuur ontstond op de eerste verdieping, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak. De brandweer had moeite om het vuur te blussen, want het kon niet veilig van binnenuit. Maar vanwege de smalle toegang tot het huis kon de brandweer ook geen hoogwerker opstellen. Bij de brand kwam bovendien veel vliegvuur vrij dat over de paardenschuur van de buren trok. Met een zogeheten waterscherm lukte het de brandweer om te voorkomen dat de schuur vlam vatte. Niemand raakte gewond bij de brand. Het aantal SOA-besmettingen in Nederland is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Over Groningen zijn nog geen exacte cijfers bekend. Maar de GGD verwacht dat ook in onze provincie sprake is van een stijging. Ook ziet GGD-verpleegkundige Marion Casimir een verandering in het type SOA's dat veel voorkomt.
4: Dus dan zien we meer gonorreu opkomen bij heteroseksuele stellen. Bij mannen en bij vrouwen. Wat voorheen eerst voornamelijk bij de mannen die seksueel met mannengroep zat.
1: De gemeente Groningen heeft afgelopen nacht alsnog nachtopvang geboden aan asielzoekers voor wie in Ter Apel geen plek meer was. De noodopvang in voormalig congrescentrum Hanseplaza zou aanvankelijk na 3 nachten stoppen. Maar gisteren aan het eind van de middag liet de gemeente weten de opvang opnieuw te openen. Ook bood de gemeente Groningen aan de noodopvang met eventueel een week te verlengen, vertelt verslaggever Goos de Boer.
5: Maar daar zit wel een voorwaarde aan. Het betekent eigenlijk dat er een oplossing moet komen voor lange termijn. Die garantie willen we eigenlijk hebben. Dan willen we nog wel een week de helpende hand bieden. En ja, zoek maar naar locaties. En daarbij doet de gemeente, vind ik wel bijzonder, de gemeente Groningen suggestie om ook naar defensielocaties te gaan kijken.
1: De verwachting is dat er vandaag duidelijkheid komt over zo'n oplossing voor de lange termijn. En Donar heeft nog 1 zegen nodig om zich te plaatsen voor de finale van de play-offs om de landstitel. De Groninger basketballers wonnen gisteravond in Martini Plaza het 3de duel van de halve finale tegen Leiden. Het 97-89. Malik Miller was topscorer bij Donar met 31 punten. Austin Luke was goed voor 11 punten en een bijzonder hoog aantal assists, 18. Spelverdeler Tim Hoeven prees het spel van zijn collega spelverdeler.
6: Ja, week in, week uit zoveel assists, dat ga je ook niet vaak meer zien, hoor. Nee, dat is echt extreem. Ongelooflijk hoe hij het spel ziet. Iedereen weet, Austin vind je wel. Dus dat is gewoon heel fijn spelen. Nogmaals wat ik zeg, week in, week uit. 10 plus assist, dat ga je niet snel zien.
1: Vrijdagavond is de 4de wedstrijd in Leiden. Bij winst is Donar dan geplaatst voor de finale. Bij verlies dan is zondag de beslissende 5de wedstrijd in Groningen. Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
7: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
8: Goedemorgen, straks rond 6:45. Harma over het weer. Is het eigenlijk korte broekendag vandaag? Ons lopend vuur ging er gisteren wel over met de stelling: op warme dagen is een korte broek op je werk prima.
9: Waar je Groningen hoort, Radio Noord.
10: Goedemorgen, hallo.
11: Goedemorgen Edwin, goedemorgen.

0: feest bij Lionel Richie thuis. En Dancing on the Ceiling. 7:08 is het.
1: Lopend vuur.
0: Ja, we gaan Harma straks vragen of het vandaag korte broekendag is. Dat was het gisteren zeker. Toen was het smoorheet.

0: broek op je werk prima. Daphne, wat kwam er binnen?
1: Nou ja, Richard Riepema die zegt inderdaad, ja, als hovenier zijnde is een korte broek niet echt handig met zo'n bosmaaier.
0: Nee.
1: Dat kan ik me voorstellen, nee, inderdaad.
0: Ja. Maar wel maar, buiten, dus het zou op zich wel lekker zijn een korte broek, maar ik snap dat het niet veilig genoeg is.
1: Nee, ja, inderdaad. Best wel warm, denk ik. Ja.
0: Ja.
1: Voor Marleen is het ook allemaal wel prima, een korte broek, maar wel tot op de knieën. Een korte broek waarbij de halve bil bloot ligt, ja, dat vindt ze een no-go.
0: En wel een beetje net een korte broek zijn.
1: Ja, ja, precies. Ja. En Bianca die zegt nog, korte broek prima als het bij je werk past. En ze vindt deo belangrijker. Want sommige mensen stinken zo naar zweet. Ja, dat gebeurt ook met het weer.
0: Ja, andere discussie inderdaad.
1: Dat is weer een andere.
0: Ja.
1: Doen we de volgende keer als het warm weer was. Ja. Ja, en Elwin die was ook nog op pad, hè?
0: Ja, want die had zijn lange broek aan en die zei op straat, ja, een verslaggever van RTV Noord in korte broek. Kan dat?
2: Ja. Ja, kort moet kunnen, toch?
3: Lange of korte boksen?
4: Korte boksen.
5: Korte broek.
6: Eigenlijk korte broek.
7: Ja, ik ook.
8: Ik kan ook wel een korte.
0: Ja?
8: Ja. Waarom net dan?
9: Voor het omdaan, omdat het zo warm is.
10: Maar je loopt ook de hele dag buiten. Dus dat moet gewoon kunnen, want je zweet je toch rot.
0: Ja, maar als ik dan een hele serieus onderwerp heb, ik moet bijvoorbeeld de burgemeester over iets heel ernstigs interviewen, lijkt dat dan wel dat ik dan...
10: Ik denk niet dat mensen naar jouw benen gaan kijken als je gaat interviewen.
0: Ik heb wel hele mooie benen. Als het maar een beetje verzorgd en netjes eruit ziet. Nette broek, nette benen.
10: Ja, het hoeft ook niet te kort. Vrouwen hoeven wat mij betreft ook niet in te korte rokken op het werk. Of...
9: Maar het hangt ook van die boershoofd natuurlijk. Hè?
0: Ja,
9: en door heeft die ook aan te horen. Als bij mij op de wagen de regels zal weten van jullie mag nooit in korte rok lopen. Dan is dat prima, dan hoor ik niet door aan.
0: Mooi is dat Elwin zelf constateren dat hij in ieder geval hele mooie benen heeft.
1: Ja, inderdaad.
0: Op warme dagen is een korte broek op je werk prima. Er was een jaar geleden nog 61% erbij. Inmiddels 70%. Goed.

0: Katrina and the Waves and Love Shine a Light. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Jongen, wat een warme dag gisteren, zeg.
1: Ja, het was tropisch verder in de provincie. Ja. Dat was ook de verwachting. Nou, vandaag in Meuren is het wat minder warm. En vrijdag dan beleven we nog zoiets. In Boerden zakt de temperatuur weg tot, nou, altijd nog wat 20 plus. In vanaf, nou, zondag wordt de kans op een bui wat groter. Maar door hebben we dit zo langzamerhand ook wel weer een beetje behuift aan. Maar nooit te vergeten dat er nog altijd wel een neerslag te komen is van zo'n 60 tot 90 millimeter. Dus ja, er komt wel elke dag wat bij. Ook u gewoon van wat er op een dag verdampt. Vanaf een millimeter zo'n beetje is er verdampt in Roodschouw. En met half bewolkt weer op dit moment en 12 graden in augustus werd met een dikke 15 uur de zon erbij 27,5 groot. Visvliet gisteren 28,5 groot. De zon is er op dit moment alweer bij 11,5 groot. Een zwakke noordwestenwind. En in de stad Oranjebuurt gisteren een tropisch warme dag 30,5 groot. Op dit moment dikke 10 graden. Onbewolkt en de barometerstand dus een 28 millibar. Nou, vandaag is er nu voor wat zon. Er is wat bewolkt. En de temperatuur komt nu om de bieden groot of 16 langs de kust en op de wand tot 21 graden verder de provincie. De wind is maar smotig. Kom duurt het noorden tot noordoosten. Vanavond en vannacht flinke opklot, 6 tot 11 graden als minimum. In mijn vraag is er wat bewolkt, maar dit wordt opruimd door de zon. En met een zwakke tot matige oost-noordoostenwind 19 tot 23 graden.
0: Oh, heel lekker dagje eigenlijk vandaag gewoon toch, Hamer.
1: Ja hoor, ja. Lekker bikam.
0: Heerlijk, en met de toenenwerk. Nou, prima, dankjewel, tot straks weer.
1: Jo, tot zo.
0: Jo, ochtendploeg gehoord. Straks gaan we naar Stadskanaal. De gemeenteraad sprak daar gisteravond in een extra vergadering over de zaak waarbij twee jonge kinderen ernstig mishandeld werden. Partijen spraken zich daarover uit. Hoor je zo meteen in de ochtendploeg naast Stephen Tears en Driver's Seat.

0: liever ook voor thuis. Gewoon lekker in bed of aan het ontbijt. Sniffer het eerst. En driver seat. Het is 6:55. De jeugdzorg faalt keer op keer. En dat is niet alleen een probleem van Stadskanaal, maar van heel Nederland. Met die woorden ondersteunen alle partijen de gemeenteraad van Stadskanaal gisteravond de noodkreet richting Den Haag. Het gemeentehuis was een spoedvergadering belegd waarin de politieke partijen hun zorgen uiten over de recente ernstige mishandeling van twee kinderen in het dorp. Een bijdrage van Mark Robin Visser.
1: De raadzaal zat goed vol tijdens dit spoeddebat. Dat was aangevraagd door alle 9 politieke partijen in de gemeenteraad van Stadskanaal. Maar voordat die aan het woord kwamen, kwam burgemeester Sloots allereerst met een disclaimer.
2: Er lopen op dit moment onderzoeken van politie, justitie en inspectie gezondheid en jeugd. Die onderzoeken moeten onafhankelijk en ook zorgvuldig kunnen plaatsvinden. Dat zijn wij aan de kinderen, maar ook aan alle betrokkenen verplicht.
1: Aldus de burgemeester. En daarna kwamen de politieke partijen aan het woord.
3: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
4: We hebben al vaker gesproken over zorgen rondom samenwerking, regie en werkdruk binnen de jeugdbescherming. Er zijn onderzoeken, toezicht, financiële problemen en steeds opnieuw ernstige signalen. Hoe vaak voeren wij als raad dit soort gesprekken nog?
5: Goede jeugdzorg vraagt om meer dan een reactie op incidenten. En laten we eerlijk zijn. Dit is geen probleem van alleen Stadskanaal. Zolang er sprake is van onnodige bureaucratie en ontoereikende middelen, blijven we maar dweilen met de kraan open.
6: Te vaak zien we in Nederland dat verantwoordelijkheden versnipperd raken tussen instanties. Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk. En dat mag nooit ten koste gaan van de veiligheid van kinderen.
7: Dan kunnen we wel heel simpel de conclusie trekken dat het systeem faalt. Maar dit is niet alleen systeemfalen. Dit is gezamenlijk falen binnen het systeem. Want als er zoveel meldingen zijn en de stapeling van signalen alsnog niet leidt tot veiligheid voor kinderen, dan kunnen we ons niet meer verschuilen achter systemen, structuren, privacywetgeving, procedures of protocollen. Dan hebben alle betrokkenen gezamenlijk gefaald om veiligheid te bieden.
1: Tja, en als je al die sprekers hier zo hoort in de gemeenteraad van Stadskanaal, dan kan je wel concluderen dat raadsbreed de indruk bestaat dat het dweilen is met de kraan open in de jeugdzorg. De wethouder, de verantwoordelijk wethouder van jeugd in Stadskanaal, wilde nog niet inhoudelijk op de vragen ingaan. Ze wil nog geen conclusies trekken en eerst de onderzoeken afwachten. En ze kijkt ook erg uit naar de komst van minister Sterk van Jeugd, die binnenkort, zo heeft ze aangekondigd, naar Stadskanaal komt om te praten. Terug naar burgemeester Klaas Sloots, die deze spoedvergadering leidde als burgemeester. Er zijn veel vragen gesteld en er zijn weinig antwoorden gekomen.
8: Nee, en dat is eigenlijk ook wel heel logisch, omdat er nog een onderzoek gedaan wordt door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En de politie en het OM zijn op dit moment bezig met een strafrechtelijk onderzoek. En dan is het wat terughoudendheid op zijn plaats.
1: Zou je nou kunnen zeggen dat dit noodsignalen zijn uit Stadskanaal?
8: Nou ja, ergens moet natuurlijk gezegd worden. Dus ik ben blij dat mijn raad dat doet. Dat die de vinger op de zere plek leggen. Dus daar ben ik ook wel trots op. Kijk, ergens moeten de signalen vandaan komen. Het incident heeft tragisch dat het hier was. Maar wel goed dat de raad haar verantwoordelijkheid neemt en nu de vinger op de zere plek neerlegt.
1: Ja, en die zere plek, dat is niet alleen maar Stadskanaal wat hier gebeurd is, maar dat is een landelijk systeem.
8: Ja, het zit in het systeem en dat systeem kan aangepakt worden en daar hebben we Den Haag voor nodig.
0: Burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal was dat in gesprek met NOS-collega Mark Robin Visser.

Shawn Mendes en Treat You Better. Deze woensdag 27 mei, ochtendploeg op Noord. Met een belangrijke dag voor de Groningen voetballer Luciano Valente. En veel andere voetballers overigens ook. Want vandaag maakt bondscoach Ronald Koeman bekend welke 26 spelers hij meeneemt naar het WK voetbal. Rond de middaguur komt er een persbericht uit. Rond 14:15 is daar een persconferentie over. En zit Valente erbij of niet, is één van de vragen. Zometeen, na 7:00 hoor je waarom de koffie momenteel zo duur is. Nu Labelle, Lady Marmalade en die zin die daarbij.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan, voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
4: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
3: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Het is voor de 4e nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
5: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
3: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: En dit is Noord Nieuws, Rob de Vries.
7: Aan de Zuidveldweg in Sellingen is gisteravond laat een woning uitgebrand. De brandweer had moeite om het vuur te blussen, kon niet veilig van binnenuit. Maar het lukte ook niet om een hoogwerker op te stellen vanwege de smalle toegang tot het huis. Het aantal SOA-besmettingen neemt toe in Nederland. Vooral gonorreu en syfilis zijn bezig aan een opmars. De GGD in Groningen pleit daarom voor een landelijke campagne om het condoomgebruik te stimuleren.
8: We proberen dit te stimuleren zonder dat er een beetje taboe weg te halen, te normaliseren. Maar dat lukt ons niet alleen. Daar hebben we echt wel landelijke steun voor nodig.
7: En weidevogels in de Westerweidedemaag bij Sint-Annen hebben sinds 1 april vrij spel. Boer Peter Dekens heeft een kleine 30 hectare van zijn grond beschikbaar gesteld voor het broedseizoen van de weidevogels. En dat doet hij met liefde, want hij heeft de grond momenteel niet nodig.
9: Nou nee, ik mis het nooit. Ik kreeg een stukje plezier terug.
7: Meer nieuws, straks om 19:30.
10: Zonnetevel, jokason.nl, albino 60 jaar zonweer en rolloen.
11: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
14: Radio Noord.
15: De ochtendploeg.
14: Met Edwin Paspeer.
16: En goedemorgen natuurlijk nog even langs de prikklok. En met straks dure koffie en gratis water. Natuurlijk ook een nieuw lopend vuur. En nu muziek van Level 42.
14: Waar je Groningen hoort.
17: Radio Noord. Hey Edwin, goedemorgen.

0: Level 42 in de ochtendploeg. En Running in the Family. Het is woensdag vandaag, 27 mei. Opnieuw zon vandaag, ook wat bewolking. Maar een graad of 10 minder dan gisteren. 16 tot 21. 21 is gewoon ook gewoon heel lekker weer. Laten we heel eerlijk zijn. En je kunt nog eens wat doen vandaag.
1: Ja, precies.
0: Ja, je hoeft niet lamlendig achterover te hangen. En het is ook fijn voor van die middelbare scholieren, zeg maar. Uit 4 VMBO, 5 HAVO, 6 VWO. Want de examens zitten erop. Behalve als je nog het examen Fries, Russisch, Arabisch, Spaans of Turks moet doen. Want dat is vandaag nog.
1: Och, spannend, hè.
0: Alle andere examens zitten er nu op. Gisteren was er nog Frans voor het VWO en natuurkunde voor de HAVO. En ik weet zelf nog, voor mij is het al een tijdje geleden. Maar dit was wel een hele mooie periode. Het zat erop.
1: Ja.
0: En je klasgenoten, die keek je nog een keer aan. Het was tijd om te ontspannen. Een beetje spanning richting het moment dat je dat telefoontje krijgt.
1: Maar voor de rest ben je gewoon weken vrij.
0: Ja, dit is de langste vakantie die je waarschijnlijk ooit zult hebben.
1: Ja.
0: Zeg ik maar even tegen al die leerlingen die nog liggen te slapen. Want dat, zo is het ook. Ja, RTL meldde dat de koffie nog nooit zoveel gekost heeft als op dit moment. De prijs van koffie in de supermarkt is nu gemiddeld 74% hoger dan 5 jaar geleden. Reden daarvoor, nou, de oogst van de koffiebonen in Brazilië en Vietnam, waar veel koffie wordt verbouwd, valt tegen de afgelopen jaren. Ene keer de droogte, andere keer door regen. Energieprijzen zijn omhoog gegaan, net als de prijzen van arbeid en transport. En er is ook een hogere vraag, doordat er wereldwijd meer koffie wordt gedronken. Logischerwijs is de koffie flink duurder. Wat is dan het duurste om te drinken? Dat zijn die koffiecups. Als je daarmee een kopje koffie zet, zo zegt de Consumentenbond, en die hebben de prijzen van 231 soorten koffie vergeleken, dan ben je voor zo'n cupje 38 cent per kopje kwijt. Dat is veel, hè? Dat is bijna de helft meer dan in 2021. Koffiepads is 16 cent per kopje. Filterkoffie 17 cent per koffie. Per kopje. En koffiebonen 18 cent per kopje. Maar zo zegt de Consumentenbond, wat je natuurlijk kunt doen is goed kijken naar de huismerken of de goedkopere winkels en de aanbiedingen. Want dan kan het best zijn dat je toch wel goedkoper uit kunt zijn voor een kopje koffie.
1: Ja, nou dat doe ik sowieso wel. Ik ben echt niet een fijnproever wat koffie betreft eigenlijk.
0: Ik had koffie wel.
1: Ja,
0: ik heb aan mijn verjaardag van mijn kinderen zo'n koffiebonenmachine gekregen.
1: Ja, okay.
0: Daar gaan wel goede bonen in. Dat is wel lekker hoor. Maar ik heb wel iets aan de prijs gedaan. Ik ben namelijk minder koffie gaan drinken.
1: Oh ja, ja, ja, dat kan de prijs,
0: maar
1: ook.
0: Gewoon omdat dat beter was voor mij. Dus ik drink wat meer thee. En zo wordt het automatisch al goedkoper van. Hebben jullie, als je op een terras zit en je gaat eten en je gaat er drinken bij en je zegt, oh, mag ik er ook water bij? Bestel je dan een fles water, plat of bruisend, of bestel je kraanwater?
1: Kraanwater.
0: Ja, vraag
1: altijd.
0: Je daarom. En krijg je dat dan ook?
1: Ja.
0: Ja, echt waar?
1: Ja, ik heb het idee dat dat iets heel normaals is eigenlijk.
0: Nou, niet overal.
1: Oh.
0: In Italië zeker niet.
1: Nee, oké. Okay.
0: Daar is het not done om dat te vragen. Maar er was een mevrouw, die ging overigens naar een 5-sterrenhotel. Dat moet er even bij verteld worden. Dat kon ze dus betalen. Maar die wilde ook kraanwater, want ze kreeg 3/4 liter per fles mineraalwater op tafel. Kostte 7 euro, vond ze te duur. Ik herhaal, ze zat in een 5-sterrenhotel. En dus zei ze, ik wil kraanwater. Dat kreeg ze niet en dus stapte ze naar de rechter. Dat verloor ze, ging in hoger beroep. Dat verloor ze en nu is ze naar de Hoge Raad gegaan. Ze eist ook 2700 euro schadevergoeding voor financiële schade als emotionele frustratie. Maar ze heeft hem verloren, deze zaak.
2: De Hoge Raad.
0: Ja, bij de Hoge Raad. Want zo zegt de Hoge Raad, ja, het is niet een basisrecht om dit te hebben wat die mevrouw graag wilde. Ze zei, ja, het is net zoiets als een hotel, als een bed met lakens, warme kamer en zeep in de badkamer. Maar zo zegt de Hoge Raad, nee, not done hier in Italië. En je mag het vragen, maar je hoeft het niet te krijgen.
2: Ja. Waarom zou je ook kraanwater in Italië willen hebben? Dat smaakt toch helemaal
1: niet? Nee, inderdaad. Dat
0: denk ik ook.
2: Grote hoeveelheden chloor erin.
0: Ja. Oh. Sterker nog, daar koop ik water in de supermarkt, omdat ik het niet uit de kraan drink.
1: Ja, absoluut.
0: Goed punt, Rob. Goed, ik heb net koffie gehaald. Rondje van de zaken vandaag.

0: Het waar gebeurde verhaal van die vreemde gast.
1: Met Huil Gewoon. 7:20. Ik ga hem aansteken.
2: Lopend vuur.
1: Ja, gaat over de fietspaden in Amsterdam en in Houten. Start binnenkort een proef met een nieuwe verkeersregel. Namelijk een maximum snelheid van 20 km/u op het fietspad. Meldt het AD. Daarmee moet de veiligheid op fietspaden vergroot worden. Fietspaden is immers al lang niet meer voor fietsers alleen. Je hebt er van alles. Naast de fietsers of bromfietsers tegenwoordig. Bijvoorbeeld ook de e-bikes en de fatbikes. De snelheden die verschillen behoorlijk natuurlijk. De nieuwe verkeersregel is een proef. Maakt deel uit van het meerjarenplan fietsveiligheid. Meerdere gemeenten wilden de proef meedoen. Amsterdam en Houten werden eruit gepikt. In Amsterdam begint die proef in september. In Houten over 2 weken al. Hoe denk je erover? 20 km/u op het fietspad is hard genoeg. Daphne?
3: Ja.
1: Ja?
3: Nou, ik heb dus net een racefiets. Dan moet ik zeggen, ik ben al met 2 keer ermee op pad geweest. Ja. Dat is echt heel recent. En ik merk dat ik nu nog niet heel hard fiets voor mijn gevoel. Maar dat is dus al wel 20 km/u gemiddeld.
1: Ja,
3: maar dan, want sneller durf ik nog niet.
1: Heb jij een fietsbel erop?
3: Ja, zeker.
1: Nou, oké, want heel veel racefietsen hebben geen fietsbel, hè?
3: Ja, maar
1: ik heb...
3: Dan
1: bij je afstormen.
3: Ja, maar in een stad moet je dat.
1: Ja.
3: Want dan, anders kan het niet. Dus dan denk ik van, als ik dan al het gevoel heb dat ik met 20 km/u niet heel hard ga. Stel, ik mag dan niet harder op de racefiets. Dat is wel irritant misschien.
1: Het gaat tegenwoordig natuurlijk soms best hard op die fietspaden.
3: Ja.
1: En het verschil is inderdaad heel groot. Je kunt ook soms schrikken omdat er eens iemand langs gaat.
3: Zeker, ja.
1: Vind jij, Rob?
4: Ja, goed. E-bikes en fatbikes zijn begrensd op 25 km/u. Maar met een beetje wind mee. En als je hard trapt, dan kun je wel richting de 30 gaan.
1: En er zijn ook die gaan veel harder, hè?
3: Ja.
1: Die zijn gerommeld dan.
4: Moet daarmee gerommeld zijn met dat soort fatbikes. Die snelheidsverschillen, dat is het grootste probleem. Geldt ook op de gewone weg. Maar het hangt natuurlijk ook van de situatie af. Ik kan me voorstellen dat fietspaden waarbij je lange stukken fietst, geen kruising hebt, dat je daar echt prima hard kunt rijden. Zeker op die snelfietspaden die je hebt, die fietssnelwegen. Ja. Maar ja, goed, in de stad. Ja, ik kan me best voorstellen dat het daar... dat zo'n proef of een maximum snelheid van 20 km/u daar zou kunnen helpen. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze proef.
1: Ja, ik ook. En wie gaat controleren is nog wel de vraag. We waren gisteren op een fiets, mijn vrouw en ik. Toen werden we ook ingehaald door een meisje op zo'n elektrische fiets met een telefoon in de hand. Toen dacht ik, dat tweede mag ook al niet. Het was druk in gesprek. Wij moesten deze opzij. Ik dacht van ook al zou hier 20 gelden. Wie houdt dat in de gaten? Maar goed,
4: dat geldt ook voor deze proef. Ik begreep al dat er gewoon geen politiecapaciteit beschikbaar is om dit in de gaten te houden. Dus ja, in die zin.
1: Maar toch, als je dat als redenatie neemt, zou je niks meer kunnen in regels kunnen vatten. Dus laten we eens luisteren naar jouw mening hierover. 20 km/u op het fietspad is hard genoeg. 050-3188-288 is ons nummer om te reageren. Bellen of appen, laat een appje achter, hartstikke leuk. Stemmen via rtvnoord.nl, de app van Noord. 68% van de stemmen zegt eens, 20 km/u op het fietspad is hard genoeg.
2: Geef je mening en praat mee.
5: Lopend vuur.
1: Zou wel leuk zien, een appje binnenkomen van Ger Waring van Haal Gewoon. Die zegt, zo, met mezelf wakker worden op Radio Noord. Was leuk, ja. Wie zijn de jarig vandaag? 27 mei. Nou, Jamie Oliver heeft lekkere recepten.
3: Ja, zeker.
1: We hebben wel die boeken van hem thuis. Ze maken wel eens iets uit. Lekker hoor. 51 geworden vandaag. Voormalig schaatster Martina Sablikova, die heeft heel veel gewonnen. Onder andere meervoudig Olympisch kampioen, 39. En Neil Finn is jarig van Split Dance en Crowded House, onder andere. Hij wordt 68.

0: mooi dit, hè? Crowded House, Don't Dream It's Over. Je hoort het in de ochtendploeg op Radio Noord. Met zometeen plaats voor het Groningse nieuws. Wat zit erin bijvoorbeeld erop?
1: Verontwaardiging in de gemeenteraad van Stadskanaal. Zo net hoor je waarover.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Op een paar seconden na is het 19:30, tijd voor het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De jeugdzorg faalt keer op keer. En dat is niet alleen het probleem van Stadskanaal, maar van heel Nederland. Met die woorden ondersteunden alle partijen in de gemeenteraad van Stadskanaal gisteravond een noodkreet richting Den Haag. De raad had een spoedvergadering belegd waarin de partijen hun zorgen uiten over de ernstige mishandeling van twee kinderen van 6 en 7 door hun moeders.
16: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
17: We hebben al vaker gesproken over zorgen rondom samenwerking, regie en werkdruk binnen de jeugdbescherming. Er zijn onderzoeken, toezicht, financiële problemen en steeds opnieuw ernstige signalen. Hoe vaak voeren wij als raad dit soort gesprekken nog?
1: Burgemeester Klaas Sloot van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt, omdat het volgens hem ook op andere plekken kan misgaan. Een woning aan de Zuidveldweg in Sellingen is onbewoonbaar verklaard na een brand. Het vuur brak gisteravond iets voor 11 uur uit op de eerste verdieping, waarna de vlammen al snel uit het dak sloegen. De brandweer had moeite om het vuur te blussen, kon niet veilig van binnenuit en vanwege de smalle toegang tot de woning kon de brandweer het vuur ook niet met een hoogwerker bestrijden. Bij de brand kwam bovendien veel vliegvuur vrij. Met een zogeheten waterscherm lukte het de brandweer om te voorkomen dat de paardenschuur van de buren vlam vatte. Rond 13:30 had de brandweer het vuur onder controle. Niemand raakte gewond, wel raakte de woning onherstelbaar beschadigd. De gemeente Groningen heeft afgelopen nacht noodopvang geboden aan ruim 100 asielzoekers voor wie in Ter Apel geen plek meer was. De opvang in voormalig congrescentrum Hanseplaza zou aanvankelijk na 3 nachten stoppen. Maar gisteren, aan het eind van de middag, liet de gemeente weten de opvang opnieuw te openen. Ook bood de gemeente aan de noodopvang met eventueel een week te verlengen, mits het ministerie met een oplossing voor de langere termijn komt. Dat wordt niet makkelijk, denkt verslaggever Goos de Boer.
18: Als je kijkt naar de perspectieven, er moeten 5000 plekken, heeft het COA gezegd, moeten er voor eind van de zomer moeten er vrijkomen. Nou ja, als je al ziet hoe moeilijk dit is voor deze dagen en Waalre hapt nu toe met 150 plekken, ja, ga maar eens even de rekenmachine erbij pakken en dat betekent gewoon dat Ter paperapel hier nog lang niet vanaf is.
1: SOA's komen steeds meer voor in Nederland. Vooral gonorreu en syfilis zijn aan een opmars bezig, merkt de GGD in Groningen. GGD-verpleegkundige Marion Casimir ziet in de daling van het condoomgebruik een belangrijke oorzaak voor de toename van het aantal besmettingen. Ze pleit daarom voor een landelijke campagne om het condoomgebruik te stimuleren.
6: Condoomgebruik is een vorm van preventie. Het stagneert nu echt bij de groepen, dus we proberen dit te stimuleren zonder dat er een beetje taboe er weg te halen, te normaliseren. Maar dat lukt ons niet alleen. Daar hebben we echt wel landelijke steun voor nodig.
1: Een donor heeft nog één zegen nodig om zich te plaatsen voor de finale van de play-offs om de landstitel. De Groningers wonnen gisteravond in Martini Plaza het derde duel van de halve finale tegen Leiden. Het werd 97-89. Spelverdediger Tim Hoeven put veel vertrouwen uit deze overwinning.
19: Gewoon omdat we het daar in Leiden moeilijk hadden met die zone. En ik denk vandaag dat we gewoon de reads hebben gezien, de schoten hebben gezien die we er tegen kunnen creëren. Dat voor het team gewoon iets goeds is. En dat daar wel vertrouwen uit te halen is. Dus ja, wat we vrijdag ook gaan zien voor verdediging. Ik denk dat aanvallend wel goed zit.
1: Vrijdagavond is dus de vierde wedstrijd in Leiden. Bij winst is Donar dan geplaatst voor de finale. Bij verlies dan volgt zondag in Groningen de beslissende vijfde wedstrijd. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
20: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
21: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel met meer dan 70 winkels onder één dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis 1,5 uur parkeren en we zijn goed bereikbaar. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel. Dat shop lekker.
22: Hey, waar was jij?
23: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
24: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
25: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
24: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
26: De Ochtendploeg
27: met Edwin Pasveer.
28: Goedemorgen, opnieuw komt Schiemonnikoog in actie tegen zwerfkatten. Doel ervan is om het eiland helemaal vrij te krijgen van die zwerfkatten. Waarom en hoe? Ik ga er zo over praten.
29: Goedemorgen, Edwin.
30: Goedemorgen, Edwin.

0: gedaan hebben, is met een drone gevlogen over delen van het eiland. En daar zijn wel de nodige zwerfgaten gevonden, een kleine team. Maar op basis van droneonderzoek, en die katten die scheiden natuurlijk, denken we dat er tussen de 30 en de 50 zitten.
1: En waarom is dat een schatting? Ja, en waarom is dat een probleem?
0: Het probleem is dat, u kent natuurlijk Simon Koop met de rijke natuur. Er broeden heel veel vogels op het eiland. We willen graag dat ook de konijnenstand weer goed is. De katten, als ze in het wild zijn, moeten natuurlijk eten. En hebben de jonge konijnen als prooi dier, maar ook heel veel rode lijstsoorten, soorten van vogels. Die wij heel graag willen beschermen. En vergeet niet, we zitten op een eiland, Schiermonnikoog. Dus dat betekent dat er geen andere grondpredatoren zijn. Er zijn geen vossen, er zijn geen marterachtigen. Dus die katten hebben relatief een hele grote invloed op, de fauna van het eiland.
1: Ja,
0: en die willen we beschermen.
1: Hoe komen die katten dan op het eiland terecht?
0: Ja, die katten zijn ooit, ze komen niet van nature voor. Dus het zijn dieren die ooit huiskat geweest zijn. Ze zijn ooit verwilderd en kunnen zich daar natuurlijk wel voortplanten als ze niet zijn geneutraliseerd, zeggen we. Dus gecastreerd of gesteriliseerd.
1: Ja, want u hebt een paar jaar geleden ook al een actie gehouden, hè, om deze katten te vangen. Is dat dan toen niet 100% gelukt?
0: Nee, dat is niet 100% gelukt. Er zijn toen, zo'n 70 katten weggevangen. Maar niet 100%. En dat is inderdaad alweer een paar jaar geleden. En ja, we zien ook, we hebben gevlogen. We zien ook wat jonge katten weer. Dus het breidt zich weer uit. Dus als je niks doet, dan krijg je meer en meer. En dat willen we voorkomen.
1: Ja, u zei al, je hebt drones ingezet om dat in kaart te brengen. Gaat u die ook gebruiken om ze dan te vangen?
0: Die gaan we wederom weer gebruiken. We hebben dus een aantal katten gevonden. Katten zijn wel redelijk hondvast. Ze hebben een eigen territorium. En katten zijn natuurlijk ook te identificeren. Je hebt de Cyprische katten, je hebt bonte katten, zwarte katten. Dus je kunt wel terugzien van, oh, die kat zit ongeveer daar. En dat willen we ook nu eerst weer gaan inzetten met drones. Om specifiek te kijken van waar zit welke kat. Om ze dan ook terug te kunnen vinden en dan ook hopelijk te vangen.
1: Ja. En wat gaat er dan met die katten gebeuren als u ze gevangen hebt?
0: Nou, we vangen ze in levend, in vangkooien. Dat doen we in de winter, wanneer er minder prooidieren zijn. Dus dan zijn die beesten hongerig. Die beesten hebben het helemaal niet zo fijn natuurlijk als ze verwilderd zijn. En dan zijn ze gemakkelijker te vangen met lokmiddelen. En dan hopen we met een snelle vangactie, 6 weken intensief, dat de katten in de kooi, en die willen we dan ook zo snel mogelijk weghalen uit de kooi, zodat ze het minste stress hebben. En dan brengen we ze naar de wal om ze daarop te vangen.
1: Bij de opvang. Helder. Dank voor de toelichting, Dirk Holvenda van Nationaal Park Schiermonnikoog. En meer dieren zometeen. We gaan vogels tellen, want dat levert het op als een boer een stuk land beschikbaar stelt als gebied voor weidevogels. En Harma is er met

0: dierentuin van Shakira. En Zoe, Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe kan het nou dat we vandaag ineens zoveel graden minder hebben dan gisteren?
1: Omdat de wind in het noorden zit. En de gestroomde kwam die frissere lucht er al in. En ja, nou eigenlijk gistermiddag al. Maar wat verder de provincie in, er bleef nog een heulen zit. Echt goud op temperatuur. Maar gisteren, halverwege de omdoen, kelderde de temperatuur toch wel. Nou ja, uiteindelijk kom je er nu om de binnen groot of 10, 11. En dat is natuurlijk voor de nachtelijke temperatuur ook heel lekker sloop. Maar ja, verdoog die noordelijke stroming. En durft gewoon met 10 graden minder. Want uiteindelijk is er wel lekker wat zon. Er is wat bewolken. En door die noordelijke wind, mais, motig, noordwest, noordoost, komen we uit om de bieden 16 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden. Toch wel weer een warme dag verder de provincie in. Vanmiddag flinke opklorens, 6 tot 11 graden als minimum. En bij een vrouw is er wat bewolkt, maar de zon die ruimt eigenlijk alles op. En de wind zwakt tot motig uit het oosten tot noordoosten, brengt 19 tot 23 graden.
0: Dankjewel. Boer Peter Dekens in Sint-Annen heeft ruim 50 hectare grond rond onze bedrijf. Maar bijna 30 hectare daarvan mag hij even niet gebruiken. Heeft hij namelijk beschikbaar gesteld voor weidevogels. Houdt in dat de boer tussen 1 april en 15 juni zijn land niet op mag. Dus niet gras maaien, geen koeien op het land. Maar wat levert zo'n weidevogelgebied nou op? Nou, dat gaan we vandaag merken, want er komt een officiële teller langs. En we hebben Elwin Baas ook die kant op gestuurd. Elwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Vast al vogeltjes gehoord ook, hè? Ook gezien?
2: Zeker al heel veel gehoord. Gezien nog niet, want ik sta aan het einde van een betonpad. Ik kijk over verschillende in de verte plasdrassen heen. Ik zie nu wel een vogel. Dan moet ik hem heel snel... Ja, hier ben ik natuurlijk niet goed in, maar gelukkig heb ik Thijs Glasstraat bij me staan. Thijs, wat voor vogel is dit?
3: Een kieviet.
2: Dit is gewoon een kieviet, hè? Ja, ja, ja. Heb je die al veel gezien vanochtend?
3: Ja, zeker. En ze zijn ook veel aan het alarmeren, wat een goed teken is eigenlijk. Dat betekent dat ze waarschijnlijk jongen hebben lopen in het gebied. En dat is uiteindelijk waar je het ook voor doet natuurlijk. Dat die weidevogels die hier zitten, dat ze ook jongen grootbrengen. En want dat is heel belangrijk om zijn populatie in stand te houden.
2: Ja, je bent vanochtend weer aan het tellen geslagen. Je komt hier meerdere keren tijdens zo'n broedseizoen. Wat valt je nou op vanochtend?
3: Ja, dus veel alarmerende vogels. En niet alleen de kieviet, maar ook bij grutto's, stureluur, scholekster. Het is echt een feestje om hier te lopen. En omdat de vegetatie nu wat meer groeit, is het ook lastig om ze te zien. Dus je moet echt het gebied inlopen en dan zie je her en der zie je al die weidevogels de lucht in gaan. En dat is de kracht van zo'n groot gebied als dit. Dat doordat je heel veel weidevogels hebt, dat ze ook eigenlijk een vuist kunnen maken richting predatoren als een kraai of een buizerd. Die kunnen ze goed wegjagen. En het gebied is ook redelijk goed afgerasterd om ook predatoren als vos buiten te houden. Dus ja, daardoor zie je ook dat het echt werkt en dat er veel jongen groot lijken te komen.
2: Ja. Ja. Peter doet het nu al voor 10e keer. Hè? Het is een jubileum voor jou. Jij loopt hier al 3 jaar rond. Hoe mooi is dit om dit te doen? Ik bedoel, hoe snel gaat jouw hart sneller kloppen van wat je nu allemaal ziet qua ontwikkeling ook en dergelijke hier?
3: Ja, nou goed. Je ziet in andere plekken in het land ook wel echt plekken waar het gewoon niet goed gaat met de weidevogels. En dat hier dan zoveel werk wordt verzet en ja, eigenlijk zoveel motivatie is om het hier op deze manier te doen. Dat vind ik fantastisch om te zien. En ja, dat het dan ook werkt en dat ja, de populatie lijkt ook echt wel gestabiliseerd of zelfs iets licht toe te nemen. Dus als je dat soort resultaten behaalt, ja, dat is toch fantastisch.
2: Absoluut. Gok en de boer Zulftouw. Peter Dekens. Peter, waarom dus studeert?
4: Waarom ik dit? Ja, dat is gewoon een dikke hobby van mij weer, zeg maar. Ik ben natuurlijk al wel liefhebber van vogels geweest. Maar met die weidevogels, dat geeft echt een extra dimensie, zeg maar. Als het voorjaar wordt en er is de eerste grutto, ja, dat is echt puur genieten. Tenminste, daar kan ik van genieten. Dan is het echt, de winter is voorbij, de voorjaar komt en we gaan er weer tegenaan. Wat is wel dat?
2: Ja, 10 jaar Olympisch begon, nooit al te groot. Wordt steeds groter. Ja. Toen zei ze net ook altijd, ik heb voor de uitzending van, ja, we hebben hier ook in Noorst ook zo'n plasdraas, die heb ik vorig jaar aanlegd. Hoe ver gaat het nog? Ik bedoel, toen heb je nou de helft van die land opofferd, even voor de vogel. Ja. Goh, wordt er steeds meer?
4: Ja, vast en zeker. Als dat een beetje duur loopt, waarom niet? Kijk, zolang ik ruimte heb op mijn bedrijf om dat te kunnen doen, en dat past in mijn bedrijfsvoering, dan doen we dat. Ik heb nou net sinds kort ook een kijkhut erbij. Gewoon om ook mensen dan de mogelijkheid straks te kunnen bieden om ook zelf te mogen ervoeren. Maar je mag niet in het gebied. Maar als je in zo'n kijkhut zit, dan kun je met een verrekijker best wel veel meemaken, zeg maar.
2: Ja, even bij mij, hè? Maar doe zes al bedrijfsvoering. Ja, de helft van die land opoffen, ja, dat ben ook inkomsten die weggaan. Ja. Of was toen hiervoor gecompenseerd of zo? Hoe waakt dat?
4: Ja, gelukkig wel. Kijk, op het moment dat je hebt dat uitgesteld, maaidatum zit erop. Daar houdt in dat ze hem voor 15 juni, in ons geval, niet maaid mast. Nou, en na 15 juni, dan is nog maar afwachten of je hem dan mag maken. Want als er nog steeds vogels lopen of kunst lopen, wordt er weer 14 dagen uitgesteld. Kijk, en hoe langer je wacht, hoe ouder de vegetatie wordt. En hoe minder het voedzaam is voor de vee. Dus om dat te kunnen compenseren, hè, kreeg ik door geld voor. En van dat geld kan ik dan voedsel kopen waar ik hier in de buurt weer kan benutten om voer te kopen voor de vee in de winter. Maar ja, goed, nadat het ontje maaid is, dan komt er weer echt groen zoals dat dan uit. En als we dat weer maaist, ja, dan is het gewoon weer de eerste kwaliteit gras, zeg maar. Dus,
5: zo gaat dat een beetje dus.
6: Ja, dat past in mijn
5: best nou een beetje benijd wat er allemaal uitkomt als Thijs straks kloot is met zelden
4: of Thijs is nog naar het erf af, of ik hang hem al aan de telefoon zo van wat hij zien en kan ze hem een listje sturen en weet je wel dat.
6: Ja.
4: En dat doet Thijs ook altijd zo gezegd.
5: Man, wie holt nat met lult, wie gewoon telt. Want wie ben in niks voor niks. Ja, jullie stonden natuurlijk wel vrouwen, of voor volken vrouwen, heb ik nooit. Dus, wie gewoon snel telt, maar dan...
4: Door
5: ben we hier voor. Ja, zet hem op.
0: Dankjewel. Elwin Baas in Sint-Anne.
7: Lopend vuur.
0: Zijn proef in Amsterdam en Houten binnenkort. Waarbij op een fietspad niet harder gereden mag worden dan 20 km per uur. Door al die verschillende voertuigen met een verschillende snelheden vertegenwoordigd. 20 km per uur op een fietspad is hard genoeg. Daphne, wat komt er allemaal binnen aan reacties?
8: Nou, volgens Richard mag het elektrospul inderdaad wel aan de max. Maar ga je met een normale fiets harder dan dat, dan is dat eigenlijk best wel knap. En hetzelfde zegt eigenlijk Erik. Het zal wel aan mij liggen, maar het is maar zelden dat ik harder dan 20 kan rijden.
0: Ja, maar op de fiets.
8: Op de normale fiets.
0: Wel. Ja, precies. Ja,
8: zeker. En wanneer je harder dan dat gaat, dan trilt je hele fiets uit elkaar door het zeer slechte wegdek. Ja, dat hangt een beetje vanaf waar je rijdt,
0: zeker,
8: natuurlijk.
0: Ja.
8: En Jan Harms, die vindt dat e-bikes, fatbikes, wielrenners wel aan de max moeten zitten van 20, maar een gewone fiets niet. Pak eerst die andere maar aan.
0: 20 km per uur op het fietspad is hard genoeg, is ons lopend vuur. Praat met ons mee, 050-3188-288 en stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Even kijken hoor, 81% van de stemmen zegt eens 20 km per uur op het fietspad is hard genoeg.
7: Geef je mening en praat mee.
0: Lopend vuur. Straks na 8 uur onder andere Ronald Niemeyer op pad. En voor Worstijden, je kunt het weerstation winnen voor Radio Noord. En nu eerst samen met de Pasadena's even een flinke royale ochtendkreet.
9: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: maken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze

0: soep.
1: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
2: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
4: Dit is Radio Noord.
2: Nu het nieuws van 8 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
6: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
7: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
5: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
8: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
5: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18 en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries.
10: Een woning aan de Zuidveldweg in Sellingen is onbewoonbaar verklaard na een brand. Het vuur brak gisteravond iets voor 11 uur uit. Rond 1:30 vannacht had de brandweer de brand onder controle. Niemand raakte gewond. Het aantal SOA-besmettingen is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Over Groningen zijn nog geen exacte cijfers bekend, maar de GGD verwacht dat ook in onze provincie sprake is van een stijging. Daarnaast ziet de GGD een verandering in het type SOA's dat veel voorkomt.
11: Dus dan zien we meer gonorreu opkomen bij heteroseksuele stellen, bij mannen en bij vrouwen. Wat voorheen eerst voornamelijk bij de mannen die seksueel met mannengroep zat.
10: En er komt een nieuwe actie tegen zwerfkatten op Schiermonnikoog. Naar schatting leven daar zo'n 30 tot 50 verwilderde katten die behalve vogels ook de konijnenstand bedreigen. Dirk Holwerda van Nationaal Park Schiermonnikoog legt uit hoe geprobeerd wordt de katten te vangen.
12: We vangen ze in vangkooien. Dat doen we in de winter, wanneer er minder prooidieren zijn. Dus dan zijn die beesten hongerig. En dan zijn ze gemakkelijker te vangen met lokmiddelen.
10: Meer nieuws straks om 8:30.
13: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
14: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
15: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
14: 0683-252-162.
16: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
17: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
0: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freek van der Wal.nl.
18: Radio Noord.
19: De ochtendploeg.
20: Met Edwin Paspeer.
21: Goedemorgen. De gemeenteraad van Stadskanaal sprak gisteravond in een extra vergadering over de zaak waarbij twee jonge kinderen ernstig mishandeld werden. Ik ga er zo over praten.
22: Radio Noord.
23: Dit is Radio Noord met Edwin Paspeer.

0: David Bowie en Mick Jagger in de ochtendploeg. En Dancing in the Street. Het is 8:08. De gemeenteraad van Stadskanaal heeft gisteravond een extra raadsvergadering gehouden over de mishandelingszaak in Stadskanaal. Er werd een meisje van 6 ernstig mishandeld door haar moeder, een vriendin van de moeder, de dochter van die vriendin en de zoon van die vriendin. Een 7-jarige jongen zou ook betrokken zijn bij de mishandeling. Beide moeders zitten nog vast en de kinderen zijn elders ondergebracht. RTW-verslaggever Hielke Bos heeft die vergadering gevolgd. Hielke, goedemorgen. Even kijken, waar ben jij? Daar ben jij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom deze extra raadsvergadering?
1: Nou, eigenlijk omdat de gemeenteraad zei gisteren eigenlijk van ja, iedereen, heel Nederland en ik internationaal had het over Stadskanaal, behalve wij als Stadskanaal zelf. Dus het was ook een beetje de wens eigenlijk om zichzelf uit te kunnen spreken en ook een beetje uit te zoeken, ja, wat was de rol van die gemeente nou eigenlijk in de hele zaak?
0: En is dat dan ook duidelijk geworden tijdens die vergadering gisteravond?
1: Nou, grotendeels niet. De verantwoordelijk wethouder kon heel veel niet zeggen door het onderzoek wat nog loopt door de inspectiedienst, jeugd en gezondheid. En ja, ook deels privacyregels, andere rechtszaken die nog lopen. Dus ze kon heel veel dingen niet zeggen. En ze zei zelf, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel heel vervelend, want ik wil ook gewoon duidelijkheid kunnen geven. Maar dat kon ze, zegt ze, dus niet.
0: Nee, want er werd ook natuurlijk gekeken naar de landelijke politiek in deze.
1: Ja, er was een enorme wens eigenlijk binnen die gemeenteraad om toch dat hele jeugdzorgstelsel eens flink op de schop te gooien. Nou, die wens horen we ook elders in het land. En Stadskanaal zei eigenlijk van ja, zo kan het niet langer. We zien ook andere zaken met mishandelingen in Nederland. Het moet gewoon anders. Nou, Stadskanaal heeft vaker aandacht gevraagd voor problemen in de jeugdzorg. Dat hebben ze nu eigenlijk gewoon opnieuw gedaan. En nu hadden ze wel een, ja, bijzonder goede reden natuurlijk.
0: Ja, klinkt ook een beetje als machteloos als lokale politicus op deze manier dan.
1: Ja, ik merkte gisteren ook enorm de wens dus om iets te doen. Maar ja, ze moesten ook onderkennen dat een groot deel van de veranderingen uit Den Haag zou moeten komen. Je bent ook maar gewoon één van de 342 gemeenten. Dus wat ze gedaan hebben eigenlijk, ze hebben twee moties ingediend. De ene waarin ze algemeen vragen om bij de minister aan te kloppen en te zeggen, verander iets, doe iets. En aan de andere kant hebben ze ook een motie ingediend waarin ze aandacht vragen voor de structurele tekorten in de jeugdzorg, als het gaat om geld. En desnoods een gang naar de rechter te nemen om daar weer aandacht voor te vragen. Om te zeggen, dit kan zo niet, we kunnen dit op deze manier gewoon niet betalen. Het is niet de eerste keer dat ze dat doen. 2 jaar geleden deden ze ongeveer hetzelfde. En ook toen dreigden ze met een gang naar de rechter.
0: Ja. En werd dat raadsbreed gedragen?
1: Ja, allebei de moties werden raadsbreed gedragen. Ja.
0: En hoe gaat het nu verder dan?
1: Ja, nou eigenlijk de gemeente gaat nu verder kijken hoe het allemaal intern gelopen is. Ze gaan, zoals ze zeggen, lessen trekken uit deze zaak. En dus zal een aantal mensen bij de minister aan moeten kloppen. Dat komt goed uit, want de minister komt ook naar Stadskanaal. Wanneer weten we niet, maar minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg heeft gezegd dat ze Stadskanaal zal gaan bezoeken. Ja, en tijdens dat bezoek zal ze, denk ik, de nodige boodschappen naar zich toegekregen krijgen.
0: We zeiden al dat beide vrouwen die hierbij betrokken zijn nog vastzitten. Is bekend eigenlijk hoe het met de kinderen gaat op dit moment?
1: Ja, dat kon de burgemeester vertellen. Dat was eigenlijk een niet zo'n fijne aanleiding. Er is namelijk een tijdje geleden een fake bericht online verschenen waarin gezegd wordt dat het meisje van 6 overleden zou zijn aan de gevolgen van de mishandeling. Dat blijkt absoluut niet te kloppen. Maar naar aanleiding daarvan was er tussen de gemeente en de huidige verzorgers van de kinderen wel even contact. En daar kon opnieuw gezegd worden dat het naar omstandigheden goed gaat met beide kinderen.
0: En daar houden we het dan ook bij wat dat betreft. Laat ze met rust maar zeggen, hè? Toch?
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel. RTV1-verslaggever Hielke Bos was dat. Hij volgde de vergadering van de gemeenteraad van Stadskanaal gisteravond voor ons. En verder zometeen. Donar is nog één zegen verwijderd van de finale om de landstitel. En natuurlijk Worstijden.

0: Niall Horan en het Dinner Party. Het is 8:15.
1: Worstijden.
0: Ja, voor de laatste keer spelen we deze week Worstijden.
2: Ja.
0: Voorlopig. Daar gaan we na de zomer lekker mee door. In de zomerperiode spelen we een ander spel. Daar ga ik morgen wel iets meer over vertellen.
2: Spannend.
0: Ja. Maar je kunt gewoon een weerstation winnen. En we hebben ook gewoon aanwijzingen. En we spelen het ook op hetzelfde tijdstip.
2: Ja, dus in die zin verandert er niet heel veel. Maar toch even een nieuw element.
0: Toch wel een beetje, ja. En we zeggen dat Ronald en Joyce even mogen uitslapen een paar maandjes. Dan gaan we na de zomer daar weer verder. Ja. Maar eerst, maar eens de eerste aanwijzing voor vandaag. Als je weet waar Ronald is, dan app je ons je antwoord door op 050-3188-288 voor het weerstation van RTV Noord. En we zeggen er ook altijd bij, zorg dat je dan even na 8:15 bereikbaar bent, want dan bellen we je terug als je het goed hebt. Tenminste, die kans is aanwezig dat we jou bellen.
2: Zeker, ja.
0: Dan moet je wel opnemen, anders bellen we iemand anders. Worstijden.
3: Hoe ik nou ben, door is in de zomer van alles te doen, maar in de winter kent ook al rustig wezen.
0: 050-3188-288 is ons appnummer. Dit is de eerste aanwijzing. Er volgen er nog twee. Voorlopig moet je het hiermee doen.
3: Hoe ik nou ben, door is in de zomer van alles te doen, maar in de winter kent ook al rustig wezen.
0: Maar als je nu al weet of een gokje wil wagen, dan pak je de telefoon en dan toets je in 050-3188-288. En dan het antwoord erbij natuurlijk. Zijn we de Vries en doen.

0: de Vries. En doe, we gaan naar de sport. Van Donar heeft nog één zege nodig om zich te plaatsen voor de finale van de play-offs om de landstitel. De Groningse basketballers wonnen gisteravond in Martini Plaza. Derde duel van de halve finale tegen Leiden met 97-89. En daardoor staat het 2-1 in de best-of-5-serie. Spelverdeler Tim Hoeven was blij dat zijn ploeg de voorsprong weer heeft in de halve finale.
1: Nou ja, na twee dagen geleden verlies in Leiden. Die kwam wel even aan, dus ja, goede reactie. En dat maakt deze zo lekker.
2: Maar zeg maar ook qua spel, wat kon je vandaag het meeste bekoren?
1: De schoten die we wouden, dat we die ook creëerden. Malik, fantastisch hoe die stond te schieten vandaag. En dat gaf gewoon heel veel energie. Dus het was echt, ja, waar je op hebt getraind, die schoten kreeg je. En dat speelt heel leuk.
2: Nou, ben jij spelverdeler, hè? Je moet een mooie aanval zien te creëren. Jouw collega spelverdeler Austin Luke, die was vandaag toch ook wel heel erg goed. Hè? Met 18 assists. Hoe vaak heb jij zoiets gezien?
1: Ja, week in, week uit, zoveel assists, dat ga je ook niet vaak meer zien, hoor. Dat is echt extreem. Ongelooflijk hoe hij het spel ziet. Iedereen weet, Austin vind je wel. Dus dat is gewoon heel fijn spelen. Nogmaals wat ik zeg, week in, week uit, 10 plus assists, dat ga je niet snel zien.
2: Ja, nou niet snel. Ik zit te denken, wie in de geschiedenis van Donar die jij hebt meegemaakt, gaf zoveel assists?
1: Geschiedenis van Donar kan ik ze niemand opnoemen. Nee, daar ben ik heel eerlijk in.
2: Ja, verder misschien. Andere spelers waar hij jou aan doet denken?
1: Nou, weet je, spelers zoals Steve Nash, Jason Kidd.
2: Echt heel veel hele grote spelers nu.
1: Ja, maar hey, dat is wel een beetje. Hè, die wisten ook gewoon heel goed het spelletje te lezen. Daar is hij ook een van.
2: Nou weet ik, elke wedstrijd begint weer op nul. Maar is er toch iets uit deze wedstrijd waarvan je zegt dat is een hele fijne voorbouw voor de volgende wedstrijd in Leiden?
1: Gewoon omdat we daar in Leiden moeilijk hadden met die zone. En ik denk vandaag dat we gewoon de reads hebben gezien, de schoten hebben gezien die we er tegen kunnen creëren. Dat voor het team gewoon iets goeds is. En dat daar wel vertrouwen uit te halen is. Wat we vrijdag ook gaan zien voor verdediging. Ik denk dat aanvallend wel goed zit.
0: Spelverdeler Tim Hoeven in gesprek met Karel Jan Buurke. Vrijdagavond is de vierde wedstrijd in Leiden. Bij winst is Donar dus geplaatst voor de finale. Bij verlies is komende zondag de beslissende en vijfde wedstrijd in Groningen. Hoor is Ronald Niemeyer. We hebben één aanwijzing gehad. Die ging als volgt.
3: Wat ik nou ben, door is in de zomer van alles te doen. Maar in de winter kan het ook heel rustig wezen.
0: Ja, worden ze night.
4: Hoornse Plas, dat is heel dichtbij. Auke en Dieneke de dachten daaraan.
0: Maar heel goed gedacht, ik snap de richting ook helemaal. Ja. Dus gaan we eens kijken of aanwijzing 2 daar een beetje op aansluit.
3: Hier kan je zwemmen, vissen, kanoten, maar ook overnachten. Zeg maar vakantie vieren.
0: Ja, Ronald zijn app ging trouwens. Dat je denkt. Mensen grijpen thuis nu naar hun telefoon. Nee, dat was de Ronald. Gewoon even een appje tussendoor. Dat kan, hè? 050-3188-288 is het nummer niet van Ronald. Maar van ons, als je het antwoord weet bij deze aanwijzing.
3: Hier kan je zwemmen, vissen, kanoten. Maar ook overnachten. Zeg maar vakantie vieren.
0: Krijgt hij weer een appje? Ja,
4: drukte.
0: Ja. 050-3188-288. Als je weet waar die is. Voor het weerstation van Radio Noord. En mocht je er nog niet achter zijn, straks na 8:30 krijg je van Ronald aanwijzing nummer 3.
5: Bosteide.
0: En zometeen eerst een overzicht van het Groningse nieuws. Rob, wat zit erin?
6: Ja, dan hoor je wat studenten nu gemiddeld moeten betalen voor een kamer in de stad Groningen.
0: Oh, dat is niet weinig. Nee. Ja, we horen het zo meteen van Rob.
6: Nee. Nee, het is zeker niet weinig. Nee. Maar er zijn steden waar je veel meer kwijt bent. Oh, okay. Daarover zorg ik niet.
0: Naar de Village People.

0: Hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Frieschgelo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
1: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschgelo.
2: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Biminadi in Winschoten in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijminardi.nl.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
7: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
9: Bijna 8:30, nieuws uit Stad en Ommeland nu. Rob, goedemorgen.
10: Goedemorgen. De gemeente Groningen heeft afgelopen nacht noodopvang geboden aan ruim 100 asielzoekers voor wie in Ter Apel geen plek meer was. Het was de vierde nacht op rij dat Groningen nachtopvang verzorgde in voormalig congrescentrum Hanzeplaza. De gemeente bood bovendien aan de noodopvang met een week te verlengen, mits het ministerie met een oplossing voor de langere termijn komt. Danielle Brouwer van het Rode Kruis noemt deze voorwaarden heel begrijpelijk.
11: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen. En ook opvanglocaties vrijmaken. Want anders is dit een olievlek en zullen we volgende week nog steeds met hetzelfde probleem zitten. Staat het Rode Kruis daar nog steeds? En dat is echt onhoudbaar.
10: De problemen in Ter Apel zijn volgens hoogleraar bestuurskunde aan de rug, Heinrich Winter, niet het gevolg van een uitzonderlijk hoge instroom van asielzoekers. Volgens hem zijn gemeenten steeds minder bereid om huisvesting beschikbaar te stellen. Volgens de professor moeten de lasten gewoon eerlijk verdeeld worden.
12: Als je dat verdeelt over 342 gemeenten die we hebben in Nederland, ja, dan is het per gemeente natuurlijk eigenlijk maar een heel overzichtelijk aantal plekken wat je moet realiseren. Wat we gewoon kunnen, hè, wat we ook in het verleden allemaal hebben gedaan altijd.
10: Een woning aan de Zuidveldweg in Sellingen is onbewoonbaar verklaard na een brand. Het vuur brak gisteravond iets voor 11:00 uit op de eerste verdieping, waarna de vlammen al snel uit het dak sloegen. Rond 2:30 had de brandweer het vuur onder controle. Niemand raakte gewond, wel raakte de woning onherstelbaar beschadigd. De huur van particuliere studentenkamers in Groningen is afgelopen jaar met bijna 13% gestegen tot €580 in de maand, blijkt uit een rapport van verhuurplatform Kamernet. Alleen in Maastricht stegen de kamerprijzen nog harder dan in Groningen. Ondanks de stijging staat Groningen qua kamerprijs landelijk gezien in de middenmoot. In Amsterdam zijn studentenkamers het duurst met gemiddeld €990 per maand. Op Schiermonnikoog komt een nieuwe actie tegen zwerfkatten. Naar schatting leven er 30 tot 50 verwilderde katten op het eiland. Geprobeerd wordt om die komende winter, als er minder pooidieren zijn, te vangen in kooien met lokvlees. Secretaris Dirk Hoveda van Nationaal Park Schiermonnikoog vertelt waarom de actie wordt uitgevoerd.
13: Er broeden heel veel vogels op het eiland. We willen graag dat ook de konijnenstand weer goed is. De katten, als ze in het wild zijn, moeten natuurlijk eten. En hebben de jonge konijnen als prooi, maar ook heel veel rode lijstsoorten, soorten van vogels, die wij heel graag willen beschermen. En vergeet niet, we zitten op een eiland, Schiermonnikoog. Dus dat betekent dat er geen andere grondpredatoren zijn. Er zijn geen vossen, er zijn geen marterachtigen. Dus die katten hebben relatief een hele grote invloed op de fauna van het eiland.
10: Vrijwilligers van Vogelonderzoek Nederland houden vandaag een weidevogeltelling bij Sint-Annen in het gebied. De Westerwijdmerdermaar is een kleine 30 hectare landbouwgrond beschikbaar gesteld voor weidevogels. Daardoor mogen boeren tussen 1 april en 15 juni niet in het land komen. Boer Peter Dekens is eigenaar van de grond en voor hem was het geen enkel probleem om de grond af te staan.
14: Het is ook echt een liefhebberij van mij. Ik maak er ook graag over, die vogelgeluiden. En als ik dan hier zo'n keer ben, en dan geeft het ook een stukje ontspanning. En dan denk ik, ja, waarom zou ik het nou doen? Kijk, op het moment dat het gemaakt mag worden, dan komt de volgende snee komt weer. Dus door mijn vee weer van voeren. En ik heb voorzaad. Ik wil elke keer wel veel woorden over. Dus dat op zich past dat in ons bedrijfsvoering.
10: Voor het beschikbaar stellen van zijn land krijgt Dekens wel een vergoeding. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
15: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
16: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
15: Wijzerweg, Groningen.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
18: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
19: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
20: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
21: De Ochtendploeg
22: met Edwin Paspeer.
9: Goedemorgen, het aantal SOA's neemt in Nederland toe. Ook in Groningen is dat merkbaar. Hoe groot het probleem is, daar praat

0: Diana Ross en Why Do Fools Fall in Love. Het aantal SOA's neemt in Nederland al jaren toe. Vooral gonorreu en syfilis worden vaker vastgesteld. En ook in Groningen zien zorgverleners veranderingen. Hoe groot is het probleem eigenlijk? Ik ga praten met Marion Kazemier, verpleegkundige bij de GGD Groningen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is er in Groningen van die landelijke stijging te merken?
1: Ja, ik heb het nog even goed uitgezocht. En bij ons zien we ook een stijging. Dus we doen meer testen, maar we zien ook meer SOA's dan voorgaande jaren.
0: Ja, en ik zei al, een verschuiving landelijk, meer gonorreu, meer syfilis. Is dat in Groningen ook het geval?
1: Ja, zeker. We zien ook meer gonorreu, meer syfilis.
0: Welke komt het vaakst voor nu?
1: Ja, nog steeds chlamydia, die wint nog steeds. Maar daarna zien we echt gonorreu een goede stijging maken.
0: Ja. En wat is een stijging dan vergeleken met een aantal jaren terug? Hoe groot is de stijging?
1: Nou ja, stijging, dan hebben we het toch wel weer over die verschuiving. Wat dus dan opvalt, is dat het eerst gonorreu onder een andere groep vooral zichtbaar was. Dus mannen die seks hebben met mannen bijvoorbeeld. En sinds 2003 zien we echt dat het ook bij heteroseksuele mensen gewoon voorkomt. En ook bij jongeren veel meer. En dat is eigenlijk omgedraaid.
0: Ja. Is daar een verklaring voor?
1: Nee, nou, ja, dat weten wij nog niet per se hoe dat zit. Want we zien wel, het is ook landelijk, maar de echte verklaring weten we niet.
0: Nee. Is het zo dat mensen momenteel minder condooms gebruiken bijvoorbeeld? En zich dus beschermen tegen geslachtsziektes?
1: Wij zien inderdaad dat er veel minder condooms worden gebruikt. En volgens mij komt dit ook landelijk naar voren.
0: En hoe komt dat?
1: Dat zien we inderdaad.
0: Ja, en hoe komt dat?

0: is mee bezig.
1: Ja, om jongeren, met name jongeren neem ik dan maar aan, te bewegen om toch vooral veilig te vrijen.
0: Ik weet niet waar deze campagne precies op gericht gaat zijn, maar überhaupt dat de condooms worden gebruikt zal een winst zijn.
1: Ja, want het is natuurlijk niet zomaar iets als je een geslachtsziekte hebt. Wat voor gevolgen kan dat hebben?
0: Ja, dat ligt er heel erg aan welke zo je hebt. En voor een paar valt het allemaal wel mee, maar de gonorreële syfilis wil je wel echt behandelen.
1: Ja, want?
0: Nou ja, het kan schade opleveren, bijvoorbeeld de verminderde vruchtbaarheid.
1: Ja. Nou is het zo dat als je wil laten testen, dat het soms best wel eens een tijdje kan duren voor je terecht kan. Is het zo druk bij op de poli daar ook dan voor?
0: Het is bij ons op de poli altijd druk. Mensen weten ons wel goed te vinden. Maar we hebben verschillende spreekuren door de week, waar we ook verschillende testplekken voor hebben. Dus we proberen iedereen altijd zo goed mogelijk te plannen. En we denken altijd mee als wij vol zijn waar diegene dan terecht kan. Zoals bijvoorbeeld de huisarts of een andere zorgverlener.
1: Want als je klachten krijgt en je denkt een geslachtsziekte te hebben, dan is enige haast wel geboden.
0: Nou, dan zou ik altijd even bellen om te vragen hoe snel je inderdaad moet testen.
1: Ja, want,
0: dus met klachten wel altijd even langs de dokter.
1: Want zijn er dan cijfers van mensen die bij jullie komen en die zich laten testen, hoeveel procent daarvan dan inderdaad ook een SOA heeft?
0: Nou, bij ons ligt dat vindpercentage op ongeveer 25%.
1: Ja, en is
0: dus dat is een kwart.
1: En dat is hoog of niet?
0: Vergeleken met landelijk is dat wel hoger.
1: Ja. Maar dat is wel het advies, denk ik. Ja, A, veilig vrijen, maar B, vooral ook als je iets hebt, wacht niet thuis, maar onderneem actie.
0: Als je klachten hebt, sowieso, ja.
1: Dank voor de toelichting. Marion Kazemier is verpleegkundige bij de GGD. En zometeen de ontknoping en ook de derde aanwijzing van ons spel. Worstijden en Harma met het weer. Radio.

0: Sommieux, Dark Before Dawn. Even kijken, waar waren we eigenlijk gebleven?
1: Hoogstijden.
0: Nou, bij deze aanwijzing.
2: Hier kan je zwemmen, vissen, kanoën, maar ook overnachten. Zeg maar vakantie vieren.
0: Oh ja, dan heb je. Ja, even kijken, what is a night?
3: Nou, wat echt heel vaak is binnengekomen, is Winsum.
0: Ja, daar kun je kanoën. Zeker.
3: Zeker.
0: Ja, maar is niet wat we bedoelen.
3: Nee, en Rieks en Dirkje die dachten aan het Scandinavisch dorp.
0: Oh ja,
3: ja, officieel net in Drenthe natuurlijk.
0: Ja, maar dat mag.
3: Dat mag gewoon.
0: Dan zijn we over de grub. Misschien dat de laatste aanwijzing, en Ronald had enige schroom ervoor, om het uit te spreken. Enige, en misschien wel heel veel duidelijkheid gaat bieden. Nou, kom maar op, Ronald.
2: Wat zou ik zeggen? Ja. Het achterste van mijn moe.
0: 050-3-188-288.
2: Wat zou ik zeggen? Ja. Het achterste van mijn moe.
4: Bosstijden.
0: Arma, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Nou, het is dan wat koeler dan gisteren, maar het is toch gewoon heel lekker weer, of niet?
5: Ja hoor, op dit moment dat in de Avengroot, in het Lauwersmeergebied, dat vat in de Avengroot in Nijbeerte. Even een beetje afkoeling, er staat een wat frissere wind, want de wind komt ook uit het noorden, omdat er op dit moment zijn noordwesten van ons een lege drukgebied, het hoge drukgebied ligt, sorry. En die schroeft de komende ook in oostelijke richting, en dat betekent dat we weer een tropische vrijdag tegemuiden gaan. En door achteraan zakt de temperatuur weg, ja, en in de loop van de weekend is ook weer ook dat de buitenkans groter wordt. Ja, dan wordt het gewoon wat wisselvallig en dan gaat hoge druk de andere kant op. Maar vandaag nog niks aan de hand. Er is zon, er is wat bewolken. In de wind, maismotig, komt nu de noorden tot noordoosten. En de temperatuur 16 tot 21 graden. Heulen aangenomen temperaturen. Vanavond en vannacht flinke opklots. 6 tot 11 graden als minimum. In mijn vrouw is er wat bewolken. Maar dit wordt wel goud opruimd door de zon. De wind zwakt tot motig uur de oosten tot noordoosten. Brengt 19 tot 23 graden.
0: Dankjewel. 050-3-188-288 is ons appnummer.
2: Wat zou ik zeggen? Ja, het achterste van mijn moe.

0: Jackie Graham, I'm breaking away.
1: Hoogstijden.
0: We gaan iemand bellen, iemand met het goede antwoord. En ik moet eerlijk zeggen, de goede antwoorden stroomden de afgelopen minuten
1: binnen.
0: Nou,
1: echt wel.
0: Ja, maar uiteindelijk wint er maar één.
1: In de honderdtallen gewoon.
0: Ja. Ongelooflijk. Nou, eens kijken of deze persoon opneemt. Want dat is wel een gelukkig iemand dan, hoor, dat hij eruit gevallen is en opgebeld wordt. Nou, wel opnemen dan natuurlijk.
2: Marieke Schutte.
0: Hallo, met Edwin van Radio Noord.
2: Hallo Edwin.
0: Hallo, met wie spreek ik?
2: Met Marieke Schutte, Bellingwolde.
0: Marieke, goedemorgen. Nou,
2: goedemorgen.
0: Zeg het maar.
2: Nou, dat is Moeke Schat.
3: Ik ben op camping Moeke Schat.
0: Ja hoor. Had je de laatste aanwijzing nodig of niet?
2: Nou, ik heb eigenlijk de eerste en de tweede helemaal niet gehoord, want ik was buiten.
0: Oh!
2: En toen kwam ik binnen.
0: Ja.
2: En nou, mijn man die kwam ook binnen en toen hoorde ik de derde aanwijzing. En nou, ik dacht, dat is Moeke Schat, Rapel.
0: Ja, daar hebben we vanmorgen nog contact mee met de camping. Met de camping-eigenaar, als vroege vogel. Wat was jij buiten aan het doen dan, door die tijdstip?
2: Nou, wat ik buiten aan het doen was even de kippen even voeren en schoon water. En nou, ik heb even naar de bloemetjes gekeken en even wat foto's gemaakt en even weggestuurd naar een vriendin. Dus even een mooie rozengroet.
0: Ja, oh, mooi.
2: Dus en dan even genieten buiten, ja. Het is heerlijk.
0: Ik snap het. Jij bent vroeg buiten en altijd vroeg, zeg maar.
2: Ja.
0: Lekker vroeg opstaan, lekker Radio Noord aan. En dan winnen.
2: Ja, Radio Noord aan. Ik hoor jullie direct 's morgens.
0: Hartstikke goed. Heb je ook een mening over ons loon?
2: Ik ben altijd vrolijk van jullie grapjes.
0: Nou, heel gelukkig. Ja,
1: goed om te horen.
0: Dat horen we graag, ja. Heb je ook een mening over ons lopend vuur? 20 km per uur op het fietspad is hard genoeg?
2: Nou, dat denk ik wel.
0: Ja?
2: Kijk, je ziet natuurlijk nog niet zo druk op de fietspaden en ook niet met die fatbikes en zo. Maar 20 km vind ik hard genoeg. Dan zie je ook nog een keer wat onderweg.
0: Zo is dat.
1: Dat is wel waar.
0: Noteren we dat. Blijf even hangen, Grietje. Want dan. Nee, Grietje zeg ik. Marieke.
2: Nee, Marieke.
0: Ja, man, ik heb allemaal namen hier staan. Marieke, want we moeten je gegevens even hebben. Dan krijg je het weerstation heel snel opgestuurd.
2: Oh, geweldig.
0: Ja, fijne dag, hè.
2: Ik heb altijd al graag gewild. En nou ben ik dus aan de beurt.
0: Groet naar je man ook.
2: Dat zal ik doen.
0: Oké, mooi.
2: Ja, joep. Dag.
0: Hoi. Ja, stem op ons lopend vuur via rtvnoord.nl en de app van Noord. 20 km per uur op het fietspad is hard genoeg. We kijken hoor, 81% van de stemmers is het daarmee eens. Straks na 9 uur onder andere. En de Groningse hoofdrol in de musical rond Harry Potter. Dat is leuk, daar waren we bij. En nu even lekker op fietsen met Skik Manita.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor 6,50. En heren shorts 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
7: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni, proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni, Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 9 uur.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
12: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van €50.000, dan heb je het al gauw over €500 extra werkgeverslasten per maand.
11: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
13: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, de kilometers grootte uiteindelijk.
11: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries.
15: Het aantal SOA-besmettingen neemt toe in Nederland. Vooral gonorreu en syfilis zijn bezig aan een opmars. De GGD in Groningen pleit daarom voor een landelijke campagne om het condoomgebruik te stimuleren.
16: We proberen dit te stimuleren zonder dat er een beetje taboe weg te halen, te normaliseren. Maar dat lukt ons niet alleen. Daar hebben we echt wel landelijke steun voor nodig.
15: FC Groningen neemt afscheid van Mats Seuntjens. De club verlengt het aflopende contract van de 34-jarige middenvelder niet. Zo heeft de club zojuist bekendgemaakt. En Donar heeft nog één zege nodig om zich te plaatsen voor de finale van de play-offs om de landstitel. De club won gisteravond in Martini Plaza het derde duel van de halve finale tegen Leiden. Spelverdediger Tim Hoeven is blij dat zijn ploeg nu weer op voorsprong staat in de serie.
17: Twee dagen geleden verlies in Leiden. Die kwam wel even aan, dus ja, goede reactie. En dat maakt deze zo lekker.
15: Komende vrijdagavond is de volgende wedstrijd. Bij winst plaatst Donar zich dan voor de finale. Meer nieuws straks om 9:30.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
20: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
21: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
22: Radio Noord.
23: De ochtendploeg.
22: Met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen. De gemeente Groningen heeft afgelopen nacht alsnog nachtopvang geboden aan asielzoekers voor wie in Ter Apel geen plek was. Ik ga daar zo.

0: Jay Gels bent, 8 minuten over 9. De gemeente Groningen heeft afgelopen nacht opnieuw asielzoekers opgevangen voor wie in Ter Apel geen plek meer was. Het gaat om de zogenoemde noodopvang. Ondanks dat de gemeente eerder aangaf niet nog eens noodopvang te willen organiseren, gebeurde dat dus toch. De gemeente heeft bovendien aangeboden de noodopvang met een week te willen verlengen. Wethouder Manuska Molema, goedemorgen. Ja,
1: goedemorgen.
0: Weet u hoeveel asielzoekers er nou vannacht gebruik van gemaakt hebben?
1: Nee, die cijfers heb ik nog niet doorgekregen hoeveel er vannacht verbleven zijn.
0: Nee, maar het waren er wel aanzienlijk veel?
1: Ja, ja. Ja, dus het aantal is de afgelopen dagen ook opgelopen. En je ziet, dat is heel logisch, op het moment dat er geen doorstroming in Ter Apel zit, dat het aantal buitenslapers dan ook toeneemt. En dat zijn de mensen die wij hebben opgevangen in onze nachtopvang.
0: Want eerder waren het er geloof ik 140, hè, bij een eerdere nacht.
1: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Want eerder zei u ook, we doen dat niet nogmaals aanbieden als nachtopvang. Waarom heeft u dat alsnog wel gedaan?
1: Nou, omdat wij begrepen hebben dat wij hebben gezegd dat wij alleen wilden verlengen op het moment dat er een perspectief is. Dat daarna ook een andere gemeente het overneemt. Dus dat het echt de overbrugging is. En de reden dat wij dat hebben gezegd is, wij vangen op dit moment ook gewoon mensen op in de gemeente, in reguliere locaties en in noodopvanglocaties. Dat zijn nu meer dan 900 mensen. Dus wij voldoen daarmee ook gewoon aan de opdracht die we hebben. We huisvesten ook gewoon de statushouders die we moeten huisvesten. En we zien dat andere gemeentes en enorm achterlopen op hun taakstellingen voor statushouders en niet doen wat vanuit de spreidingswet moet. Dus wij kunnen dit als Groningen ook niet oplossen. Maar wij hebben wel gezegd, ja, wij willen gewoon geen buitenslapers. Dus op het moment dat dat aan de hand is, dan willen wij daar wel een bijdrage aan leveren. Maar wij kunnen niet structureel in de gemeente Groningen de buitenslapers van Ter Apel oplossen. Dus dat is ook echt aan andere gemeenten om daarin in te helpen.
0: Tegelijkertijd, doordat u uiteindelijk toch weer zegt van ja, we willen geen buitenslapers. Dus we helpen toch maar weer. Geeft u ook andere gemeenten de gelegenheid om te denken, nou ja, er zullen toch weer gemeenten zijn die op het laatste moment zeggen van we lossen het op.
1: Ja. Ja, en wat wij hebben gezegd is, wij doen dit echt alleen ter overbrugging op het moment dat er een andere locatie komt. En die bijvoorbeeld nog moet worden opgebouwd en dat het wat voorbereidingstijd vraagt, is dat perspectief er niet, ja, dan houdt het ook op na vannacht. En als het goed is, komt daar vandaag meer duidelijkheid over. Maar wij hebben gezegd, want gisteren bleek gewoon dat er voor de groep mensen waar vannachtopvang nodig is, dat daar niet voldoende capaciteit voor is aangedragen door andere gemeenten. Toen hebben wij gezegd, nou, dan verlengen we het gewoon nog één nacht. En we zijn dus bereid om wat te overbruggen, mits er ook echt een ander perspectief is. En als dat er niet is, ja, dan stopt het wel gewoon. Want het is ook echt aan andere gemeenten om hier een bijdrage aan te leveren.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is het ook gewoon een verantwoordelijkheid van het Rijk om te handhaven op alle wetten die we hebben. Waarin gemeenten gewoon taken hebben gekregen in de opvang van asielzoekers en in de doorstroming van statushouders.
0: Want we zien dat de noordelijke gemeenten, met name de noordelijke gemeenten, bijspringen. Hier de Stadskanaal, u doet het, in Drenthe gebeurde het ook. U spreekt ook ongetwijfeld collega-wethouders in den landen die dit niet doen. Wat zegt u dan tegen die collega's?
1: Nou ja, wat het punt is, wij kunnen als collega-gemeente kunnen wij niet een andere gemeente dwingen om dit te doen.
0: U kunt wel met ze praten, toch?
1: Nou, en wat wij regelmatig doen, en dat doe ik niet alleen, dat doen ook collega's van mij, dat zien we ook burgemeesters doen hier in de regio, is uitleggen wat er gebeurt en wat het ook doet. Dus dat we in Ter Apel mensen hebben. En uiteindelijk is het gewoon een mensonwaardige situatie die we met elkaar creëren. Dat je mensen die op de vlucht zijn voor oorlog de hele dag buiten laat liggen voor een opvang of voor een AZC. En dat je ze dan in de nacht opvangt op veldbedjes in grote hallen. Terwijl we wel wetgeving hebben die zegt dat er gewoon adequate huisvesting moet zijn voor statushouders. En dat er fatsoenlijke opvang moet zijn voor asielzoekers.
0: Ja.
1: Dus wij spreken, wij geven aan dat wij dit echt niet alleen kunnen. En dat andere gemeenten daar een verantwoordelijkheid in hebben. Alleen wij zijn niet degene die verantwoordelijkheid af kunnen dwingen. Dat is echt het Rijk. En daarvoor is ook de spreidingswet, daar waren we ongelooflijk blij mee dat die is aangenomen. Ja, en die moet nu gehandhaafd worden in combinatie. En dat is natuurlijk ook het bericht van de afgelopen weken, dat er 19.000 statushouders in de opvang zitten. En dat zijn gewoon Nederlandse inwoners die hier blijven, die een verblijfsvergunning hebben en die moeten gehuisvest worden in een woning. En ook daar zie je dat De gemeente Groningen doet gewoon wat ze moeten doen op basis van de taakstelling. Maar er zijn heel veel gemeenten die daar echt enorm op achterlopen. Ja. En daar zit ook gewoon een sleutel, dus echt in de doorstroming van statushouders.
0: Ja. U zegt dus, voor de duidelijkheid, we deden het afgelopen nacht nog. Mocht er perspectief zijn bij andere gemeenten, maar er is overbrugging nodig, doen we het nog een week eventueel. Maar is er geen perspectief, doet niemand wat, dan doen wij het ook niet meer.
1: Nee, klopt.
0: Oké, en dan over twee nachten. Blijkt toch zo te zijn dat er weer buitenslapers zijn. Zegt u dan, als ze bij u aankloppen, nee?
1: Nee, wij hebben dan eigenlijk het afgelopen weekend, en dat hebben we toen ook heel bewust voor 3 dagen gedaan, om ook wat rust te geven. Want het Rode Kruis helpt eigenlijk op al die nachtopvanglocaties. Die is iedere dag in de weer met veldbedden opzetten en een dag later weer afbreken. De onzekerheid van een dag later, of waar dan die nacht de mensen van Ter Apel kunnen verblijven. Hebben wij gezegd, maar het is op Pinksterweekend, laten we dan het hele weekend overbruggen. We hebben nu gezegd, dan doen we nog 1 nacht extra.
0: Dat is helder, maar stel dat u bent helder in uw verhaal, maar stel dat toch weer een nodige man komt, zegt u dan ook echt nee?
1: Dan zeggen wij nee. Wij hebben met deze inzet hebben wij onze bijdrage geleverd. En dat heeft er dus echt mee te maken. Wij hebben gewoon een bestuursakkoord met het Rijk waarin staat dat we leveren. We hebben vorige week ook gecommuniceerd dat we in een van de locaties zitten, nu 50 mensen meer dan wat we hebben afgesproken, dat we dat ook gewoon accepteren. Dus wij doen wat wij moeten doen en leveren onze bijdrage daarmee ook aan de humane opvang van asielzoekers. En nu is het echt aan andere gemeenten.
0: Dank voor de toelichting, wethouder Manuska Modema van de gemeente Groningen. Zometeen de in Veendam opgegroeide Carolina Dijkhuizen speelt in het theaterstuk van Harry Potter.

0: Somber en Homewrecker. We gaan naar Carolina Dijkhuizen, de actrice die in Veendam opgroeide en zich momenteel begeeft in een wereld vol magie. Ze speelt namelijk in het theaterstuk Harry Potter en het vervloekte kind, de volwassen Hermelien. Dat is haar rol namelijk. Verslaggever Jeroen Berkenbos kreeg van haar een rondleiding achter de schermen in het AFAS Circus Theater in Den Haag.
1: Elke acteur heeft zijn eigen toverstok. Dus je mag ook aan het begin van de productie je eigen toverstok uitkiezen. En dit is de mijne. Dit is officieel de Hermelien Griffeltoverstok. Ja, ik heb hem zelf uitgezocht. Je moet hem dan, zeg maar zo, even vasthouden. En dan krijg je een goed gevoel erbij. Heb ik het gevoel dat ik hier wat mee kan? Jazeker. Dus, dat je het weet. En die tijdens de voorstelling zitten altijd hier. Zodat ik zeker weet dat ik hem op tijd heb.
2: Harry Potter wil weer eens met zijn kop in de krant.
3: Kijk, nu is het afgelopen. Nu ga je echt weg.
4: Ja, Carolina, waarom heb jij ja gezegd tegen deze rol?
1: Nou, het is wel Harry Potter en het vervloekte kind. Hè? Het is wel een van de, denk ik, mooiste, grootste toneelstukken ter wereld. Ik hou zelf heel erg van Harry Potter. Ik heb alle films, ik heb niet alle boeken gelezen, maar ik heb wel alle films gekeken. En ja, ik hou sowieso heel erg van fantasy. En dus om dan live onderdeel te zijn van zo'n mega imperium, zeg maar, is wel een hele grote eer en is wel echt fantastisch, hoor. Dit is de vrouwenbunker waar alle dames uit de voorstelling zich omkleden. En waar al onze kostuums hangen en ook waar we zitten als de voorstelling bezig is. Dit is mijn gedeelte. Ik heb een aantal echt prachtige, prachtige kostuums in deze voorstelling. Deze jas weegt volgens mij zo'n 30 kilo. Dat is overdreven. Maar op dagen dat we dubbele shows doen en ik heel erg moe ben, voelt het als 30 kilo. Maar het, ja, kijk eventjes. Oh, als ik hem eruit haal. Prachtig, super lang. Mega, mega zwaar. Maar deze look is de look voor de tweede acte. Is denk ik wel een van mijn favoriete looks.
5: Ik volg elke gedachtegang. Dat is wat de sorteerhoed doet.
4: Je speelt Hermelien dus, maar wat voor rol is dat precies?
1: Nou, ik denk dat iedereen Hermelien wel kent van of de boeken of de films. En Hermelien is gewoon kijk, ik moet wel zeggen, in de films en in de boeken is ze natuurlijk een stuk jonger. Is ze echt gaat ze van een klein meisje naar een tiener. En wij spelen de voorstelling dat dan ben ik 19 jaar verder. Dus ben ik al in mijn 30 jaren, zeg maar. Maar ik denk dat wat altijd blijft voor Hermelien, ze is ze houdt van regels. Ze is heel strikt met regels. Maar ze is vooral heel erg loyaal en empathisch. En is iemand die heel graag opkomt voor de zwakkeren in de samenleving. En ook vindt dat ze zich daar hard voor moet maken. En iemand die alles zou doen voor haar vrienden. En dat blijkt in dit verhaal, blijkt dat ook maar weer. Dat zij alles uit de kast trekt om toch te zorgen dat de mensen van wie zij houdt veilig zijn.
4: Nu staat dit stuk bekend om zijn magie en illusies. Was het lastig om dat allemaal te leren?
1: Ja, ik heb echt over bepaalde illusies. Gewoon dat ik dan 's nachts opstond en dan mijn vriend zei, wat ga je doen? Dan zei ik, ja, ik moet het even doen, want anders kan ik niet slapen. Maar anders, ik moet de handeling gewoon, af en toe moest ik dat gewoon eventjes doen om het gewoon even uit mijn systeem te krijgen. Ja, ik echt in januari, als je me had gevraagd van, denk je dat het goed gaat komen, had ik gezegd, nou, het gaat vast goed komen, maar ik weet nog niet precies wanneer. En dat je dan zo'n 2-3 maanden later gewoon elke avond gewoon illusies staat te doen.
4: Waarom word jij van optreden zo blij?
1: Nou, ik denk dat optreden mij gelukkig maakt in die zin dat ik, denk ik, als kind altijd al heel erg de drang had om anderen te entertainen. En dat ik dat heel leuk vond. Ik vond het ook heel leuk om mensen te laten lachen. En in de hoedanigheid van theater kan je dus mensen het ene moment laten lachen en het andere moment kan je ze ontroeren. En dat is gewoon heel tof. Dit is gewoon echt oprecht mijn happy place.
6: Als je het in je hoofd haalt. Incendio!
0: Voorstelling is tot en met oktober te zien in het AFAS Circus Theater in Scheveningen. En dan de top 3, vergeten we die niet? Nee, top 3. Die doen we nu. Gisteren ging er iets online, een cadeautje eigenlijk vanuit de publieke omroep. 700.000 programma's uit het verleden, van lang geleden en van minder lang geleden, zijn allemaal terug te kijken op de site van de NPO. Dat is echt hartstikke leuk. Gisteren heb ik geprobeerd, liep gelijk vast, het hele systeem. Oh. Maar als je wil kijken naar de Soundmix Show van vroeger, of Lingo van vroeger, of andere programma's, allemaal terug te zien. En toen dacht ik, ja, al die programma's, die hebben ook heel veel hits opgeleverd. Commercieel en publiek. De commerciële omroepen proberen ze nog toe te voegen, nu nog niet. Dus niet alles wat we nu gaan draaien komt uit een programma van de publieke omroep. Dit bijvoorbeeld komt wel uit een tv-serie. En rekenen we ook goed trouwens, hoor. Danny de Munk en uit die gelijknamige serie. Liedjes dus uit tv-series en programma's. Willem bijvoorbeeld, de Richard komt met deze van de Rembrandts uit de serie Friends. Ja, ook natuurlijk grunnige series hebben we gehad in het verleden. Alles komt ja toch om wat we... Deze, Albert Secuur, Miranda Bolhuis. Bom, wat er wordt ook al genoemd. Alles komt ja toch om wat we... En wat dacht je van deze van Andrew Gold? Thank you for being a friend. Shitty Golden Girls, weten we dat nog?
4: Zeker.
0: 050-3188-288 is ons nummer. Geef je plaatjes maar door. We zoeken dus hits uit tv-series. Die draaien we straks om 9:15 in onze top 3. En zometeen om 9:30 het Groningse nieuws. Zet er één op.
6: Schiermer de Koog wil de zwerfkatten verwijderen van het eiland. Zo direct hoor je hoe dat precies gaat gebeuren.
0: En daarna hebben we nog over ons lopend vuur. Dat gaat over een maximum snelheid op de fietspaden. Wat vind je daarvan? Kun je stemmen? rtvnoord.nl en de app van Noord in ons lopend vuur. Straks hoor je nog reacties. En nu muziek, Koet Grun. Goed staat is dit stad. En ik ken hier geneinen.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Even na 9:30, hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen Rob.
7: Goedemorgen, de jeugdzorg valt keer op keer en dat is niet alleen een probleem van Stadskanaal, maar van heel Nederland. Met die woorden ondersteunden alle partijen in de gemeenteraad van Stadskanaal gisteravond een noodkreet richting Den Haag. Gebeurde tijdens een ingelaste vergadering over de ernstige mishandeling van twee kinderen van 6 en 7 door hun moeders. Burgemeester Klaas Sloot van Stadskanaal was blij met de noodkreet van de raadsleden.
8: Ergens moet natuurlijk gezegd worden, dus ik ben blij dat mijn raad dat doet, dat die de vinger op de zere plek leggen. Dus daar ben ik ook wel trots op. Ergens moeten de signalen vandaan komen. Het incident heeft tragisch dat het hier was. Maar wel goed dat de raad haar verantwoordelijkheid neemt en nu de vinger op de zere plek neerlegt. Het zit in het systeem en dat systeem kan aangepakt worden en daar hebben we Den Haag voor nodig.
7: De problemen bij aanmeldcentrum Ter Apel zijn volgens hoogleraar bestuurskunde aan de rug, Heinrich Winter, niet het gevolg van een uitzonderlijke hoge instroom van asielzoekers. Hij constateert dat gemeenten steeds minder bereid zijn om huisvesting beschikbaar te stellen. Sommige gemeenten doen meer dan van hen gevraagd wordt. Maar ook volgens de professor doen ze dat niet allemaal.
9: Er zijn toch ook nog heel veel gemeenten die helemaal niets doen, hè, waar nul opvangplaatsen zijn. Nou, die moeten maar eens in beweging komen. Dat is de belangrijkste boodschap.
7: Op Schiermonnikoog komt een nieuwe actie tegen zwerfkatten. Naar schatting leven daar 30 tot 50 verwilderde katten. Die bedreigen behalve vogels ook de konijnenstand op het eiland. Dirk Hobbeda van Nationaal Park Schiermonnikoog legt uit hoe geprobeerd wordt om de katten te vangen.
10: We vangen ze levend in vangkooien. Dat doen we in de winter, wanneer er minder prooidieren zijn. Dus dan zijn die beesten hongerig. En dan zijn ze gemakkelijker te vangen met lokmiddelen. Dan hopen we met een snelle vangactie, 6 weken intensief, dat de katten in de kooien, en die willen we ook zo snel mogelijk weghalen uit de kooi, zodat ze het minste stress hebben. En dan brengen we ze naar de wal om ze daarop te vangen.
7: FC Groningen neemt afscheid van Mats Söntjes. De club verlengt het aflopende contract van de 34-jarige middenvelder niet, zo is vanmorgen bekendgemaakt. In 1,5 jaar tijd speelde Söntjes 31 duels voor de FC, meestal als invaller. Hij scoorde daarin 3 keer en was goed voor 2 assists. En Donar heeft nog 1 zege nodig om zich te plaatsen voor de finale van de play-offs om de landstitel. De basketballers wonnen gisteravond in Martini Plaza het 3e duel van de halve finale tegen Leiden met 97-89. Melk Miller was topscorer met 31 punten. Austin Luke was goed voor 11 punten en een bijzonder hoog aantal van 18 assists. Tim Hoeven prees het spel van zijn collega-spelverdeler.
11: Ja, week in, week uit zoveel assists, dat ga je ook niet vaak meer zien, hoor. Dat is echt extreem. Ongelooflijk hoe hij het spel ziet. En Ja, weet je, die jongens, iedereen weet, Austin vind je wel. Dus dat is gewoon heel fijn spelen. En ja, nogmaals wat ik zeg, week in, week uit. 10 plus assist, dat ga je niet snel zien.
7: Nou, hopelijk wel vrijdagavond, want dan is de vierde wedstrijd in Leiden. Bij winst plaatst Donau zich voor de finale. Mochten ze dan toch verliezen, dan is zondag de beslissende vijfde wedstrijd in Martini Plaza in de stad. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
6: Dankjewel, Rob. Zometeen reacties op ons lopend vuur. En met de stelling 20 km per uur op het fietspad is hard genoeg. En daarna onze top 3 met hits uit tv-programma's, uit tv-series. I think I love you. The Partridge Family. Gerda Bosje komt met deze I Think I Love You.

0: Zo bellen, hè? Was leuk, hè?
1: Ja, lekker.
0: Ja, ja. Dus Will Smith uiteindelijk, hè? Dit komt, zou je kunnen zeggen, ook uit de tv-serie. Want Babette van Veen, Guusje Nederhorst en Katje Schuurman...
1: Ja,
0: speelden Linda, Roos en Jessica. En jij komt nog met deze plaat aan van Carole King.
2: Uit Gilmore Girls. Ik heb dit zo vaak gekeken.
0: En is het denk ik niet gek dat ik dat niet gezien heb dan?
2: Nee, klopt.
0: Nee, dus, want de naam zegt er al een beetje voor wie de doelgroep is.
2: Ja, het is wel voornamelijk ken ik vrouwen die dit kijken,
0: ja,
2: inderdaad.
0: Ja, wel, ja. Leuk liedje dit, Carole.
2: Ja, zeker.
0: En dit is weer wat langer geleden. Just a good old boy. Ja, Bianca en Audio Pro met Waylon Jennings. Uit de Dukes of Hazzard. 050-3188-288. Waar de deuren vast zaten. Zij het raam moesten klimmen. Die mannen.
3: Ja, ja, ja, mooi.
0: 050-3188-288. Hier is Harma met het weer.
4: Vandaag is er nu weer wat zon, maar er is ook wat bewolkt. De temperatuur komt nu om de bien groot of 16 langs de kust en op de warmte tot 21 graad verdere provincie in. En de wind is maar smotig, komt nu het noorden tot noordoosten. Vanavond en vannacht flinke opklaart, minimum temperatuur 6 tot 11 graden. En mijn vraag is er wat bewolkt, maar die wordt door de zon wel opruimd. En de temperatuur komt in de middag uit tussen 19 en 23 graden.
5: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
6: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
7: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
8: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
9: Waar je Groningen hoort, Radio Noord.
10: Goedemorgen, hallo.
11: Goedemorgen.

0: veiligheid op fietspaden vergroot worden. Fietspaden zijn immers al lang niet meer voor fietsers en brommers alleen. Nee, je hebt ook de e-bikes, soms de fatbikes er ook. En die kunnen gewoon harder en heb je grote verschillen op de fietspaden. Nou, die nieuwe verkeersregel is een proef. Meerdere gemeenten wilden meedoen. Er zijn er twee uitverkoren. Amsterdam en Houten, als gezegd. Hoe denk jij er eigenlijk over? 20 km per uur op het fietspad is hard genoeg. Wat komt er allemaal binnen, Daphne?
1: Nou, inderdaad, Diana die vindt het hard zat, vooral binnen de bouwde kom. Dat is wat wij natuurlijk ook eerder zagen.
0: Mag ook.
1: Ja, mag ook. Ja. Ja. Vandaar ga je toch wel automatisch misschien wat minder hard.
0: Maar dan komen natuurlijk wel... ik ben nu ook vandaag op de elektrische fiets deze kant op gekomen. Ja. Toen was ik helemaal alleen. Dus dat fietsen lekker 25. Ja. Als je dan straks, als het drukker is, dan ga je ook misschien wel een beetje inhouden juist.
1: Ja, precies.
0: Maar niet iedereen natuurlijk.
1: Nee, niet iedereen. En dat is ook de ergernis natuurlijk voor veel mensen. Gea die zegt, oei, dan moet ik mijn snelheid ook aanpassen. En ze vraagt zich nog af, is de snelheid het probleem of het inhalen?
0: Dat gaat misschien wel samen op natuurlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar als jij tegen de wind instoemt, want ik fiets meestal op een gewone fiets. Ja, dan ga je als de wind tegen, dan ga je 12 of 13 of zo. Dan is er iemand met een elektrische fiets 25, dan is dat best hard wat je dan...
1: Zeker, ja. En Peter die vraagt zich af, wie gaat dat dan handhaven?
0: Dat is inderdaad de grote vraag.
1: En daar zegt Henk over, komen er dan speciale fietsflitspalen?
0: Dat zou cool zijn. maar je hebt toch wel eens ergens dat je door zo'n straatfiets dat aangeeft hoe hard je gaat. Ja. Hè? En dan kun je ook gewoon zien als je met de fiets voorbij komt hoe hard je fietst.
1: Ja,
0: dat registreert hij wel.
2: Ja. Dat is waar, maar ja, goed, wil je geflitst worden, dan moet je fiets wel worden voorzien van een nummerplaatje.
0: Oh ja,
1: precies. Ja.
0: Er zijn een hoop mits en maren aan deze proef. Maar goed, ze zullen dat op een manier ergens gaan handhaven, toch?
1: Dat moet dan. Ja. Jan Duur Dijkman die vindt het waanzin.
0: Dit hele plan. Nou,
1: ja.
0: Dankjewel, Daphne. De reacties kwamen binnen. RTVNoord.nl en de app van Noord. Daar kun je stemmen en dat kan de hele dag. 20 km per uur op het fietspad is hard genoeg. Niet stemmen op de fiets overigens, zeg ik er even bij. 82% van de stemmers is er eigenlijk wel mee eens.
3: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.

0: en Bellelène. Het is de tijd voor
1: top 3.
0: 700.000 programma's van de publieke omroep zijn sinds gisteren online gratis te bekijken. De radio- en tv-programma's uit het audiovisuele archief van Beeld en Geluid waren tot nu toe niet toegankelijk voor publiek. En vanaf nu wel. Ze spreken daar bij Beeld en Geluid van een cadeau aan Nederland. Wil jij eens terugkijken van 20 jaar geleden? Het staat erop. In de meeste gevallen. Hartstikke leuk om maar eens terug te kijken. En al die programma's hebben ook hits opgeleverd, natuurlijk. En die zochten we voor onze top 3. Zo kwamen we uit dankzij Gerard Blomsma en Erwin Zwieringa bij de serie Spijkerhoek met Patty en Shift. En Wonderful.

0: wat een goede serie was dat destijds toch? Ah, Cheers. Gary Portnoy zong Where Everybody Knows Your Name. Dankzij onder andere Johan de Lange, Richard en Tineke in de top 3 terechtgekomen.
1: Top 3.
0: Bij ons aan tafel iemand aangeschoven die ruzie heeft met haar koptelefoon en het snoertje ervan.
2: Het is echt dramatisch.
0: Goedemorgen Femke.
2: Goedemorgen.
0: Is het gelukt?
2: Ja, nou ja, ik denk het wel, maar deze studio valt gewoon een beetje uit elkaar of zo.
3: Het zat helemaal in de knoop.
2: Ja. In de knoop, in de tees, zoals ze dan in Friesland zeggen.
4: En piept.
2: En het piept en het kraakt en het doet.
0: En een beetje weet het overeind?
2: De koffie staat nog. Nou, dat is ook een rot zonder.
0: Hè, gelukkig.
2: Ja.
0: En staat jouw aanwijzing nog recht overeind?
2: Zeker weten.
0: Nou, kom erop.
2: Ja, even goed te graven hoor, want ik had een hele mooie bedacht.
0: Ja.
2: Wanneer haar naam klinkt, is de groep die zijn naam draagt direct geïnteresseerd.
0: Okay.
3: Wanneer haar naam klinkt.
0: Is de groep die zijn naam draagt. Dus een band die draagt.
3: Heeft dan een mannennaam?
2: Ja, de groep die zijn naam draagt. Dus ja, dat is dan de naam van een man.
0: Ja, iets met band. Band.
2: Nee.
3: Oh.
2: Manfred, nee, die is
0: ja,
2: niet.
0: Ja, precies.
2: Nee, die is niet.
0: Ah.
2: Nee. Oké, ik ben de naam ook even kwijt. Manfred Earth Band.
0: Ja, nee.
2: Dat is hem niet.
4: Wat een lastige, zeg.
2: Ja, Rob.
3: Ik denk,
0: is het een puntje van je tong?
3: Ja, dat denk ik. Maar
0: nog één keer de aanwijzing, zeg maar daarna nummer en dan.
2: Wanneer haar naam klinkt, is de groep die zijn naam draagt direct geïnteresseerd.
0: 050-3188-288. Van de
3: Bon Jovi?
2: Nee.
0: 050-3188-288. Als je het weet, dan heb je ons snel. En dan horen we het na tienen bij Femke. Klaas, Jacob, Jan kwamen met deze. The Rolling Stones uit de serie Tour of Duty. En Painted Black in onze top 3. Fijne woensdag verder. Hoi.

0: Ja, dank het vriendelijk. Pas weer. Dag.
1: Ja, dag.
2: Vandaag is de laatste dag van de musical 10-daagse. Boek nu Moulin Rouge de musical met alleen vandaag nog elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak je kans op musical10daagse.nl. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller,
3: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
4: 63,
3: wij...
4: 63 man, het zijn er 63.
3: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
5: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Mooi, ik ben Via Buze. Kent u Avery's Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer, nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Avery's in Zuid-Laren.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
1: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 10 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer, eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen, later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
10: 7 dagen lang.
11: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni. Proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
12: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen. Vakmanschap uit de regio.
13: Ga nu naar koken en boeien.
14: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
13: Ga nu naar Koken en Bonen.
14: In het stadshart van Appingedam.
15: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
16: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
17: Radio Noord.
18: De ochtend door.
19: Met Femke de Wallen.
20: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert op deze woensdagochtend. Zometeen Taylor Swift, maar eerst de plaat die niet is geraden vanochtend.
17: Radio Noord.
20: Het is Linda van de Frank Boeijen Groep. Als haar naam klinkt, is zijn groep direct geïnteresseerd.

Taylor Swift op Radio Noord en Open Light in de ochtend door op deze woensdagochtend die toch aanzienlijk koeler is dan gisteren. En ik vind dit weer echt fantastisch, maar ik vond het gisteren wel heel erg warm. We klagen niet hoor, we klagen.

Waarvan jij zegt, Femke, daar heb ik zoveel zin in op deze woensdagochtend. Het is fantastisch weer, dus misschien een liedje dat past bij het mooie weer van deze week. Of misschien ben jij op dit moment een tas aan het pakken, ga je lekker op reis. Of ben je net terug van sporten, of heb je nachtdienst gehad en kom je net thuis. Of ben je klaarmaken om aan het werk te gaan. Of misschien zit je gewoon op kantoor, of ben je buiten aan het werk, of binnen aan het werk, of wat je ook aan het doen bent. Overal past een plaat bij. En het mooie is, die kan je aanvragen. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon eventjes mij appen welke plaat je graag wil horen. En dan kan ik dat voor je regelen. 050-3188-288, dat is het nummer wat je kunt gebruiken om mij te appen. Welke plaat wil jij zo meteen horen hier op Radio Noord? Je hebt een minuutje of vijf de tijd ongeveer. Ik zou rap zijn, hoe sneller, hoe groter de kans. 050-3188-288, welke plaat wil jij graag horen zo meteen op Radio Noord? Laat het me weten en wie weet hoor je hem zo.

0: Dit is
1: Radio Noord. Nieuwe muziek uit Groningen hoor je bij Radio Noord.
0: Deze week Harry Nieuwhof met Let My Night Of Me.
2: Ik zou zo zeggen, Let My Night Of Me.
1: Gronings goud.
3: Gronings goud.
2: Op verplecht van boot, doorstond ik talenlijst. Kin om

0: hurt me.
1: Je hoort hem deze hele week extra vaak. Want hij is Gronings Goud, Harry Niehoff en Lemonade on Me in de ochtend door op Radio Noord. Hans, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ben jij al helemaal bezig met vanavond of heb je nog allemaal plannen voor de rest van vandaag?
2: Ja, ik moet nog veel dingen doen op de computer. Ik maak websites en die onderhoud ik ook.
1: Ah.
2: Dus het is, daar ben ik af en toe mee bezig.
1: Ja. En ga je dan tussendoor ook nog wel eventjes naar buiten?
2: Ja hoor, ja. Ik heb een mooie woning met een achtertuin. Dus kan ik heerlijk zitten. Het is nu lekker weer in de zon.
1: Ja, het is lekker nou, hè?
2: Kopje koffie erbij.
1: Oh.
2: Ja.
1: Het leven, Hans. Toch?
2: Ja hoor, ja. Ja, ik ben een soort Bourgondier. Ik hou van het leven. En gewoon lekker relaxed. Rustig hier in Zuid-Holland. Ja.
1: Nou, dat klinkt hartstikke goed.
2: En daarnaast speel ik natuurlijk ook wel op gitaar. En ik speel in een bandje. En af en toe gaan we optreden. Ja.
1: Mooi man.
2: Ja.
1: En vanavond, als muziekliefhebber, ga jij naar een concert van de Golden Earring Tribute Band, begrijp ik.
2: Ja, klopt.
1: Vertel.
2: Ja, ik had ze gezien op mijn tv, hè, toen met die, hoe heet die Chris, programma. En dat klonk echt te gek. En die drummers zijn in de jury.
1: Oh, die Battle of the Bands of zo.
2: Ja, zoiets, hè. Ja, Battle of the Bands. En ik heb de Golden Earring, de eerste Golden Earring, heb ik live gezien in Oosterpoort, jaren geleden. Ah, dat klonk als een dijk, hè.
1: Mm-hmm.
2: Ik vond die tribute band vond ik ook goed. En ik ben heel benieuwd hoe het klinkt vanavond.
1: Waar spelen zij vanavond?
2: In de Kolk in Assen, om 8:00.
1: Kijk. Nou, mocht iemand dit nu horen en denken, hey, dat lijkt me ook leuk, dan even een gratis tipje, zo.
2: Ja, volgens mij is ze nog niet uitverkocht.
1: Kijk, nou, mocht iemand nog denken, ik heb vanavond niks te doen en ik vind de Golden Earring ook leuk. Vanavond Golden Earring Tribute Band in de Kolk in Assen. Ga je alleen, Hans, of neem je nog iemand mee?
2: Nee, ik ga met een vriend.
1: Ah, kijk eens aan.
2: Ja.
1: Nou, dan wens ik jullie alvast ontzettend veel plezier. Lekker genieten. Ja, en kan niet anders dan dat we nu ook een plaat van Golden Earring gaan draaien. Jij koos voor When the Lady Smiles. En waarom die?
2: Ja, dat is natuurlijk een hele mooie videoclip. En het spreekt me wel aan. Kijk, alle nummers van Golden Earring zijn goed, hè. Maar Lady Smiles, die zit er een beetje boven.
1: Nou, ik ga hem voor je draaien. Veel plezier vanavond, Hans.
2: Ja, dankjewel.
1: Oké, fijne dag.
2: Jo, hetzelfde.
1: Doeg.
2: Doeg.

0: tip dus van Hans. Mocht je vanavond nog niks te doen hebben. Vanavond staat de Golden Earring Tribute Band in de Kolk in Assen. Hij gaat er zelf ook heen en vroeg deze aan van Golden Earring. Ja, zometeen na 10:30, dan gaan we een bloemetje weggeven. En misschien heb jij iemand in je hoofd waarvan je zegt, die verdient vandaag een bloemetje. En dat kan van alles zijn. Dat kan zijn omdat iemand altijd voor je klaarstaat. Of omdat iemand iets bijzonders heeft gedaan. Of iets bereikt. Of misschien een jubileum viert. Mag van alles zijn. En je mag me laten weten op 050-3188-288. Wie verdient er volgens jou een bloemetje? Maar voordat we dat gaan doen, is het zometeen eerst tijd voor het laatste nieuws met Sander Slager. Sander, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er zometeen in?
1: Ja, we gaan het onder meer hebben over de vogel die dit geluid maakt.
0: Nou, ik heb echt nul verstand van vogels, dus ik ben heel benieuwd welke vogel dat is.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
11: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
0: Het is bijna 10:30 geworden, tijd voor het laatste nieuws. Met Sander Slager. Sander, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De gemeente Groningen heeft afgelopen nacht opnieuw noodopvang geboden aan asielzoekers voor wie in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis hebben uiteindelijk 140 mensen overnacht in het voormalig congrescentrum Hanse Plaza. De gemeente bood bovendien aan de nachtopvang met een week te willen verlengen, mits het Rijk zorgt voor een structurele oplossing. Daarbij is het belangrijk dat ook andere gemeenten de spreidingswet gaan naleven en asielzoekers opvangen. Gebeurt dat niet, dan springt Groningen niet opnieuw in de bres, zegt wethouder Manuska Molema.
12: Dan zeggen wij nee. Wij hebben met deze inzet hebben wij onze bijdrage geleverd. En dat heeft er dus echt mee te maken. Wij hebben gewoon een bestuursakkoord met het Rijk waarin staat dat we leveren. We hebben vorige week ook gecommuniceerd dat we in een van de locaties zitten. Nu 50 mensen meer dan wat we hebben afgesproken. Dat we dat ook gewoon accepteren. Dus wij doen wat wij moeten doen. En leveren onze bijdrage daarmee ook aan de humane opvang van asielzoekers. En nu is het echt aan andere gemeente.
1: Het aantal SOA-besmettingen in Nederland is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Over Groningen zijn nog geen exacte cijfers bekend, maar de GGD verwacht dat ook in onze provincie sprake is van een stijging. Ook ziet GGD-verpleegkundige Marion Casimir een verandering in het type SOA's dat veel voorkomt.
13: Dus dan zien we meer gonoreu opkomen bij heteroseksuele stellen, bij mannen en bij vrouwen. Wat voorheen eerst voornamelijk bij de mannen die seksueel met mannen groep zat.
1: Een belangrijke verklaring voor de toename van SOA's lijkt het afnemende condoomgebruik. De jeugdzorg valt keer op keer en dat is niet alleen een probleem van Stadskanaal, maar van heel Nederland. Met die woorden ondersteunden alle partijen in de gemeenteraad van Stadskanaal gisteravond een noodkreet richting Den Haag. Dat gebeurde tijdens een spoeddebat over de ernstige mishandeling van 2 kinderen van 6 en 7 door hun moeders. RTV1-verslaggever Hielke Bos hoorde tijdens het debat ook hoe het nu met de jongen en het meisje gaat.
14: Dat kan de burgemeester vertellen. Dat was eigenlijk een niet zo'n fijne aanleiding. Er is namelijk een tijdje geleden een fake bericht online verschenen, waarin gezegd wordt dat het meisje van 6 overleden zou zijn aan de gevolgen van de mishandeling. Dat blijkt absoluut niet te kloppen. Maar naar aanleiding daarvan was er tussen de gemeente en de huidige verzorgers van de kinderen wel even contact. En daar kon opnieuw gezegd worden dat het naar omstandigheden goed gaat met beide kinderen.
1: Verschillende partijen in de raad willen dat een gang naar de rechter overwogen wordt als Den Haag geen hulp biedt. Zo'n 30 hectare grond rondom de Westerwijdwerdermaar bij Sint-Annen is sinds 1 april in gebruik als weidevogelgebied. Boer Peter Dekens heeft het gebied vrijwillig beschikbaar gesteld aan Boeren Natuur Midden-Groningen. Daardoor mag hij tussen 1 april en 15 juni niet op het land komen. Volgens Dekens doet hij dat niet voor niks, want de weidevogels weten het gebied inmiddels goed te vinden.
15: Visdieven hebben hier zitten broeden, veldleeuwering, graspiepers. Omdat wij ook veel riet laten staan, zie je ook veel vogels in het gras neerstrijken. Gele kwikstaart, witte kwikstaart, blauwborstje, een paapje zelfs, rietzangers, tjiftjaf, putter, kneu, rietgors. Kluten zitten hier zo, het kleine plevier. Kiwi en kemphaan, we hebben hier meer dan 60 kemphaan op dit moment lopen.
1: Ja, een hele reeks. En het geluidje uit de tees, dat was natuurlijk de kemphaan. En voor het beschikbaar stellen van zijn land krijgt Dekens overigens wel een kleine vergoeding. FC Groningen neemt afscheid van Mats Seuntjens. De club verlengt het aflopende contract van de 34-jarige middenvelder niet, zoals vanmorgen bekendgemaakt. In 1,5 jaar tijd speelde Seuntjens 31 duels voor de FC, meestal als invaller. Hij scoorde daarin 3 keer en was goed voor 2 assists. Dat was het voor nu. Meer nieuws op de site en app van RTV Noord.
0: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Harma Boer?
16: Vandaag is er nu weer wat zon, maar er is ook wat bewolkt. De temperatuur komt nu om en bij een graad of 16 langs de kust en op de warmte tot 21 graad verdere provincie in. En de wind is maar smotig, komt nu het noorden tot noordoosten. Vanavond en vannacht flinke opklots, minimum temperatuur 6 tot 11 graden. En mijn vraag is er wat bewolkt, maar die wordt door de zon wel opruimd. En de temperatuur komt in de middag uit tussen 19 en 23 graden.
0: Dankjewel, Harma.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
20: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
19: Wijzerweg, Groningen.
21: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
22: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.

0: Down on it op Radio Noord in de ochtend door. Het is weer woensdag. En dat betekent dat wij weer iemand gaan verrassen. Dikkie, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jij verwachtte eigenlijk een telefoontje van een dokter?
1: Ja.
0: Maar dat was een... Ja, zeg maar.
1: Ik weet er al niets van.
0: Nee, en ineens belt Radio Noord.
1: Ja.
0: Wat dacht je?
1: Ja, wat moet ik denken?
0: Ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Nee, nee, er is iemand die heeft jou een beetje voor de gek gehouden. Om ervoor te zorgen dat je in elk geval bij de telefoon zou zijn.
1: Ja.
0: Nou, dat is in elk geval gelukt.
1: Ja.
0: Heb je enig idee, ja, ik weet het waarschijnlijk wel, maar heb je enig idee wie jou wil verrassen vandaag?
1: Nou, waarschijnlijk die kerel van mij.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Jouw lieve echtgenoot, Jan.
1: Ja.
0: We halen hem er even bij. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent de schuldige vandaag, hè?
2: Ja, ik ben weer de boosdoener.
0: Wat heb je nou weer bedacht, Jan?
2: Ja, nou, ik wil hem gewoon hartstikke bedanken voor alles wat hij voor me doet. Dat in voor- en tegenslag. En, ja, ik kan het niet benoemen allemaal.
0: Nee, want jij zit een beetje in de lappenmolen, of de lappenmand, begrijp ik, hè?
2: Ja, ik heb gewoon kniebanden meer en nou ja, 24 uur per dag pijn. Maar ja, dat kan ik onderdrukken met morfine.
0: Ja.
2: Maar ja, ik word wakker met pijn en ik ga met pijn naar bed.
0: Ach, jeetje.
2: Het is geen pretje.
0: Nee. En wat?
2: Ik wou dat er iets was, dat ze dat in het leven riepen om daar meer aandacht voor te vragen. Want geen zichtbare pijn is ook pijn, hè?
0: Wat zou dat dan kunnen zijn, wat ze dan in het leven roepen, ja, waardoor daar meer aandacht voor is, Jan?
2: Weet ik niet. Een beetje meer bij stilstaan misschien.
0: Nou ja, bij deze. Je bent nu live op de radio. En er zijn volgens mij veel meer mensen, ook wel luisteraars, die kampen met onzichtbare pijn. Je mag trouwens de tv of de radio wel even uitdoen, Jan, want die gaat een beetje storen.
2: Oké.
0: Daar hebben we een beetje last van. Dank je, dat is beter.
2: Ja.
0: Top. Hey, en ik begrijp dus, Dikkie, dat jij degene bent die dan denk ik heel veel doet thuis.
1: Nou, dat valt wel mee. Maar wat hij zelf kan doen, dat doet hij zelf allemaal. En dat wilde hij ook graag.
0: Ja.
1: En mijn belangrijkste taak is eigenlijk vooral niet in de weg lopen.
0: Vooral niet in de weg lopen. Nee, maar ik kan me wel voorstellen, als je pijn hebt, dan is je lontje ook wat korter.
1: Ja, zeker. Tuurlijk. Maar ja, dat calculeer je dan maar in.
0: Ja. Ja. Hoe lang heb jij dit al, Jan? Hoe lang kamp jij al met die pijn?
2: Ik denk bijna 20 jaar.
0: 20 jaar?
2: Ja, denk het wel. Bijna.
0: Hoe hou je dat vol, joh?
2: Ja, doorgaan.
0: En
2: dan denken de mensen soms zelfs dat je zagrijnig bent. Maar ik ben helemaal niet zagrijnig. Maar ja, ik ben donker van mezelf. En dan teken ik direct, hè. En dan heb je direct een zagrijnige uitstraling voor alles, hè.
0: Ja.
2: Nou ja.
0: Maar eigenlijk heb je gewoon pijn. En ja, we hebben allemaal wel eens pijn gehad. We weten allemaal wel hoe vervelend dat is. En zeker als het dan wat langer duurt. Ja, op een gegeven moment dan ben je er klaar mee natuurlijk.
2: Ja, nou, dit gaat niet meer over. Dus en dat weet ik.
0: Ja. Hé, Jan, jij wil Dikkie heel graag iets geven. En daar werken wij natuurlijk als Radio Noord aan mee. Elke ochtend, woensdagochtend, Dikkie, misschien weet je het niet. Maar elke woensdagochtend, dan geven wij een bloemetje weg. En dan nomineren we eigenlijk iemand. Ik vraag dan luisteraars om iemand te nomineren voor dat bloemetje. En het heeft Jan en Radio Noord behaagd om vandaag dat bloemetje aan jou te geven.
1: Zo, dat lijkt wel een koninklijke onderscheiding.
0: Nou, ja, als dank, Jan. Misschien kun je zelf even uitleggen waarom.
2: Nou, hij heeft dat dag en nacht voor me klaar. En wat ik niet kan doen, dat pakt hij op. En ja, wanneer hij er moet zijn, is hij er.
0: Ja, mooi.
1: Ja, maar daar heb je ook een relatie voor, hè?
2: Nou ja, maar er zijn genoeg die het niet doen.
1: Ja, oké. Maar goed.
0: Nou, mooi mannen. Het is je gegund.

0: Dikkie. En dat is, je bent net zo goed degene die, die het moet dragen, de pijn van Jan. Toch, als je samen bent? Ja. Dat doe je samen, denk ik.
1: Ja.
0: Nou, het bloemetje is voor jou. Ik wens jullie ontzettend veel liefde. En ook heel veel geluk, ondanks de pijn.
1: Daar komt niemand tussen, hoor.
0: Heel goed. Dat idee dat had ik ook al niet. Heel goed. Goed zo. Hey, dankjewel mannen. En ik wens jullie voor vandaag in elk geval nog een hele fijne dag.
1: Dankjewel. Hetzelfde.
0: Goed zo. Hey, bedankt hè.
1: Ja, hartstikke bedankt hoor.
0: Heel graag gedaan hoor.
1: Ja.
0: Doeg. Doei. Doei.

0: Mark Ronson en Bruno Mars en Uptown Funk op Radio Noord. En zometeen na 11, dan gaan we weer tel en bel spelen. Ik heb hele leuke prijzen voor je klaarstaan. Welke dat zijn, dat hoor je allemaal zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 11 uur.
10: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder het NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
12: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freek van der Wal.nl.
13: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
14: Volop geraniums en perkplanten. Freek van der Wal.nl.
15: Radio Noord.
16: De ochtend door.
17: Met Femke de Wallen.
0: Zometeen gaan we een plaat van The Police tellen in Tel en Bel. Maar welke, dat hoor je zo na de nieuwe Rolling Stones en Spargo.

Ze zijn de 80 inmiddels al gewoon gepasseerd, maar ze brengen gewoon nog nieuwe muziek uit. Doen ze gewoon. De nieuwe van de Rolling Stones hoor je op Radio Noord. En In the Stars. Tell and Bell. Ja, en van de ene rockband naar de andere. Ik heb een plaat voor je klaarstaan van de Police. Die gaan we zo meteen tellen. En ik kan je vertellen, je moet aan de bak, wil je vandaag de prijs winnen. Het is een kwestie van goed opletten en hier en daar gewoon maar een beetje gokken. Ik heb een getal en ik ga daar een beetje soepel mee om. Als in, het kan ietsje meer zijn, maar dat, nou ja, goed. Het is wel, hij is gewoon moeilijk. Klaar, ik heb hem een aantal keer geteld en je moet soms zo opletten. Je hebt ook niks aan de lyrics online, dus dat is allemaal extra. Dus ik zou zeggen, gewoon heel goed opletten. En anders maar gewoon gokken, want je wint wel de snoesterpuut met daarin de bucket hat. Dus dat is sowieso hartstikke leuk om te winnen. Deze gaan we tellen.

Nou, hier hoor je dus al dat Sting er lekker doorheen zit te zingen met I Feel So Lonely. Nou, die tellen dus allemaal. Als je zometeen weet hoe vaak je het woordje lonely voorbij hoort komen, dan mag je bellen 050-3188-288. En een gokje mag ook, hè. Ja, we gaan sowieso over de 50 heen. Dat is al een tip. Dus 050-3188-288, dat is het nummer dat je zometeen kan bellen. Ik wens jou heel veel succes.

0: Tenminste, dat vond ik wel, want hij is best pittig vandaag. Lonely is het woord dat we gingen tellen. Je kan nu bellen om kans te maken op de snoeste put met daarin de bucket hat. Een gokje wagen mag natuurlijk ook. We gaan sowieso dik over de 50 heen. Dat is alvast de hint die ik mee kan geven. 050-3188-288 is het nummer dat je nu kunt bellen. En dat wordt ook al gedaan. Goedemorgen, met wie?
1: Oh, met Tina.
0: Dag, hallo. Nou, hoeveel heb je er geteld?
1: 53.
0: 53, zeg je? Nee, dat is echt te weinig.
1: Oké,
0: dankjewel. Helemaal goed, hoi hoi.
1: Doei.
0: Goedemorgen, met wie?
2: Goedemorgen, schrik met Peters.
0: Dag Peter, vanuit de auto, moedig.
2: Ja, zeker, ja. Aan de andere kant van het land.
0: Ook nog eens een keer.
2: Lekker op de app luisteren.
0: Ah, wat goed, ja.
2: Ja.
0: Waar rij je dan nu dan?
2: Ik rij nu vlak achter Arnhem al.
0: Oh, dat is wel een eindje weg, ja.
2: Ja, daarom. Ja.
0: Nou, ik vind het knap. Hoeveel heb je er geteld?
2: Nou, maar ik tel 78.
0: Nee, dat is te veel.
2: Te veel?
0: Ja, okay. Dat is te veel.
2: Oké, okay, nou. Ja. Dan houden we
0: wel. Oké, okay, helemaal goed. Okay, hey, goede reis. Hoi, hoi.
2: Ja, dank je.
0: Hoi. Goedemorgen, met wie? Nou, die is weg. Nou, dan gaan we door. Goedemorgen, met wie?
3: Goedemorgen, met Celeste.
0: Dag Celeste, wat een prachtige naam heb jij.
3: Dank je.
0: Hey, hoeveel heb jij er geteld?
3: Nou, mijn opa en ik die waren samen aan het tellen, maar we raken wel de tel kwijt. Maar we denken 57.
0: Nee. Het is wel echt te weinig nog steeds. Ja, we moeten nog steeds verder omhoog, ja.
3: Oké.
0: Maar ja. Bedankt voor het meedoen.
3: Graag gedaan. Doei. Ander keer weer.
0: Doei. Is goed. Doei. Een hele goede morgen. Met wie? Hallo? Nou, dit is heel stil. Gaan we even door. Goedemorgen, met wie? Nou, die hangt ook al op. Dus wat gebeurt er allemaal? Goedemorgen, met wie?
4: Goedemorgen, met Erik.
0: Dag Erik, hallo.
4: Dag, hoi.
0: Nou, zeg het eens.
4: Ik dacht 62.
0: Ja, die ga ik goed rekenen.
4: Ja, mooi.
0: Van harte gefeliciteerd. Ja, want er waren 61 sowieso en er waren 3 ongeveer die, ja, dat kon een lonely zijn, maar het was zo zacht in de mix. Dus ja, dat hoor ik dan wel, maar dat moet je maar net horen op de radio. Dus 62 reken ik goed.
4: Ja, top. Dank je.
0: Dat betekent dat jij de snoeste put wint met daarin de bucket hat. Gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel.
0: Blijf even aan de lijn, dan ga ik zorgen dat jouw kant op komt.
4: Oké, dankjewel.
0: Lekker veel lawaai op de achtergrond. Maar dat maakt niet uit. We hebben muziek voor je. Zometeen de Sugar Babes. Maar eerst Steenvanger. Met deze hele fijne plaat. 15 jaar op Radio Noord.

0: De Sugar Babes op Radio Noord en Hole in the Head. En zometeen hoor je het laatste nieuws van Sander Slager. Sander, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er zometeen in?
1: Katie, Coty, Kitty, Kotti. Hoe spreek je dat nou eigenlijk uit? Zelfs bij de provincie Groningen gaat het wel eens verkeerd, hoor je zometeen.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
0: Het is bijna 11:55 geworden. Tijd voor het laatste nieuws met Sander Slager. Sander, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ongeveer 140 asielzoekers hebben overnacht in de opvang in congrescentrum Hanse Plaza in Groningen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Zo'n 20 tot 30 mensen hebben ervoor gekozen om wel in Ter Apel te blijven en buiten te slapen. Dat meldt het Rode Kruis. Het was de vierde nacht op rij dat de gemeente Groningen noodopvang bood. De gemeente wil die opvang met een week verlengen, maar alleen als het ministerie met een oplossing voor de langere termijn komt. Danielle Brouwer van het Rode Kruis noemt deze voorwaarden heel begrijpelijk.
9: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen. En ook opvanglocaties vrijmaken. Want anders is dit een olievlek en zullen we volgende week nog steeds met hetzelfde probleem zitten. Staat het Rode Kruis daar nog steeds? En dat is echt onhoudbaar.
1: Bij een inbraak op een bedrijventerrein in Surhuisterveen is gisteren een grote hoeveelheid kabels gestolen. De diefstal bij een recyclingbedrijf vond waarschijnlijk al in het weekend plaats, maar werd gisterochtend pas ontdekt. De eigenaar van het bedrijf meldt aan

0: op Friesland dat er zo'n 3 ton aan kabels is buitgemaakt. Een getuige heeft een voertuig gezien en langs de route zijn camerabeelden veiliggesteld. Er is nog niemand aangehouden. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen om het slavernijverleden te herdenken en de afschaffing te vieren. Daarmee wordt Kitty Kottie een vast vlagmoment op het provinciehuis. Zo heeft gedeputeerde staten besloten. Provinciebestuurder Pascal Roemers vertelt wanneer er wordt gevlagd.
1: Dat betekent dat wij 30 juni en 1 juli gaan vlaggen. 30 juni half stok en 1 juli gaan we gewoon vlaggen, want dan zijn de ketenen verbroken. Dat betekent eigenlijk ook Kitty Kottie.
0: Groningen is de derde provincie die van Kitty Kottie een vlagmoment maakt. Zeeland en Drenthe doen dit al langer. De huur van particuliere studentenkamers in Groningen is afgelopen jaar met bijna 13% gestegen, tot €580 in de maand. Dat blijkt uit een rapport van verhuurplatform Kamernet. Alleen in Maastricht stegen de kamerprijzen nog harder dan in Groningen. Ondanks de stijging staat Groningen qua kamerprijzen landelijk gezien in de middenmoot. In Amsterdam zijn studentenkamers het duurst, met gemiddeld €990 per maand. Op Schiermonnikoog komt een nieuwe actie tegen zwerfkatten. Naar schatting leven er 30 tot 50 verwilderde katten op het eiland. Geprobeerd wordt om die komende winter, als er minder prooidieren zijn, te vangen in kooien met lokvlees. Secretaris Dirk Hulweda van Nationaal Park Schiermonnikoog vertelt waarom de actie wordt uitgevoerd.
2: Er broeden heel veel vogels op het eiland. We willen graag dat ook de konijnenstand weer goed is. De katten, als ze in het wild zijn, moeten natuurlijk eten. En hebben de jonge konijnen als prooidier, maar ook heel veel rode lijstsoorten, soorten van vogels, die wij heel graag willen beschermen. En vergeet niet, we zitten op een eiland, Schiermonnikoog. Dus dat betekent dat er geen andere grondpredatoren zijn. Er zijn geen vossen, er zijn geen marterachtigen. Dus die katten hebben relatief een hele grote invloed op de fauna van het eiland.
0: Dat was hem voor nu. Meer nieuws op de site en app van RTV Noord.
3: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Harma Boer?
4: Vandaag is er nu weer wat zon, maar er is ook wat bewolkt. De temperatuur komt nu om de 1 graad of 16 langs de kust en op de warm tot 21 graden verder de provincie in. En de wind is meest matig, komt nu het noorden tot noordoosten. Vanavond en vannacht flinke opklaars, minimum temperatuur 6 tot 11 graden. En mijn vrouw is er wat bewolkt, maar die wordt door de zon wel opruimd. En de temperatuur komt in de middag uit tussen 19 en 23 graden.
3: Dankjewel, Harma.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
7: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit die lichtstoel en wasmachine aan.
8: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
9: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaden.nl.

9 populairste liedjes van dit moment. En in de onderkant, daar gebeurt veel, kan ik je zeggen. Deze plaat die kwam vorige week nieuw binnen in de Noord 9. Op nummer 8 is nu een plekje gezakt en staat op nummer 9. Mr. Blanks en Mr. Sunshine. Mr. Sunshine.

en dan een plaat die er al 3 maanden in staat. 12 weken, Steenvanger, Night in Bedwang. Stond vorige week nog op nummer 7, maar is een plekje gezakt naar nummer 8. Met Night in Bedwang.

0: Dr. Alban en Sing Hallelujah op Radio Noord. Nivino, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat een weertje, hè?
1: Ja, maar ik vind het wel fris.
0: Nee,
1: vergeleken
0: joh.
1: Met gisteren, hè?
0: Ja, maar gisteren was gewoon benauwd.
1: Oh.
0: Vind je, is dat koud?
1: Nou, ik vind het wel fris, ja.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, goed.
1: Ieder zijn ding, hè?
0: Ieder zijn ding, ja. wat ga je zo meteen doen?
1: Nou, over ieder zijn ding gesproken. Wat keek jij vroeger altijd op televisie?
0: Oh, wij hadden echt van die periodes, mijn zusje en ik. Natuurlijk sowieso de soaps. Begon met Goudkust, Onderweg naar Morgen, GTST. Maar daarvoor... A-Team.
1: Oh ja.
0: Dukes of Hazzard.
1: Ja.
0: Nou ja, allemaal van dat soort series. MacGyver vond ik ook altijd fantastisch. En dan gingen we naar boven, naar buiten daarna. En dan gingen we zeg maar helemaal met touwen in de weer. Ja. En katrollen en bomen klimmen en zo. Fantastisch. Wat keken we nog meer? Op een gegeven moment kreeg je al die zoetsappige series. Seventh Heaven. Onder andere Gilmore Girls, Sex and the City, Friends natuurlijk.
1: Maar er is weinig, behalve die soaps, dan weinig Nederlandse televisie.
0: Oh nee, maar mijn dochter en ik, Het Zonnetje in Huis. Wat had je dan nog
1: meer? Toen was Geluk Heel Gewoon.
0: Toen was Geluk Heel Gewoon. Fantastische serie, vond ik dat ook altijd geweldig. Ja, geweldig. Wat keken we niet? Alles. Oh, wij keken alles wat los en vast zat. Ook vaak met mijn ouders erbij. Ook Nederlandse series, zeker.
1: Je dan ook op zaterdag televisieavond met het hele gezin.
0: Ja, dan keken we de Honeymoon Quiz hè, met Ron Brandsteder.
2: Kopspijkers.
0: Wie ben ik?
1: Oh ja, Kopspijkers, ja.
0: Nee, dat keken wij niet.
2: Oh, wij wel.
0: Nee, wij waren echt van de, een beetje...
1: Meer entertainment.
0: Ja, entertainment en gewoon leuke series. En films. Duitse series vond ik ook altijd fantastisch.
1: Tatort.
0: Commissaris Rex.
1: Oh ja.
0: Met die hond.
1: Ja, ja.
0: Ja. En jij dan?
1: Nou, je hebt wel een aantal dingen genoemd. Dukes of Hazzard. Ik keek vroeger als kind ook wel Pittige Tijden. Dat was de parodie op Goede Tijden.
0: Pittige
1: van Carlo en Irene.
0: Tijden.
1: Ja. Dat vond ik echt heel leuk.
0: Ja.
1: Klokhuis wel natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk.
2: De Droomshow.
1: Nee, heb ik niet echt gezien.
2: Dan, jij bent ook ietsjes ouder. Nee, maar dat kan toch? Maakt toch verschil?
1: Ja, klopt.
0: Okay.
1: Hey, ja, we gaan het er straks allemaal over hebben in Altijd Wat Anders. Want de schatkamer is geopend. Hè. Je kunt alles wat ooit is uitgezonden op de Nederlandse televisie... kun je terugkijken.
0: Ja, leuk.
1: Ze hebben het helemaal open gegooid. En naar aanleiding daarvan dachten we... we gaan eens even terug in de tijd. Wat keek jij nou vroeger graag? Wat weet je nog? Kun je de liedjes nog meezingen? De deuntjes? De typetjes? Wat voor uitspraken deden de typetjes? Van Coat in the Bee keek ook veel.
0: Ja, was ook leuk.
1: Heel leuk.
0: Ja.
1: Jiske Vet ook wel.
0: Ik moet nu ineens denken aan een serie uit de jaren 70. Maar dat keken wij dan terug. Want mijn ouders zeiden, dat is leuk. Van Q&Q. Q&Q. Nou ja, geweldig.
1: Ik ben benieuwd waar iedereen mee komt. Wat de meest populaire televisieserie dan wel film was van vroeger op tv. Vertel het ons.
0: Heb jij een ultieme favoriet?
1: Ultieme favoriet? Ja, dan moet ik toch wel... Ik denk toch Dukes of Hazzard wel.
0: Ja.
1: Dat heb ik zoveel en zo lang gekeken. Ik vond het geweldig.
0: Ja, dat vond ik ook echt fantastisch.
1: Ja.
0: Ja, staat ook hoog op mijn lijstje.
1: Noord Vandaag. Noord scoort. Expeditie Grun.
0: Ook leuk. Ja. Zeker weten. Goed, nou zometeen dus na 12 even terug in de tijd. Ik zou zeggen, maak er nog een hele mooie fijne dag van. Hoi! Hoi.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Je met akkoord, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 12 uur.
13: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim €10.000 aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige Nij. Sander, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Ongeveer 140 asielzoekers hebben overnacht in de opvang in congrescentrum Hanse Plaza in Stad, omdat er in Ter Apel geen plek was. Zo'n 20 tot 30 mensen hebben vrijwillig buiten geslapen in Ter Apel, meldt het Rode Kruis. Het was de vierde nacht op rij dat de gemeente Groningen nachtopvang bood. Wethouder Manuska Molema wil de opvang wel verlengen, maar hoopt dat anderen bijspringen.
16: We hebben vorige week ook gecommuniceerd dat we in een van de locaties zitten nu 50 mensen meer dan wat we hebben afgesproken. Dat we dat ook gewoon accepteren. Dus wij doen wat wij moeten doen en leveren onze bijdrage daarmee ook aan de humane opvang van asielzoekers. En nu is het echt aan andere gemeenten.
15: Verschillende raadsleden in de gemeente Stadskanaal dringen aan op een gang naar de rechter als Den Haag niet met extra geld voor jeugdzorg over de brug komt. Dat bleek gisteravond tijdens een spoeddebat over de ernstige mishandeling van twee jonge kinderen in Stadskanaal. Binnenkort brengt zorgminister Mirjam Sterk een bezoek aan Stadskanaal om te praten over de mishandelingszaak. Wanneer dit bezoek plaatsvindt is nog niet bekend. FC Groningen neemt afscheid van Mats Seuntjens. De club verlengt het aflopende contract van de 34-jarige middenvelder niet. Verdediger Marvin Peersman speelt komend seizoen mogelijk nog wel in Groningen. De 35-jarige Belg heeft een aflopend contract, maar daarover wordt volgende week gesproken. De clubleiding wil Peersman graag behouden. Tot zover voor nu. Meer om 12:30.
14: Tot dan.
17: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
18: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
17: Wijzerweg Groningen.
19: 7 dagen lang samen en niet alleen.
20: Zomervol Festival in het Stadspark. 5 juni. Proost in het park met TikTok Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervol met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervol.nl.
21: Raamdecoratie op maat gemaakt?
22: Timpweg.
21: Eigen productie- en montagedienst?
22: Timpweg.
21: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
23: Het is weer veel hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Bimenari in Winschoot in Noordbrouk. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenardi.nl.
24: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel met meer dan 70 winkels onder één dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis 1,5 uur parkeren en we zijn goed bereikbaar. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel. Dat shopt lekker.
25: Radio Noord.
26: Tussen de middag.
27: Met Nivino Geertsema.
14: Goedemiddag, voor Katie Coty gaat de vlag ook uit en de schatkamer is open. Daarom in Altijd Wat Anders. Wat is jouw favoriete

0: Tussen de middag, The Time Bandits, I'm Specialized in You. Mooi dat je er weer bij bent om 9 over 12. Op deze woensdag de 27e van mei alweer. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen om het slavernijverleden te herdenken en de afschaffing te vieren. En daarmee wordt Kitty Kotti een vast vlagmoment op het provinciehuis in de stad. Heeft gedeputeerde Staten besloten. Je hoort gedeputeerde Pascal Roemers daarover.
1: Dat betekent dat wij 30 juni en 1 juli gaan vlaggen. 30 juni half stok. En 1 juli gaan we gewoon vlaggen, want dan zijn de ketenen verbroken. Dat betekent eigenlijk ook Kitty Kotti.
2: Wat is de achterliggende reden dat jullie zeggen van, ja, wij vinden het belangrijk om dit te gaan doen?
1: Nou, een aantal jaren geleden heeft de minister-president, toen nog Mark Rutte, excuses aangeboden. En wij hebben in de provincie Groningen ook een groot aantal achterban als het gaat om Antillianen, maar ook Surinamers. En wij vinden het meer dan gepast om ook daarom die vlag op te hangen.
2: Hoe is die discussie gegaan? Hebben jullie daar lang over moeten praten? Of zaten jullie vrij snel op één lijn binnen het college?
1: Nee, eigenlijk niet. Het ging eigenlijk heel snel. Het was bijna een hamerstuk. Dus we zien allemaal wel de meerwaarde van het vlaggen met Kitty Kotti.
2: Jullie zijn niet de eerste provincie. Een aantal zijn jullie al voorgegaan. Dachten jullie daarom van, dan moeten wij gevolgen?
1: Nou, ik vind het ook wel bijzonder, want uiteindelijk zijn wij slechts de derde provincie die dit doet. Dus ik roep ook alle andere provincies op om ook te gaan vlaggen met Kitty Kotti. Maar naast de provincie Groningen is het ook Zeeland en Drenthe die ook vlaggen.
2: Ja, wat voor reacties denken jullie hierop te gaan krijgen? Want het is natuurlijk, je hebt een groep die zegt van het is goed, maar je hebt juist bij dit gebeuren, Kitty Kotti, heb je ook heel veel mensen die zeggen van ja, is dat nou per se nodig?
1: Ik denk dat het juist nodig is. Juist in deze tijd waar we steeds vaker zien hoe het in de samenleving zaken opspelen. Dat hoef ik niemand uit te leggen, denk ik. Ik denk dat het juist heel goed is om ook te laten zien dat wat er bereikt is, dat je er ook voor staat. En ik denk met Kitty Kotti, het afschaffen van de slavernij, het excuses wat Nederland heeft gedaan aan het slavernijverleden. En daarmee het vlaggen in de provincie Groningen. Ik denk zeker in de provincie Groningen dat dat van grote waarde is.
2: Gaat dit vlaggen ook nog samen met nieuwe in te stellen officiële momenten op beide dagen?
1: Voorlopig niet. Voorlopig gaan we alleen vlaggen.
0: Zij gedeputeerde Pascal Roemers tegen verslaggever Robert Pastoor. Nou, de vlag gaat maar wij elke dag uit. Want ik mag elke dag even met Harma kletsen over het weer, Harma. En het is wel lekker weer, hè?
3: Ja, zo is dat. Zolang als het maar dit weer is en klokken meer snijdt. Tenzij dat je regenwater wilt hebben. Nou, dat zit er nou ook in de verwachting aan te komen. Duurt nog even een paar dagen. Maar ja, het is toch allemaal een beetje aan het worden. En dat mag ook, hoor. Ik bedoel, want er verdampt op dit moment zo'n 5 mm per dag. En we zitten nog altijd met een neerslag te keuren. Nou, we horen ook inmiddels al wel weer dat er brand gevoren is in de natuur. Ja. Omdat we gewoon te maken hebben met het droge weer. En er zit dus op de lange duur een verandering aan te komen. Op dit moment is de situatie zo dat we te maken hebben met een noordelijke stroming. Dankzij een hoge drukgebied ten noordwesten van ons. En dat hoge drukgebied dat trekt de komende dagen in oostelijke richting door achteraan. En komt er in een zuidelijke stroming op vrijdag. En dat levert waarschijnlijk verder de provincie en weer een tropische dag op. En dan zullen we een paar zwakke frontjes door het weekend in. Met op zaterdag geleidelijk aan en weer een andere windrichting in zo'n 22 graden. En vanaf maandag, zondag, dan komt de situatie op deze manier te liggen dat hoge druk zich boven de Azoren bevindt. En wie kring invloeden van depressieactiviteit op de Atlantische Oceaan. Er worden regelmatig regen- en buiengebieden op ons hoofd gestuurd. Maar met een zuidwestelijke stroming betekent dat dit ook, niet alleen naar wisselvallig weer, maar ook die oplopende temperatuur, of die oplopende luchtvochtigheid. En dan wordt het wel dun erin benaad. Nou ja, dat is de lange termijn. Voor op dit moment 4,5 uur de zon erbij een rood schouw, 14,5 groot nog maar op het thermometer. Het waait een lekker deur. 20 kilometer zicht, een motige tot vrij krachtige noordoostelijke wind. En een wit schoot ook lekker de zon erbij en 17 groot. Nou, voor vanmiddag, er is nu voor wat zon, er is wat bewolken. En de wind, mais motige overtouw vrij krachtig uur noord tot noordoosten, brengt zo'n 16 groot direct langs de kust tot zo'n 21 groot verdere provincie in. Vanavond en vannacht opklaren weer, 6 tot 11 graden als minimum. Mijn vrouw is er wel wat bewolkt, daar wordt opruimd door de zon. Met 19 tot 23 graden in de middag is weer prima weer. Met zwakke tot motige oost-noordoostenwind. Vrijdag een vrije zonnige dag. Dan die 28 graden langs de kust. En tot zo'n 31 graden weer een tropische warme dag. In het zuidoosten, in het oosten van de provincie. Zodra nu weer wat zon. De wind zit in het noordwesten met gemiddeld 22 graden. En zondag maandag kans op een aantal buien. Maar ook regelmatig zon en 21 graden.
0: Harma, herken je dit nog? Let op. Ja? Of niet?
3: Nee, ik ken het zo nooit. Het komt me wel bekend voor, maar ik ken het nooit echt. Nee, wacht niet.
0: Zwiebertje niet?
3: Oh, zwiebertje.
0: Ja?
3: Ja, ja, ik heb er nooit echt nog keek. Nee.
0: Oh.
3: Ik keek wel nog Q en Q.
0: Oh, oké. Okay. Ja, en verder?
3: Ja, Bolken de Beer.
0: Bolken de Beer. En Big Brother ook zeker?
3: Ja, nou, dat was alweer loten natuurlijk, hè?
0: Lekker knuffelen.
3: Ja, zo is dat.
0: Met Ruudje. Ja, maar je kunt er helemaal in die schatkamer nu, hè? Dat is vanaf nu helemaal open. Je kunt alles wat ooit is uitgezonden, daar komt een beetje op neer op televisie. Kun je terugkijken.
3: Ja, is toch grappig?
0: Ja, ga je er ook goed voor zitten voor iets?
3: Nou, als bijvoorbeeld het wassende water erop staat. Of het dagboek van een herdershond.
0: Oh.
3: Dat ben wel de fabriek, is ook leuk. En de overlevering van Medisch Centrum West.
0: Oh ja. Ja,
3: Herenstraat 10. Nou, ik ken al alleen maar zijtje deur.
0: Nou, inderdaad. Oh, ja, lekker terug in de tijd, hè?
3: Ja, mooi toch?
0: Je moet er wel tijd voor hebben.
3: Ja, dat hebben we nou.
0: Arma, bedankt.
3: Goed zo.
0: Tot beurt. Mooi. Yo, yo, yo.

0: Money, money, money. ABBA op Radio Noord. Als je studeert, dan heb je natuurlijk zo'n boekenlijst vaak. En al die boeken die je dan verplicht moet lezen. En dan kom je op een dag op school. En dan komt er nog een boekje bij. Maar ik denk dat de studenten waar het vandaag om gaat best een leuke dag hebben. Want het is een bijzonder boekje met een bijzonder doel. Het gaat om studenten op het Alva College. En onze collega Dimitri, die is daarbij vandaag. Wat gaat er gebeuren, Dimitri?
1: Ja, ik sta inderdaad bij de Kluiverboom bij het Alva College, waar inderdaad net een Gronings boekje is uitgereikt. Ja, ik kan het best even vragen aan de studenten zelf. Kim en Tanja, Kim, vertel mij eens, wat heb je net gekregen?
2: Een boekje met allemaal Groningse woorden erin, zodat je de cliënten van de zorg beter kan verstaan.
1: Ja, wat staat er zoal in?
2: Zoals wat je hebt gegeten, zeg maar. En wat je hebt gedronken en dan kun je beter de cliënten verstaan.
1: Ja, Tanja, hoe is jouw Gronings?
3: Ik kan best wel goed Gronings, maar ik praat het thuis zelf niet.
1: Nee.
3: Maar mijn ouders wel.
1: Ja, dus als jij dan in het boekje kijkt, kun je dan even een zin in het Gronings ook opzeggen? Lukt dat?
3: Ja. Dat wil ik maar eens zeggen.
1: Nou, precies. Want voor jou, hoe belangrijk is voor jou als student dat je dit straks kan?
3: Best wel veel cliënten in de zorg die praten wel veel Gronings. En het Gronings leren is wel belangrijk, zodat je de cliënten wel goed kan verstaan en begrijpen.
1: Ja, want naar docent Dion Bouwers, hoe is het idee ontstaan?
4: Nou, dit kwam van oorsprong is dit bedacht door Henk Schotten. En uiteindelijk is het weer opgepakt door erfgoedpartners. En die hebben de mbo's benaderd, dus Noorderpoort en ons, om mee te denken. Dus wij hebben input geleverd over welke woorden je veel tegenkomt in de zorg. En uiteindelijk is daar het boekje van ontstaan. Dus daar zijn we heel trots op.
1: Ja, voor jou als docent, volgens mij kan je ook Gronings. Hoe belangrijk vind jij het ook om aan die leerlingen dan door te geven dat gewoon belangrijk is in deze provincie?
4: Ja, wat wij veel merken en veel horen van onze cliënten, of van onze cliënten, van onze studenten, is dat ze heel veel cliënten en patiënten tegenkomen die nog Gronings spreken, soms alleen maar. En wat kun je dan het beste doen om dat stukje communicatie, want dat is heel belangrijk voor de zorg, om dat zoveel mogelijk te helpen. En ik denk dat zo'n boekje best wel verbindend kan zijn.
1: Ja, Tanja, nog even terug naar jou. Als ik dan later bij jou terecht zou komen, gaan we dan alles in het Gronings doen?
3: Zeker.
1: Ja. Nou, je hoort het hier op de Kluiverboom. In ieder geval een lesje Gronings dus.
0: Zouden ze ook weten wat zwaait en zwore check betekent?
1: Geen idee.
0: Dankjewel, Dimitri. Mooi dat het boekje is uitgedeeld. Beesmaal nu op Radio Noord met, ik zei het al.

0: stiekem ruikt dat toch best lekker.
1: Ja?
0: Ja.
1: Van het oude zweet.
0: En ik vind benzine ook lekker ruiken.
1: Vaak. Ja, dat vind ik ook.
0: Er zijn van die geuren die eigenlijk gewoon heel lekker zijn.
1: Ik vind zo'n diesellucht vind ik ook
0: lekker. Ja.
1: Oh. Maar van het oude zweet.
0: Nee, oké. Okay. Maar samen met Zwolle Jack. Ja, tel maar. Ieder zijn ding, hè?
1: Zo is het.
0: Zeker als het om tv-programma's gaat.
1: Ja.
0: Wat is nou jouw favoriet, naast Bassie en Adriaan?
1: Ach, ik weet het niet. We hebben het over de schatkamer van Beeld en Geluid. Ze hebben iets van 700.000 video- en audiofragmenten beschikbaar gesteld. Waar je gewoon op kunt klikken en kunt kijken. Ik heb thuis al zoveel tabbladen openstaan met hoorspelen.
0: Hoorspelen?
1: Ja, dat vind ik leuk om dat terug te luisteren.
0: Doe eens een hoorspel nu dan.
1: Paul Vlaanderen.
0: Ja, hoe gaat het dan?
1: Dag Paul, werd heel keurig en geaffecteerd gesproken.
0: Ja.
1: Nou, dat vind ik mooi.
0: Ja.
1: En André van Duin, er staan er heel veel dingen op. Imca Marina zat ik al te zoeken. Henk Wijngaard zat ik net al te zoeken.
0: Oh.
1: Nou ja, fantastisch. Je komt van het ene in het andere terecht. En ja.
0: De begrafenis van André Hazes.
1: Ja, die schijnt er ook op te staan.
0: In zijn geheel.
1: Ja. Nou, dat vind ik dan wel iets minder om daar, terug te gaan kijken. Maar misschien een mooie show van Hazes dat erop staat.
0: Oh ja.
1: Oh, en ik ben op zoek naar Kerst met Frans Bauer 2004. Daar ben ik toen geweest. En heb ik nooit meer teruggezien. Ga ik nu even opzoeken. Dus ik weet niet wat jij nu gaat doen.
0: 050-3188-288. Heb je een beetje dezelfde wensen als Sergey? Of sta je er heel anders in? Kan natuurlijk ook. We gaan het hebben over jouw favoriete tv-programma. En waar je ze even goed voor gaat zitten als je die schatkamer opent. Zijn er inderdaad dingen die je nog opeens te binnen schieten? Van, oh ja, dat vroeger. 050-3188-288. En ondertussen stuurt Harjo Kiel een appje. Rook van 2-takt raceolie. Dat is het lekkerst.
1: Oh, ja. Maar waar is Bivuurs dan? Ja.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
0: 1 over half 1, hoogste tijd voor Noordnieuws. Sander Slager, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Ongeveer 140 asielzoekers hebben overnacht in de opvang in congrescentrum Hanse Plaza in Stad, omdat er in Ter Apel geen plek was. Zo'n 20 tot 30 mensen hebben ervoor gekozen om buiten te slapen bij het aanmeldcentrum, meldt het Rode Kruis. Het was de vierde nacht op rij dat de gemeente Groningen noodopvang bood. De gemeente wil die opvang met een week verlengen, maar alleen als het ministerie met een oplossing voor de langere termijn komt. Daniela Brouwer van het Rode Kruis noemt deze voorwaarden heel begrijpelijk.
8: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen. En ook opvanglocaties vrijmaken. Want anders is dit een olievlek en zullen we volgende week nog steeds met hetzelfde probleem zitten. Staat het Rode Kruis daar nog steeds? En dat is echt onhoudbaar.
7: De gemeente Tinalo wil inwoners alerter maken op drugsdumpingen en ander crimineel gedrag in het buitengebied, meldt RTV Drenthe. In de gemeente blijft het aantal meldingen achter in vergelijking met andere gemeenten. Daarom wordt op verschillende plekken nep drugsafval gedumpt en kunnen zogeheten lokbussen opduiken. Het zijn busjes die door criminelen gebruikt worden. Wie zo'n lokbus denkt te herkennen, kan een QR-code scannen en maakt kans op een cadeaubon. De actie van de gemeente duurt van 1 tot en met 8 juni. De huur van particuliere studentenkamers in Groningen is afgelopen jaar met bijna 13% gestegen tot €580 in de maand. Dat blijkt uit een rapport van verhuurplatform Kamernet. Alleen in Maastricht stegen de kamerprijzen nog harder dan in Groningen. Ondanks de stijging staat Groningen qua kamerprijs landelijk gezien in de middenmoot. In Amsterdam zijn de studentenkamers het duurst, met gemiddeld €990 per maand. De jeugdzorg faalt keer op keer en dat is niet alleen een probleem van Stadskanaal, maar van heel Nederland. Met die woorden ondersteunden alle partijen in de gemeenteraad van Stadskanaal gisteravond een noodkreet richting Den Haag. De raad had een spoedvergadering belegd waarin alle partijen hun zorgen uiten over de ernstige mishandeling van 2 kinderen van 6 en 7 door hun moeders.
9: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
10: We hebben al vaker gesproken over zorgen rondom samenwerking, regie en werkdruk binnen de jeugdbescherming. Er zijn onderzoeken, toezicht, financiële problemen en steeds opnieuw ernstige signalen. Hoe vaak voeren wij als raad dit soort gesprekken nog?
7: Burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt, omdat het volgens hem ook op andere plekken mis kan gaan. Bij een inbraak op een bedrijventerrein in Surhuisterveen is een grote hoeveelheid kabels gestolen. De diefstal bij een recyclingbedrijf vond in het Pinksterweekend plaats, maar werd gisterochtend pas ontdekt. De eigenaar van het bedrijf meldt aan Omroep Friesland dat er zo'n 3 ton aan kabels is buitgemaakt. Een getuige heeft een voertuig gezien en langs de route zijn camerabeelden veiliggesteld. Er is nog niemand aangehouden. FC Groningen neemt afscheid van Mats Seuntjens. De club verlengt het aflopende contract van de 34-jarige middenvelder niet, zo is vanmorgen bekendgemaakt. In 1,5 jaar tijd speelde Seuntjens 31 duels voor de FC, meestal als invaller. Hij scoorde daarin 3 keer en was goed voor 2 assists. Verdediger Marvin Peersman speelt komend seizoen mogelijk nog wel in Groningen. De 35-jarige Belg heeft een aflopend contract, maar daarover wordt volgende week gesproken. De clubleiding wil Peersman in elk geval graag behouden. Tot zover voor nu. Meer nieuws vind je op de site en app van het FN Noord.
1: Ze noemen hem de GOAT, hè?
7: Is dat zo?
1: The greatest of all times. Ja, een beetje met een knipoog, denk ik. Maar hij is wel een cultfiguur geworden, die Peersman.
7: Wat goed.
1: Ja, ben benieuwd of hij blijft. Jij mag in ieder geval wel blijven.
7: Ah, top.
1: Contract weer verlengd.
7: Tot straks.
1: Van Harma ook trouwens.
11: Vanmiddag is er nu verwassen. Er is wat bewolking en met een maïs motige noord-noordoostenwind wordt 16 graden in het Lauwersmeergebied tot 21 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht flinke opkloot, zo'n 6 tot 11 graden als minimum. En mijn vrouw is er wat bewolking, maar er wordt wel opruimd door de zon. En met een zwakke tot motige oost-noordoostenwind 19 tot 23 graden.
1: Ja, welk televisieprogramma keek jij vroeger altijd? Of misschien nog steeds wel? En wat ga jij uit die schatkamer halen? Je kan inderdaad, zoals Sergej al zei, 700.000 filmpjes kun je aanklikken. Films, series, televisieshows, die ouderwetse entertainment shows. Ook met de heer Ruis.
12: Nou, ook heel veel radiofragmenten, hè?
1: Oh.
12: Dat is ook wel heel bijzonder om dat eens te horen. Wat ik zei, hoorspelen, interviews, mooie radiodocumentaires, ook dat is allemaal te vinden.
1: Herenstraat helemaal?
12: Daar wordt nog aan gewerkt om dat er ook in te zetten.
1: Nou, stel dat we een soort Groningse schatkamer zouden moeten creëren. Wat zou daar dan in moeten komen?
12: Ja, rond de Stamtoffel.
1: Ja?
12: Nou, Kunstschatten vond ik ook altijd zo'n mooi programma op TV Noord vroeger.
1: Kunstschatten.
12: Ja, het soort tussen kunst en kitsch, alleen dan...
1: Met Jacques D'Ancona?
12: Nee, maar Rob Zandvoort presenteerde dat. En later ook... Het heeft nog heel lang gelopen.
1: Ja, dan heb ik hem gemist. Boomwotten.
12: Ja.
1: En je had zo'n Twentse variant van Jonge Leu en Olle Grond.
12: Ja.
1: Die vond ik ook heel leuk.
12: Mooie, ja.
1: 050-3188-288. We duiken de schatkamer in. Hoe ziet jouw schatkamer eruit wat betreft televisie, series, films, enzovoort, enzovoort. Vertel het zo in Altijd Wat Anders.
13: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
14: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
15: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
14: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
16: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.

0: 050-3188-288. Ik krijg net ook een appje binnen van een sportcollega van ons. Voetbal 80 heeft hij het over. Ja, en dan refereert hij aan een interview van Jan Mulder met Willem van Hanegem.
1: Oh.
0: Ja, dat zijn natuurlijk ook wel twee. En dat doet mij weer denken aan wat ik eigenlijk net ben vergeten te vertellen. En wat ik nog heel vaak weer opzoek op YouTube. Ja, het is misschien heel flauw, maar ik vond Harry Vermeegen, die dan op pad gaat voor, met de regenjas denk ik dat dat zo heet. Ik weet de precieze naam niet, maar in ieder geval Harry Vermeegen, die dan met Leo Beenhakker in gesprek is in Mexico, als Beenhakker de bondscoach is bijvoorbeeld. Of dat was dan Amerika, maar dan zoekt hij hem ook op in Mexico als hij daar trainer is, of in Sierte Vos, die dan in Turkije op bezoek gaat bij Leo Beenhakker, die daar dan met Frits Korbach een club bestiert. Eigenlijk komt het neer op alles waar Leo Beenhakker in zit, de voormalig voetbaltrainer, die natuurlijk zijn carrière hier in Veendam is begonnen. Ja, daar moet ik ook opeens aan denken. En ik kan dat is heel raar, maar ik kan dat om de maand kan ik dat wel weer terugkijken. En dan kijk ik precies dezelfde filmpjes. En ik blijf het mooi vinden. En dan zit Anne ook, mijn vrouw, die zit me dan heel meewarig aan te kijken. Zo van, zit je het weer te kijken? Blijft dat leuk of zo?
1: Ja, sommige dingen blijven gewoon leuk.
0: Gisteren trouwens even over, maar dat heeft niet zoveel met Nederlandse tv te maken. Maar dan val ik midden in The Godfather op televisie. Werd hij uitgezonden. En ik val er midden in. En ik heb hem volgens mij echt al wel, niet overdreven, wel 11 keer gezien. En toch blijf je weer kijken.
1: Ja.
0: In ieder geval, ik wel.
1: Ja,
0: sommige dingen
1: die... Je hebt je favorieten, ja.
0: Ja, maar dan blijft het dus kennelijk ook leuk om het te zien. Ik weet niet of dat gezond is, maar...
1: Tuurlijk is dat. En het kan zelfs zo ver gaan dat je het ook woord voor woord mee kunt kijken.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nee, er waren gisteren ook wat scènes in The Godfather. En
1: dan kreeg je gewoon
0: zo mee te playbacken, zeg maar. Ja.
1: Ja, mooi is dat. Ja.
0: Maar heb jij ook zoiets? Want jij bent wel fan van de wat oudere televisieseries, als ik het met alle respect mag zeggen. Maar zijn er ook dingen die jij gewoon elke keer maar weer opnieuw kan kijken?
1: Ja, en dat is bij mij vooral, toen was geluk heel gewoon. Dat was dan op televisie vroeger. En als het erop was, dan bleef ik er ook echt voor zitten. En een aantal jaren geleden heb ik de DVD-box. Iets van 12 DVD's of zo voor alle seizoenen.
0: Veel te veel voor betaald zeker?
1: Nee hoor, nee, dat viel best mee. En ja, dat kan ik gewoon aan één stuk door kijken.
0: Ja, en ook die scènes, die kun je nu dus wel dromen.
1: Ja, veel wel. Ja.
0: Wanneer die wat gaat, dat ze gaat zeggen enzovoort. Ja, enzovoort.
1: Dat blijft gewoon ontzettend leuk.
0: Maar sta je daar alleen in, thuis? Of word je ook meewarig aangekeken, laat ik het zo zeggen?
1: Nee, dat valt op zich wel mee.
0: Okay.
1: Nee, maar kies mijn momenten, hè?
0: Ja, maar dat doe je met alles. Jeffrey Hendricks, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Mooi.
2: Mooi.
0: Nou, het geheugen begon te werken, denk ik, bij jou, hè?
2: Ja, nou, toen jullie het erover hadden. En toevallig hoorde ik dat stukje ook over beeld en geluid.
0: Ja.
2: En ik heb verder nog niet op de site gekeken, hoor. Maar als het over televisie gaat, daar heb ik ook al een paar.
0: Ja, want even voor de mensen die zich dat allemaal afvragen. Waar kun je het vinden? Wat is de URL, Sergey?
1: Dat is, ik heb hem al meerdere mensen doorgestuurd, schatkamer.beeldengeluid.nl.
0: Ja, dus dan weten we dat ook. schatkamer.beeldengeluid.nl. Maar Jeffrey, wat zou jij daar dan in gaan opzoeken?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Oh. Ik weet niet wat er allemaal precies op staat. Dus dat is ook...
0: Kijk, alles. Zeg eens wat, Jeffrey.
1: Ja.
2: Nou, wat ik echt een mooie televisieserie vond, was Oppassen. Met die opaatjes.
1: Oh ja, op de zaterdag altijd, hè? Kassa, oppassen en daarna kopspijkers.
0: Haartjes nat.
1: Ja.
2: Ik ben natuurlijk nog wel wat jonger, dus ik heb toen die serie erop was, dat was een beetje mijn... Nou, ik kom van 95, toen was die serie er al op. Dat heeft van mij nog tot 2003 gelopen.
1: Zo, dat staat er gewoon.

0: Ja.
1: Ja, over, was dat niet gewoon UMCG, of gewoon, maar was dat UMCG, dat je een beetje achter de schermen kon kijken?
0: Ja, voor mij wel. En dan ging ze ook af en toe met de droomhelikopter wel eens een keertje mee. Ja. Voor mij was het zo toen. Ik kan me niet heel, ja, het is heel vaag dat ik me dat nog kan herinneren.
1: Maar wat maakt dat zo mooi? Want dat soort series zijn vaak ook achter de schermen bij de politie bijvoorbeeld. Wat maakt dat zo mooi?
0: Ja, wat maakt dat zo mooi? Nou, toen die tijd dat ik dat heb gezien, ja, vond ik dat gewoon heel interessant om te zien hoe ze dat allemaal deden.
1: Ja. Ja. Jeffrey, je kan er lekker voor gaan zitten. Schatkamer.beeldengeluid.nl.
0: Ga ik helemaal doen.
1: Veel plezier alvast, hè?
0: Ja, dankjewel.
1: Hoi. Nou, en voor wat inspiratie, als ik dan...

0: wat het leuke is? Het is dan Q&Q, zoals we allemaal horen. Maar dat werd ook in mijn jeugd werden al die oude series uit de jaren 70 en 80 ook herhaald.
1: Ja, Fabeltjeskrant.
0: Fabeltjeskrant, Q&Q, De Zevensprong. Dat is ook allemaal in de jaren 90 en in 2000 ook nog wel herhaald. Ja. Dus ook mijn generatie heeft dat allemaal mee kunnen krijgen.
1: Ik ben benieuwd van welke generatie Friso is. De heer Riemeijer, goeiedag.
2: Goeiedag.
1: Mooi. Dit is mooi. Een iets hogere generatie, denk ik, hè?
2: In de doer.
1: Met alle respect, hè, Friso?
2: Ja.
1: Nee, oké.
2: Okay. Geweldig. Ik kan me nou herinneren, in 60, 70. Dan had je Sotros middels op Duitsland einde aan de koers van de Blauwe Berg. Dat was een cowboyfilm.
1: Cowboyfilm?
2: Ja.
1: Western?
2: Ja, een western.
1: En dat werd dan... Ja?
2: Het duurde maar twee kwartier en dan werd er al. Maar okay. Toen keek ik elke zaterdagmiddag naar. Ja, nu ben ik zo, ben een vriend, die had toen in de televisie, wie nog nooit. Maar dan ging ik door zaterdagmiddag zien.
1: Ja.
2: En er is ook nog een serie met een Peert, een Fury. En nou, die deed allerlei dingen waarom dan afdroog werd, zogenoemd. En, maar dat ken ik me nou wel in de jaren 60, 70.
1: Ja, en dat was dus een andere tijd, Friso. Want ja, toen zei je het al, over de televisie. Volk was het zo dat de Morijn in de straat een televisie had, hè?
2: Inderdaad, dat was niet bij ons geval ook zo.
1: Ja, ja.
2: En daarnaast nog zo'n harde lutje televisie met een harde dikke toeter erachter.
1: Ja. Ja, en dan ja. Zat de hele straat zat door in.
2: Ja, in de doos.
1: Dat ben wel mooie herinneringen, Friso, denk ik. Want tegenwoordig, ja, ik kist overal televisie kijken op het moment dat het zo goed komt, hè? Wat vind je ervan?
2: Ja, nou, dat vind ik geweldig. Ik bedoel, ik kist alles nu kijken. We hebben voetbal en we hadden niks op televisie. Eerst bij ons interesseert. Dan kijk ik op YouTube. Ik ben vader, jonge muzikant geweest hier in Nijenshende, die kunst naar Kruis.
1: Ja.
2: En die maakt bluesmuziek. En als ik op YouTube, dan zet ik de bluesmuziek op, ja. Of marktmuziek op, of wat ons er nog interesseert. Of films, dat ook nog wel een keer. Ja.
1: Mooi man. Oké, Friso, maar dat was dus nog een keer de norm, de Duitse Westen?
2: De Duitse, aan de voet van de Blauwe Bergen.
1: Oh ja. Ja, en dat was dan denk ik ook nasynchroniseerd, of niet?
2: Ja, inderdaad.
1: Want door ben ze gauw in, hè, de Duitsers?
2: Ja, dat doet. Niks meer.
1: Nee, want dan kun je ook gewoon Duits leren, hè?
2: Hier in Schendal, ja.
1: Ja, nee, daarom.
2: Sowieso, nou ja, daar moet ook verder niks op. Maar ja, kijk, toen ik bij de muziek was, toch in die vrouw gewoon vol naar Duitsland in muziek mogen.
1: Ja.
2: En dan soms twee dagen en dan sluit de bipatrocolier. En ja, zo is het dan, maar ook via de televisie. Ja. Is toen al wel echt Duits leren, ja.
1: Ja. Ja. Hey, en tegenwoordig, laatste vraag. Wat is het tegenwoordig nog echt populair in huizen Riemeijer?
2: Nou, VI vind ik wel mooi.
1: VI?
2: Ja.
1: Johan Derksen?
2: Ja, doe ik van meer plezier
1: hoor. Oké, okay, kijk. Nou, veel plezier ermee, want ze zit nou op Curaçao, volgens mij. Friso, bedankt voor het belden.
2: Graag gedaan.
1: Mooi. Jij hebt jouw zoektocht, je bent geslaagd.

0: Volgens mij, hè? Waar had je het ook nou ook alweer over?
1: Ja, nee, mijn zoektocht is geslaagd. Maar ik heb nog even een stukje gevonden van Amphustia Blauwen Bergen.
0: Oh.
1: Waar Friso het net over had. Ja. En dat klinkt inderdaad heel erg nagesynchroniseerd.
2: Heel womöglich, Brüder. Viele Ähnlichkeit habt ihr beiden nicht gerade. Hey, ganz ruhig.
1: Hey. Oh. Hey, Johnny, willst du ein Trink, oder? Oh. Nou, dat is toch geweldig.
3: Ich könnte einen wie Sie gut gebrauchen.
1: Ja.
4: Macht ihr ums Limmel keine
1: Sorgen. Nou ja, enzovoort, dat gaat ik door. Niet. Maar dit staat er dan niet op, hè? Het gaat alleen maar in de Nederlandse series. Maar toch even leuk om...
0: Maar ik kan daar niet naar kijken, naar die Duitse... Ik kan dat niet.
1: Nee, maar ja, het is wel... Wij hebben nu heel veel keuze, hè? En ja, kon Duitsland ontvangen en Nederland 1. Mm. En later Nederland 2. Maar dat was het ook. Dus dan zouden wij ook gaan kijken, toch?
0: Hoe is het met de Bouwertjes en Kerst?
1: Ook gelukt.
0: Ja?
1: Stukje.
5: Nou ja, graag.
1: Hij loopt. Ah. Daar was ik bij, hè? Dat Gelderland al 2004.
5: Maar daar ging hij gewoon optreden.
1: Ja, dat was kerst met Frans Bauer. En het werd ook een soort talentenjacht aangekoppeld. Oh. En daar konden dan nieuwe sterren die konden doorbreken. We hebben er helaas later niks meer van gehoord. Maar ja, dat is jammer. Je weet nooit hoe het gaat.
0: Chinees buffet of zo.
1: Nee, die kregen een platencontract of zo. Maar dat was heel leuk. 1000 sterren stralen was die show. Leuk om dat nu eens gewoon terug te kunnen kijken.
0: 050-3188-288. Je hoort het al. Sergej zit er al helemaal in, letterlijk en figuurlijk.
1: Het is verslavend, hoor.
0: Wat ga jij uit die schatkamer halen? En wat zou bijvoorbeeld in de Groningse schatkamer moeten? Kom met jouw favoriete tv-series van vroeger misschien. Of van nu, dat kan natuurlijk ook. Ik bedoel, er wordt heel veel televisie gemaakt. Jeannette van Zuilenkom, mooi Jeannette.
6: Hoi, goedemiddag.
0: Mooi, ben jij ook zo'n Frans Bauer met kerstfan?
6: Nou, nee.
0: Oh. Oké. Okay. Frans Bauer met nieuwjaar? Of helemaal geen Frans Bauer?
6: Nou, gewoon op de achtergrond vind ik prima, maar ik ga er niet voor zitten, hoor.
0: Waar zou jij wel voor gaan zitten, Jeannette?
6: Waar ik wel voor ga zitten? Nou, op het moment ben ik dvd's aan het kijken van Poldark. Maar ik belde eigenlijk vanwege de Groningen-serie.
0: Oh, ja.
6: En dat was Petticoat.
0: Petticoat?
6: Ja, die ligt klaar. Dat was een serie op de Nederlandse tv.
0: En, want ik moet even denken aan... Dat is toch een musical? Of niet?
6: Nee.
0: Of zit ik helemaal...
6: Kijk maar even op de app. Ik heb een foto gestuurd van de dvd.
0: Oh ja, de Groningse Petticoat. Groningse, want dat is van die... het is ook een musical van met Chantal Jansen. Dus ik ben niet helemaal...
6: Dat weet ik niet. Heb ik nooit gezien.
0: Het is gebaseerd op. Maar dan in de Groningse Petticoat, zeg maar... Daar zit dan Albert Secuur bijvoorbeeld in.
6: Ja, oké. Okay. Weet je wat een kledderput is?
1: Leg eens uit.
0: Ja, leg jij het maar even uit.
6: Dat is een condoom. Oh. Dat komt daarin voor.
0: Ja, die nou, eigenlijk zouden we het weer moeten uitzenden, die petticoat met de kledderputs. Want de kledderputs worden niet meer gebruikt, hè?
6: Ja, ik las het net. Ja, ik denk, nou, dat is gelijk actueel.
0: Kledderput. Ja, geweldig woord. Bedankt hiervoor tijdens lunchtijd, Jeannette.
6: Ja, de serie ligt al klaar om te gaan kijken. Want ik kijk eigenlijk zelden tv. Ik ben... Liever, ik ben heel nogal passief met kijken. Ik zou zeggen, het is vaak ellende.
0: Je wil vermaakt worden. Dat je gewoon...
6: Ja, nou gewoon. Ik wil kiezen wat ik wil zien. Maar ik vind het heel leuk wat jullie zeiden over dat archief wat open is. Want daar ga ik zeker gebruik van maken.
0: Nou, heel veel plezier daarbij alvast.
6: Ja, dankjewel.
0: En Petticoat, dat is inderdaad een hele goeie. En het woord kledderput, nou ja, dat was een beetje...
1: Nou. Tot zover de vieze woorden.
0: Oh, oké. Nou, dankjewel, Jeannette. We gaan naar Joop in Zuidhoorn. Mooi, Joop.
7: Mooi.
0: Vertel, Joop, wat wil je terugkijken?
7: Wat ik terug wil kijken, dat is dus Pipo. En Pipo de Clown.
0: Pipo de Clown. Pipo de Clown, de Clown van Loon. Ja. Deze letters op en regen langs de wegen weer ontwegen. Pipo de Clown. Ja, Joop?
7: Ja, nee, kijk, wij keken vroeger Pipo de Clown met de kenner.
0: Ja.
7: En Zwiebertje.
0: Oh.
7: En daar genoten wij doen.
0: Zwiebertje?
7: Ja. Ja. En daar genoten wij, daar zou ik dus ook wel van natuurlijk.
0: Ja, want wat maakt dat zo leuk, even over Pipo de Clown? Wat is daar zo leuk aan?
7: Het is gewoon nostalgie.
0: Ja.
7: Kijk, wij waren toen wij de televisie kregen, waren wij 25 jaar. Mm. Daarvoor was er eigenlijk geen televisie.
0: Nee.
7: Want ik ben al ver in de 80. En het kwam gisteren, was het voor Max, dat ja. die schatkamer opvang.
0: Ja, precies. Daarom hebben we het er nu ook over.
7: Ja, in die schatkamer kwam op. Ik heb hem direct aangemaakt, ik heb hem direct een account gemaakt, ik heb direct opgezocht.
0: Ah, leuk.
7: En nu kan ik het mooi streamen naar de televisie.
0: Ja. Oh, zo?
7: Ja.
0: Dat is nogal Nijmoots, Joop.
7: Ja. Oh. Kijk, als dat spul aangeboden wordt, dan moet ik gebruiken.
0: Nee.
7: En dan moet je niet zeggen, hij is al zo oud of hij kent dat niet meer.
0: Nee.
7: De jongen kan net zoveel als die oude.
0: Nou, dat vind ik heel mooi gezegd, Joop. Wat ga je vanavond kijken via de schatkamer?
7: Nou, dat weet ik nog niet. Kijk, wij gebruiken de schatkamer. Als er verder onderzoek op de televisie is, dan gebruiken we dat.
0: Ja, ja.
7: En verder hebben we nog heel wat van vakantiefilmpjes en zo. Dus dat wordt nou ook weer populair voor ons dan.
0: Mm-hmm.
7: Dan zeggen we, daar ben we geweest en daar ben we geweest. Al die mooie reizen.
0: Ja.
7: Die ze over televisie hebben. Dus denken we gewoon, daar ben ik geweest. Maar we kan maar nou niet meer.
0: Nee, dus
7: dan... Dat wil niet meer.
0: Nee. Dus die televisie heeft ook wel een functie. Die neemt jou een beetje mee de wereld over eigenlijk.
7: Ja.
0: Ja.
7: Ja, hoor.
0: Nou, mooi.
7: En we blijven goed bij overal.
0: Ja, nou gelukkig maar. Joop, ik vond het gezellig dat je hem belde.
7: Goed zo.
0: Hoi.
7: Ben ik er echt verder.
0: Hetzelfde. Mooi. Ja, en dan ben ik wel even benieuwd. In Kantens, Anneke Nieborg. Mooi, Anneke.
3: Nieuwino. Nou, ik denk aan die series De Glazen Stad. En je had zoveel van die series, hè. De Glazen Stad. God, dat was dan nog zo'n serie, volgens mij.
0: Ja, het was in de water.
3: Nou, je had ook die theatervoorstellen. Die kluchten op toneel. Je had de Mounties.
0: Ja.
3: Nee, in mijn kindertijd had je natuurlijk een Zwiebertje, ging maar naar mensen toe. Die dan inmiddels wel al. Ik weet het al, het was van de water was dat. De Glazen Stad, het was van de water.
0: En wat was dat? Wat was dat voor serie dan?
3: Dat speelde zich af in de polder bij hoe heet dat? Zo'n in de riviergebied. Mm-hmm. Er was een gezin. God, er was een hoofdrolspel, een bekende. Oh. Maar er was echt een dramatische serie, weet ik nog wel. De Glazen Stad.
0: Was dat wel voor kinderen?
3: Nee, het was van de water, bedoel ik.
0: Ja.
3: Maar,
0: was dat voor kinderen, goed. Anneke? Of,
3: Nee, niet voor kinderen,
0: voor
3: hoor.
0: Volwassenen.
3: Volwassenen, ja.
0: En ken je dit nog, Anneke? Even goed luisteren.
3: Ja.
0: Ja.
3: Dat bekende tune. Nou, ik kan er niet meer op komen.
0: Wie van de drie?
3: Oh god, ja, natuurlijk ook prachtig.
0: Ja.
3: En met Tine Weil en met die anderen.
0: En deze dan, Anneke, luister even.
4: Speel met de paard, lekker in het water, ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later, spekt hem met de paard, lekker in het water.
0: Weet je het al?
3: Ja, ach ja, heel bekend. Ik kom dan even niet op, Nimino.
0: Nee, daarom laat ik jou nog even zwemmen.
3: Oké.
0: Ja? Ja, nee, nog steeds niet.
3: Nee.
0: Oh, denk aan geel.
3: Geel?
0: Geel.
3: Dat ben ik niet zo.
0: Nee? Geel toch, Sergej? Ja, Alfred Jodokus Kwak. Ja.
3: Ach, ja. Herman van Veen.
0: Ja, prachtig was dat, hè?
3: Ja, man, prachtig. Stop.
0: En deze dan, Anneke?
3: Ja.
8: Haal de vriendjes. En vriendinnetjes.
3: Ja.
0: Die vervelende clown en die irritante acrobaat.
3: Pipo, ja, man. Ja, kluk, hoe heet die?
0: Kluk? Ja, dat
3: maar
0: is van alle clown.
3: Maar ik ook mooi van, denk ik net, die Barense Vets, joh.
0: Ja.
3: Oh, en daar speelde zij toch in de Madonna, Love. Ze trad erin op.
0: Love, ja.
3: Ja,
0: die hadden die openingstune, hè?
3: Ja, precies.
0: Ja.
3: En maar hij zei altijd, hoe heette die overal speelder met die bril op die ouderen.
0: Anneke, Dolf Brouwers. Chef van Okkel.
3: Juist.
0: Ja.
3: Chef van Ukkels en die anderen. Maar hij had hetzelfde woord van pardon reeds.
0: Ja.
3: Dat was zijn term altijd, die uitspraak.
0: Anneke, je hebt een beetje hetzelfde als wat mijn vrouw en mijn moeder ook hebben.
3: Ja.
0: Die hebben me heel veel gezien,
3: ja.
0: Maar zijn heel slecht in namen.
6: Ja, dat merk ik steeds nog wat ouder ben.
0: Nou, maar dat heeft niks met leeftijd te maken, hoor. Nee,
6: ik vind het ook niet erg, hoor, want het hoort gewoon bij de leeftijd.
0: Nou, ja, maar ook mijn vriendin, en die is niet zo heel oud, hoor. Ik bedoel, die is nog maar in de 30, hoor, bedoel ik.
6: Oh, dan een jonge bloem nog.
0: Een jonge bloem, maar die hebben dus allemaal... Och, hoe heette die ook alweer?
6: Ja,
0: och,
6: precies,
0: hoe heet...
6: ja.
0: Die zeggen dat de hele tijd...
6: Maar toen dan met die wiettoestand op die boerderij.
0: Oh, ja, Hollands Hoop.
6: Ja, juist, Hollands Hoop, ja zeker. Ja. Er waren twee series van, volgens mij.
0: Ja, want ja, hij kwam later ook nog met iets anders, volgens mij, ja.
6: Ja, nou. Ook meneer De Staal, hij woont Grunnings, deed hij ook nog wat stuk.
0: Ja, Mijn Ede.
6: Ja, Mijn Ede, juist, ja.
0: Ja. God, Anneke,
6: ja, jij... Ja, kijk, als je verder doet, denk je, ja. Oh ja, dit, oh ja, dat.
0: Nou ja,
6: kijk,
0: dat, dat doen we nu al.
6: Ik ging trouwens vaak naar Duitsland, naar Chris Hoogland. Hoe heet dat ook, zo'n Duitse...
0: Hoe heet dat ook alweer?
6: Ja,
0: hoe heet dat ook alweer, Anneke?
6: Ja, dat was zo'n Duitse... Ja. Nou, net wist ik het nog. Chris Hoogland was het.
0: Ja, zeg, mijn moeder ook altijd. Net wist ik het nog, ja.
6: Ja.
0: Ja.
6: Nou ja, fijn. Het is genoeg te onthouden en ook vooral heel veel leuke dingen. Ja. Er is ontzettend veel aanbod geweest natuurlijk. En goed dat het bewaard is.
0: Ja, nee, eens. Dus de schatkamer, je kunt het allemaal gaan kijken, Anneke.
6: Mm.
1: Veel kijkplezier.
0: Ja, veel plezier. Nou, ja. Niet vergeten, hè? De schatkamer heet het.
6: De schatkamer, ja, inderdaad.
0: Oké.
6: Okay. Hey, prettige uitzendingen, tot een andere keer, hè?
0: Ja, weet je wel hoe wij heten, Anneke?
6: Nou, dat weet ik toevallig nog wel. Sergio en Nivino.
0: Kijk, hè. Ja. Anneke, bedankt.
6: Goed zo.
0: Hoi, Lijvert. Hoi. Dit was altijd wat anders.
9: We spelen weer Klauk.
10: Presentator Olaf Vos gaat op zoek naar de Klaukste Grunniger van 2026.
11: SS, veel score, maar nou ja, dit is de naam.
12: Nou ja, daarom.
10: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
9: op TV Noord.
13: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
15: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
21: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
22: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
21: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
23: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
24: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
25: Dit is Radio Noord.
23: Nu het nieuws van 1 uur.
26: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung, die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel. Met meer dan 70 winkels onder één dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis 1,5 uur parkeren en we zijn goed bereikbaar. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel. Dat shop lekker.
4: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
8: Radio Noord.
12: Tussen de middag.
18: Met Nivino Geertsema.
0: Goedemiddag. Hoe spannend is deze dag voor de familie Valente? Bondscoach Ronald Koeman gaat de selectie natuurlijk bekendmaken.

0: Birdie, als je dit hoort, wat zing je nou op het laatst?
1: We willen zo graag alles mee kunnen zingen.
0: Ja, ik
1: of
0: ja.
1: Horen wij het gewoon niet?
0: Ja, dat kan, hè? Dat wij gewoon.
1: Het is op het strand, maar wat daarvoor zit.
0: Ja, of ja, nou ja, laat het hem weten, Bert. Birdie was dat met zijn nieuwste Esperano Otraves. En daarvoor hoorde je een ander beast. Want hij wordt natuurlijk Facebase genoemd.
1: Ja.
0: Maar Beast of Burden hoorde je op Radio Noord. Ja, zou die erbij zitten? Wat denk jij?
1: Kom op.
0: Je weet toch wel waar het over gaat?
1: Ja, het is sport waarschijnlijk.
0: Sport? Voetbal. WK-voetbal.
1: Het zit eraan te komen, hè? En we gaan vanmiddag horen wie er allemaal geselecteerd zijn.
0: Voor Oranje?
1: Ja.
0: Ja. En of hij erbij zit?
1: Ja. Wat talenten. Denk
0: je? Ja?
1: Nou, ik denk het wel.
0: Jij denkt van wel.
1: Maar vraag niet waarom.
0: Oh, ik
1: nu stoppen met vragen.
0: Heb jij niks met voetbal?
1: Nou, steeds meer.
0: Ja, hè, want jij zit ook vaak bij FC Groningen Live.
1: Ja, ik vind het wel leuk, maar ik snap niet alles. Maar dat komt wel, hoor.
0: Oké. Nou, in ieder geval, wat jij wel snapt, denk ik, is dat Valente, een Groningse Italiaan, maar vooral een echte Groninger, het goed heeft gedaan, ook al is gedebuteerd in het oranje. Ronald Koeman, andere Groninger natuurlijk, heeft hem erbij gehaald ooit. Maar nu is de vraag, gaat hij hem ook meenemen naar Amerika en Mexico voor dat WK? En inderdaad, zoals jij dat al zei, het wordt vanmiddag bekendgemaakt. Dus ik vroeg mij af, hoe staat die familie Valente daar nou in? Is dat nou een hele spannende dag voor ze? Dus ik vroeg aan de vader, Roberto, stuurde ik een berichtje. Ik zeg, wil je straks even op de radio even vertellen hoe dat jullie vergaat? Hoe jullie deze dag beleven? Nou, dat kon niet. Wat er nou wel afkomt was een voice-appje. Want ja, zij zijn gewoon op vakantie. Ze zijn onderweg naar Italië om vakantie te vieren. Maar hij sprak nog wel even wat leuks in. En ja, dan hoor je dus toch dat, nou ja, heel veel spanning valt wel mee volgens mij.
2: Nee, we zijn helemaal niet gespannen of zoiets. Maar we vinden juist heel mooi dat Luciano tot zover is gekomen. Een fantastisch seizoen gedraaid. Boven verwachting, hè, omdat hij ging naar Feyenoord, dus met de bedoeling dat dit zou gewonnen aanwenden, maar uiteindelijk heeft hij heel goed gedaan. Nou, trots dat hij erbij is. Nou, het zou niet zo zijn dat hij naar de WK gaat, alsnog trots op Lou, omdat hij heeft alles aan gedaan. Dat is ook niet voor iedereen gelegd en zoiets, dus daar moet je heel trots op zijn. En je hoort bij een lijst van 40 spelers, nou, niet iedereen meegaat, nou, top. Dus we zijn helemaal niet gespannen. Hè? Als je niet gaat, ga niet. En dat is wat het is. Oké? Okay? En het volgende seizoen is er nog een motivatie extra om beter te doen. Sowieso bij final de focus houden. En je gaat Champions League spelen. Je best doen. En weer. Nou, zien we wel.
0: Ja. Kijk, het accent kun je natuurlijk horen. Dit is gewoon een echte Italiaan. Maar wat hij zegt. Zo nuchter.
1: Ja.
0: En zo Gronings ook.
1: Maar heel, heel trots en heel betrokken ook.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook mooi om te horen. Ja, een warm nest komt hij uit. Dat is ook belangrijk, denk ik, als je in zo'n topsport moet presteren.
0: Jij weet er meer van dan je denkt, hoor. Als ik dit zo hoor van jou. Hm. Ja, 1:15 is het. Over 3 kwartier ongeveer zullen we het denk ik toch wel weten. Of hij meegaat of niet. Volgens mij wordt vanmiddag meer bekend. Ik ben benieuwd. Ik durf het nog niet helemaal te zeggen. Als jij denkt, die man gaat mee, 050-3188-288. Stuur hem een appje en laat ons even weten wat jij denkt.

0: The Beatles met She Loves You.
1: Gaan we even terug naar een andere grootheid, maar dan in de Groningse muziek. Ja, we vroegen ons net af, hè, wat wordt er nou gezongen in dat liedje van Birdie op het eind? Dat nummer Es Verano Otra Vez.
2: Dit snappen we.
1: Ja, nu hoor ik het inderdaad ook wel. Maar het is wel wat verwarrend, hè? Ja. Dat er in het Spaans wordt gezongen eerst en dan weer... Maar toen appte Marinus meteen het volgende.
3: Hoi. Marinus, Urbayum, goeiedag. Hoi. Wat Birdie op het lijf zijn blote lief op strand betekent met je blote lijf op het strand.
1: Ja.
3: Groep Urbayum.
1: Groetjes terug. Bedankt, Marinus. Maar dat inderdaad, nu je het zo zegt.
2: Ja, nou weet ik hem ook.
1: Ja.
2: Maar dat is gewoon verwarrend. Het is Spaans, dan is het Hollands en dan wordt het opeens weer Gronings.
1: Het is niet
2: welke kant gaat dit op?
1: Volgen. Niet te volgen.
2: Internationaal.
1: Oh.
4: Dit ben je nog, dat is toch een Duitskerk, joh.
1: Nou zeg,
2: volledig ook zeg. Wat gebeurt hier allemaal?
1: Nou, sorry hoor.
2: Ja.
1: Birdie. Ik zie nu Birdie voor me in Blauwe Lieve op strand.
2: Oh, lekker zomers.
1: Ga nu naar TikTok dan maar luisteren.
5: De wolken hangen leeg. Ze kroepen door de lucht.

0: plaatje met geweld. Van TikTok, Tammo, Grunniger Lucht, Gronings Vuur. Het reizende cultuurprogramma is aangekomen in midden Groningen. In het Kielzog in Hoge Zand wordt de voorstelling Bi Lisa gerepeteerd. Aankomend weekend zijn de eerste voorstellingen. En Joyce Kranenborg, die houdt van cultuur en theater, die dacht, ik ga hem kijken bij die repetities.
1: Ik weet wat het betekent als jij zo uit en weg en stil bent. Jij broedt op iets. Ik ben bang, lieverd.
2: Kees Scholten, regisseur van Bi Lisa. Wat is het verhaal?
3: Dit is een voorstelling die eigenlijk al een jaar geleden of zo begonnen is. Met praten over, er moet iets gemaakt worden over Midden-Groningen, met Midden-Groningen, et cetera. Dus ik heb veel gesprekken gehad en er zijn heel veel avonden georganiseerd door Gronings Vuur. Waarin mensen uit alle dorpen en gemeentes, voormalige gemeentes uit Midden-Groningen, zeg maar, nou ja, konden zeggen wat er op hun hart lag, et cetera, et cetera. En het was mooie avonden in Meeden, in Kolham en in Slochteren en overal. Dat was hartstikke mooi. En nu zijn we dus bezig deze week hier in Kielzog om het neer te zetten.
2: Wat is interessante input die je op zo'n avond hebt gekregen?
3: Wat heel mooi is, wat ook wel een beetje thematisch is geworden, dat het soms best moeilijk is voor de mensen om nou eigenlijk te zeggen van, ja, wat ze nou precies op hun hart hebben. Of je mening te geven over, over de windmolens. Of hoe er met de natuur omgegaan moet worden. We zijn natuurlijk, het is een agrarisch-industrieel gebied hier. Dus allemaal nieuwe dingen die er aan de hand zijn. En dat het dan soms niet zo makkelijk is om je daarover uit te spreken. Omdat je dan ook denkt dat je dan je relaties, zeg maar, niet helemaal meer goed houdt of zo. Weet je wel, dat er een soort spanning op zit. En dat was eigenlijk op heel veel gebieden kwam dat ook naar boven.
2: Kun je kort omschrijven waar het verhaal over gaat?
3: Nou, het verhaal gaat over een jonge ondernemer, Lisa. En die is een foodtruck gekocht. En daar... En zij mag staan, zeg maar, in de buurt van een busremise. Dus dat is niet meer helemaal aan de hand op het ogenblik. Maar vroeger had je, zeg maar, een remise. Het eindpunt van waar de bussen eindigden. Was dan ook vaak een garage bij en een kantoor en van de busonderneming. Nou, dat hebben we, die tijd hebben we een beetje weer naar nu neergezet. En dat betekent dus dat er buschauffeurs, de mensen van het kantoor, garagemensen, plus passagiers op die plek kunnen samenkomen, want daar staat Lisa. En sinds Lisa er staat, zijn er van allerlei gesprekken en toestanden gaande rondom Bi Lisa. Nou, dat is eigenlijk, het is een zeg maar een dag uit het leven van al die mensen die Bi Lisa samenkomen. Zo zou je het kunnen zien.
0: Zij regisseur Kees Scholten in gesprek met Joyce Kranenborg. Bi Lisa dus, zometeen Bi Sander met het nieuws. Wat zit erin, Sander?
4: Ja, je kent al de lokfiets, lokdoos, lokaas ken je waarschijnlijk wel.
0: Ja.
4: Maar in Drenthe duikt binnenkort een lokbus op.
0: Lokbus?
4: Hoe dat zit, hoor je zo.
0: Klinkt wel eng.
4: Nou, hier zitten.
0: Blijven luisteren dus. 1:30 Noordnieuws met Sander Slager. Maar eerst deze van Hooters Satellite.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: 2:30. Noordnieuws. Sander Slager, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen om het slavernijverleden te herdenken en de afschaffing ervan te vieren. Op 30 juni gaat de vlag op het provinciehuis Halfstok en op 1 juli tijdens Kitty Kotti vol in top. Gedeputeerde Pascal Roemers legt uit waarom het provinciebestuur tot dit nieuwe vlagmoment heeft besloten.
8: Een aantal jaren geleden heeft de minister-president, toen nog Mark Rutte, excuses aangeboden. En wij hebben in de provincie Groningen ook een groot aantal achterban als het gaat om Antillianen, maar ook Surinamers. En wij vinden het meer dan gepast om ook daarom die vlag op te hangen.
7: Groningen is de derde provincie die gaat vlaggen ter gelegenheid van Kitty Kotti. Drenthe en Zeeland gingen onze provincie al voor. Raadsleden in de gemeente Stadskanaal dringen aan op een gang naar de rechter als Den Haag niet met extra geld voor jeugdzorg over de brug komt. Dat bleek gisteravond tijdens een spoeddebat over de ernstige mishandeling van 2 jonge kinderen in Stadskanaal. Binnenkort brengt zorgminister Mirjam Sterk een bezoek aan Stadskanaal om te praten over de mishandelingszaak. Burgemeester Klaas Sloots erkent de noodzaak hiervan.
9: Ergens moeten de signalen vandaan komen. Het incident heeft tragisch dat het hier was. Maar wel goed dat de raad haar verantwoordelijkheid neemt en nu de vinger op de zere plek neerlegt. Het zit in het systeem en dat systeem kan aangepakt worden en daar hebben we Den Haag voor nodig.
7: Wanneer de minister naar Stadskanaal komt is nog niet bekend. De gemeente Tinalo wil inwoners alerter maken op drugsdumpingen en ander crimineel gedrag in het buitengebied, meldt RTV Drenthe. In de gemeente blijft het aantal meldingen achter in vergelijking met andere gemeenten. Daarom wordt op verschillende plekken nep drugsafval gedumpt en kunnen zogeheten lokbussen opduiken. Dat zijn busjes die door criminelen gebruikt kunnen worden. Wie een lokbus denkt te herkennen, kan een QR-code scannen en maakt kans op een cadeaubon. De actie van de gemeente duurt van 1 tot en met 8 juni. Op Schiermonnikoog komt een nieuwe actie tegen zwerfkatten. Naar schatting leven er 30 tot 50 verwilderde katten op het eiland. Die bedreigen behalve vogels ook de konijnenstand op Schier. Dirk Holweda van Nationaal Park Schiermonnikoog legt uit hoe geprobeerd wordt de katten te vangen.
10: We vangen ze in levend, in vangkooien. Dat doen we in de winter, wanneer er minder prooidieren zijn. Dus dan zijn die beesten hongerig. En dan zijn ze gemakkelijker te vangen met lokmiddelen. Dan hopen we met een snelle vangactie, 6 weken intensief, dat de katten in de kooien, en die willen we ook zo snel mogelijk weghalen uit de kooien, zodat ze het minste stress hebben. En dan brengen we ze naar de wal om ze daarop te vangen.
7: Het opsporen van katten gebeurt onder meer met een drone met een warmtecamera. FC Groningen neemt afscheid van Mats Seuntjens. De club verlengt het aflopende contract van de 34-jarige middenvelder niet, zoals vanmorgen bekendgemaakt. In 1,5 jaar tijd speelde Seuntjens 31 duels voor de FC, meestal als invaller. Hij scoorde daarin 3 keer en was goed voor 2 assists. Verdediger Marvin Peersman speelt komend seizoen mogelijk nog wel in Groningen. De 35-jarige Belg heeft een aflopend contract, maar daarover wordt volgende week gesproken. De clubleiding wil Peersman in elk geval graag behouden. Dat was het. Meer nieuws op de site en app van RTV Noord.
6: Dankjewel. gaan we kijken wat het weer gaat doen.
4: Vanmiddag is er nu verwassen. Er is wat bewolking en met een maismotige noord-noordoostenwind wordt 16 graden in het Lauwersmeergebied tot 21 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht flinke opkloot, zo'n 6 tot 11 graden als minimum. In mijn vrouw is er wat bewolking, maar er wordt wel opruimd door de zon. En met een zwakke tot motige oost-noordoostenwind 19 tot 23 graden.
6: En we gaan lekker deur in het Grunnigs, want Fieke is in studio, dus we gaan het hebben over het Grunnigs. In het Grunnigs.
11: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio. Zeven dagen lang.
12: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni, proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni, Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
13: Ga nu naar Koken en Wonen.
14: Voor topkwaliteit kookgerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
13: Ga nu naar Koken en Wonen.
14: In het stadshart van Appingedam.
15: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.

0: Ed Sheeran met Azizem. Ja, het is weer zover. Fieke is er, de streektol functionaris. Dus we gaan het hebben over het Grunnigs. Gebeurt half hul in het Grunnigs en met het Grunnigs. Dus ja, we kriegen weer even een update van Fieke. Hoe is het ermee, Fieke?
1: Ja, goud.
0: Ja?
1: Ja, mooi weer.
0: Ja.
1: Dus,
0: liggen alle activiteiten een beetje stil met het weer of loopt het wel door?
1: Nou ja, we hebben deadlines, dus ja, dan loopt het wel door.
0: Ja. Mm-hmm. We gaan nog vast hebben in de toekomst kijken, hè? Want wat volk je horen, gewoon de schaal weer open, naar de vakantie. Ja. Met mooi, hè?
1: Ja, mooi meertalig onderwijs in Groningen en Noord-Drenthe. Want het is van nou Nijbegun, vanuit de sociale agenda, voor het Grunnigs. Omdat dat hoort er ook bij. Als je dat weer verstaking is, het idee, dan verstaakt dat, past het zo bij de sociale agenda.
0: Ja.
1: En door is dus een soort leerlijn uitkom. Som met NHL Stenden en de Rug. En als erfgoed in Groningen ben je erbij betrokken. De bibliotheek komt er mee. Nou ja, en zo wat dat. Oetrol wordt steeds. Het gooit al wieder. Het is ook voor ons wel spannend. Hou het allemaal wieder gooit. Ja. Hou het zich allemaal gooit ontwikkelen.
0: Het is nog een beetje zuigen ook, hè?
1: Ja, ook nog een beetje zuigen. Al hebben we allemaal plan. Maar dan moet je altijd kijken van. Nou, als je groen licht hebt, dan begint het pas echt natuurlijk.
0: Ja, ja, nou heb ik een dochter van 5, 6 is ze straks in de zomer. In de zomer. Wat kunnen we maken op de schaal in Winsum bijvoorbeeld? Hoe waar
1: dat? In Winsum. Nog nooit.
0: Oh, dat is jammer.
1: dan misschien als ze zich denken van functioneren. We beginnen met mooi schaal. Dat je hem zich aanmeldt via NHL Stenden. We beginnen met 5 schaal.
0: Oké. Okay.
1: En we beginnen ook met de onderbouw. Dus dat wel. Die dochter heeft bij de onderbouw. En in Grun beginnen we dan in Bedum een schaal. En in Ganwet een schaal.
0: Oh, dat leutje schaaltje.
1: Ja.
0: Dat is, ja, nee, ik weet welke schaal dat is.
1: Ja.
0: En wat wordt er dan regeld voor in de klas?
1: Er binnen sowieso op zo'n schaal. Want er dragen 2 docenten binnen. Het wezen die dus dat omarmen, dat mooi, en door zich mee bezig houden. En dan gewoon ze eigenlijk de lesmateriaal wat ontwikkeld is op de NAL, dat gewoon ze dan uitproberen.
0: Ja.
1: Door en doen meer aan de gang. En dan zit er ook nog omgevingsgedeelte bij, dat ook de Olu en de grote olders erbij betrokken worden.
0: Ja, want ik denk dat is ook wel belangrijk, hè? Dat
1: ja, ook. Ja.
0: Toes nog een vervolg kreeg.
1: Ja, want anders is het op schaal en dan stopt het door.
0: Ja, ja.
1: En dan de omgeving is dan weer allemaal Nederland.
0: Ja.
1: Wat ook vindt al ze van? De grote Oddelsgrunners, dan voel ik is het dan toch weer.
0: Ja, dan gebeurt het nooit.
1: Nee, dus komen ook bijvoorbeeld broers.

0: De wereld over 30 jaar er allemaal uitzicht. Maar in principe is het voor 30 jaar. Maar nou eerst zo'n plan voor deze 5 jaar. En dan gaan we kijken. Nou, dat dan is, nou ja, zo zegt dat allemaal een beetje uit.
1: Ja, mooi toch?
0: Dus er is al wel heel veel. Maar het is allemaal wel spannend omdat het allemaal nog echt vaststaat. Moet.
1: Een mooi begin, deur nijbegun dus ook. Dankjewel, ja. Fieke. We praten zo weer over Sprutter bijvoorbeeld.

0: Anita Meijer, Why Tell Me Why. Fieke is er nog steeds, streektolfunctionaris. En we hadden het over mooi op school. Wat was de website nou ook alweer?
1: Wij zijn mooi. .nl.
0: Ja, dus als je als schaal denkt van nou...
1: Wat is dat eigenlijk?
0: Ja, en dat liekt ons ook wel wat. Ja. Kun je door misschien alvast... kun je dat ook aanmelden of...
1: In elk geval, als je interesse hebt, even mailen zo via die website.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk liet me dat wel mooi. Ja.
0: Ik hoop dat de schaal van mijn dochter dat ook doet. Ja, ik ben benieuwd.
1: Waarin zie ik?
0: Nee, maar we hebben het er vorige over. Moest vrouw beginnen. Dat is het. Dat doen ze dan ook. Er is ook grunnigs talent op cultuurgebied. Hè? En daar bent u veel mee bezig. Wat gebeurt er allemaal?
1: Nou ja, ik heb deze winter weer een cursus start voor creatieve mokkers. Dan heb ik het maar overkoepelend als muzikanten en schrijvers zit erbij. En deze zit om kloor. En in juni hebben ze les. En dan kregen ze een oorkonde.

0: En
1: dus is echt juf, hè? Juf Fieke.
0: Ja, zo met Reiner van der Molen, of dat je het mooiste doen. Ja. Ik zit er vooral ook bij, omdat ik dat leuk vind. En ik heb 2 lessen ook doen. Maar ja, het was wel heel erg leuk. Was dan allemaal heurst, hou zij en tegen de tol aan kieken. Ja. Het is ook een beetje van, ook over de drempel heen helpen. Omdat ze ook wel denken van, goh, het is eigenlijk de tol die bij ons huurt. Maar ik kan het nooit spreken. Mm. En mag ik het dan spreken? Want het is nooit goud wat ik doe. Was je allemaal dat soort.
1: Ja, een beetje onzekerheid ook.
0: Ja, en dan, soms dan hebben ze toch al wel wat de passieve kennis ervan. En dan kennen ze de tongval, hebben ze er wel goud, vind ik dan. Mm. En dan vonden ze het allemaal heel leuk en houden ze er allemaal tegen aankijken.
1: Ja, dus dit. En doorleest zelf ook wel weer wat van, denk ik.
0: Ja, gewoon wat houden zij tegen de tol aankijken.
1: Ja.
0: En houden ze ermee bezig binnen. En ik word er heel blij van als zij enthousiast worden ervan.
1: Ja. Ja, en dan is er ook nog want dat hoort er misschien ook een beetje bij, een reis naar Duitsland.
0: Ja, we gaan aan de andere kant in Duitsland. Daar hebben we met Emslandische Landschaft en Onburgische Landschaft. Soms hebben zij ook dezelfde cursus binnen ze doorstaat.
1: Ja, maar dan in het Duits. Ja. Ja.
0: En dat is in juni gaan we met z'n allen naar Oldenburg. En daar hebben we dan uitwisseling van, we hebben ook Reiner, onze Grunniger docent. Met en zijn de Duitse Pladuutse docent en daar gewoon door sommen vertellen over Pladuuts en het Grunners.
1: Ja.
0: Nou, en dan kunnen ze ervaring uitwissen en houden ze me kan er zo zijn en ja, wel weet wat er weer ontstaat, want die ga je toch om vuurtjes aanbakken.
1: Ja, want we weten allemaal van de relatie tussen Bert Hadders en Otto Grote.
0: Ja, ja.
1: Dat is natuurlijk, dat zijn 2 muzikanten van de kant van de groep, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Wat denkst, zal er ook weer wat nijs ontstaan van de wat jongere generatie kunstenaars?
0: Ja, het kan heel goud. Want we hebben eerder ook met Krasnopolski hebben we ook wel zo'n artist in residence door. En hebben Solm ook een voorstelling gemaakt. En ik vind dat wel een verrijking.
1: Ja.
0: Ook dan zou je precies hou die tol ook op mijn koor liet. En hou we dan ook wel op mijn koor liet. Zo.
1: Ja. Nou, is er een voorbeeld van een jonge, jong kerel, zo Dirk zeggen. Een Grunnigse jong, die het ook allemaal een beetje aan het ontdekken is, hè?
0: Ja, Sander Koning. Die deed ook meer aan de cursus. Hij was al eerder al zo aan het proberen met het Grunners. En nou, als sprutter hadden nou al hij de optreden bij de Rolf, hè? Toch?
1: Ja, voor 2 deuntjes.
0: Voor 2 deuntjes ja. De optreden. En 6 juni ga je de optreden bij Tussen Wenst en Wereld. Bij Wongema en Hornhuizen. En alle ook meer dichters hoor, van deze groep. Ja. Want ja, het is hou ik je mensen motiveren om ermee deur te gaan, is dat ze kunnen optreden.
1: Ja, maar ik vind het wel dapper, want hij doet het wel. En, ja. En soms heeft het er ook wel stoer met, dat zegt hij ook.
0: Ja.
1: Maar hij doet het wel.
0: Ja, ja, dus mensen moeten hem gewoon aanmoedigen.
1: Ja.
0: Het is een heel mooie stem, vind ik.
1: Ja, dat vind ik ook. En door hem gewoon ook de draait. Nou, sprutten met déjà vu, dat is dan gaan Grunners. Dat is toch Frans? Déjà vu? Ja, volgens mij wel. Fieke, bedankt maar weer.
0: Schout.
1: Veel plezier.
0: Joe.
1: En tot volgende maand.
0: Oké, okay, mooi.
1: Dit is Sprutter Déjà vu.

0: Prutter met Déjà Vu en terecht applaus. Niks te danken, Sprutter. Edwin is er weer. Ja, hij zei nog bedankt op plaats.
1: Ja, oké.
0: Het is helemaal niet dat het een live-opname was.
1: Nee, goedemiddag.
0: Dit is ook live allemaal.
1: Ja, zeker weten.
0: Nou zat je ons helemaal lekker te maken net. Wat heb je nou bij je?
2: Ik heb heel veel hits bij me.
0: Ja?
2: En ik heb een heel groot prijzenpakket bij me. Je kan elke uur kan je iets winnen zometeen.
0: Ja, maar het was toch ook lekker?
2: Of? Ja, een droge worst, hè?
0: Ja.
2: Een doos zelfs.
0: Een doos ook?
2: Ja, je krijgt een doos.
0: Nou. Sergej, bedankt voor alles.
3: Jij ook, hè?
0: Hij zit helemaal in die schatkamer, allemaal snoepjes terug te kijken.
3: Kan ik
0: nu gewoon Radio Noord.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlet 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 2 uur.
8: Manning Sampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Chiná. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
10: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
13: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
14: Radio Noord. De Middag Door.
15: Met Edwin Mooibroek.
16: Goedemiddag, ik heb de komende twee uur weer een mooi prijzenpakket voor je. En natuurlijk ook lekkere muziek. Harry Nieuw of Seal. Maar we beginnen met jaren 70 disco. Lip

Het stond op nummer 1 in Nederland in 1979. Lip Sync. En de zangeres die je hoorde heette Cynthia Jones. Een gospelzangeres. En ze was ook nog een schoonheidskoningin. Ja, je hoorde Funky Town. Nog eens een hele goede middag. Welkom bij de middag door hier bij Radio Noord. De temperatuur is ietsje minder dan gisteren. Vanochtend was het nog een beetje fris, maar het is nu wel weer lekker warm. Hè? We maken er gewoon een lekkere woensdagmiddag van. Met zoals gezegd een mooi prijspakket. Straks na 2:30 gaat u spelen. Plaatje over. Maak je weer kans op een doos met worsten. En je mag er ook nog een muts bij kiezen of een bucket hat. Of... Nou, ik denk dat zo'n bucket hat wel lekker is toch met dit weer. En verder natuurlijk heel veel lekkere muziek. Wat dacht je van Dua Lipa?

En ken je deze nog van Liza Stansfield? Die hoor je allemaal zo meteen. Meestal hier, Jelly Roll, I'm good.

0: nieuwe muziek uit Groningen hoor je bij Radio Noord.
1: Deze week Harry Nieuwhof met Let My Night Op Me.
2: Ik zou zo zeggen, let my night op me.
0: Gronings goud.
3: Gronings goud.
2: Op verplecht van boot, doorstond ik talenlijst.

0: Monarchie.
1: De Gronings Goud van deze week op Radio Noord. Je hoorde Harry Nieuw en dat heet Let More Night On Me. En we blijven nog even bij muziek uit Groningen, uit de jaren 60, uit Oude Pekela. Dit zijn de Roadies en Take Her Home.

Dua Lipa was dat en dat heette Training Season. Ja, Dua Lipa heeft onlangs nog Samsung aangeklaagd. Want de elektronica-producent die gebruikte haar gezicht om tv's te verkopen. Haar gezicht was te zien op de kartonnen dozen van de tv's. En sommige mensen bleken ook daardoor die tv te willen hebben. Maar er was geen toestemming gevraagd, ze hadden ook niet betaald. En ze heeft nu een schadevergoeding geëist van maar liefst 12 miljoen euro. Het gaat gelijk met dikke hout met zagen en planken. Dit zijn Philip Bailey en Phil Collins en The Easy Lover.

0: Jenna Speer over dat. Ja, en behalve zangeres is ze ook nog kledingontwerpster. Ja, ze maakt kleding. Dat heet de Material Lover. Het is bijna 2:30 geworden. Zometeen om 2:30 natuurlijk Noordnieuws. Sander, wat zit erin?
1: Gaat hij wel of gaat hij niet? Dat was de grote vraag rond de selectie van Luciano Valente voor het WK voetbal. Het antwoord hoor je zometeen.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: 3:01. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Sander Slager, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Luciano Valente gaat niet naar het WK voetbal. De Groninger heeft van bondscoach Ronald Koeman geen plek gekregen in de selectie voor het toernooi in Amerika, Canada en Mexico. Valente was de afgelopen dagen wel in Zeist voor een mini-stage van 3 dagen. Daar mocht hij zich met onder meer Noah Lang, Kees Smit en Mark Vlekken tonen aan de bondscoach. Dat heeft dus niet tot de selectie geleid. Om 2:45 geeft Koeman tijdens een persconferentie een toelichting op zijn WK-selectie. De 4 huishoudens die getroffen zijn door de woningbrand aan de Kerkstraat in Scheemda vorige week hebben binnen 1 tot 2 maanden een nieuw onderkomen. Dat zegt woningcorporatie Acantus. Tot die tijd worden de bewoners door een verzekering bijgestaan voor tijdelijke huisvesting. De woningcorporatie weet nog niet of de door brand getroffen huurwoningen herbouwd worden of eerst worden gesloopt en dan opnieuw opgebouwd. De brand, die op woensdag 20 mei ontstond in een meterkast in een schuurtje, verspreidde zich snel naar 3 andere rijtjeshuizen. Een aantal woningen werd al snel onbewoonbaar verklaard. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen om het slavernijverleden te herdenken en de afschaffing ervan te vieren. Op 30 juni gaat de vlag op het provinciehuis half stok en op 1 juli, tijdens Kitty Kotti, vol in top. Gedeputeerde Pascal Roemers legt uit waarom het provinciebestuur tot dit nieuwe vlagmoment heeft besloten.
10: Een aantal jaren geleden heeft de minister-president, toen nog Mark Rutte, excuses aangeboden. En wij hebben in de provincie Groningen ook een groot aantal achterban als het gaat om Antillianen, maar ook Surinamers. En wij vinden het meer dan gepast om ook daarom die vlag op te hangen.
1: Groningen is de 3e provincie die gaat vlaggen ter gelegenheid van Kitty Kotti. Drenthe en Zeeland gingen onze provincie al voor. De gemeente Tinalo wil inwoners alerter maken op drugsdumpingen en ander crimineel gedrag in het buitengebied, meldt RTW Drenthe. In de gemeente blijft het aantal meldingen achter in vergelijking met andere gemeenten. Daarom wordt op verschillende plekken nep drugsafval gedumpt en kunnen zogeheten lokbussen opduiken. Dat zijn busjes die door criminelen gebruikt kunnen worden. Wie een lokbus denkt te herkennen, kan een QR-code scannen en maakt kans op een cadeaubon. De actie van de gemeente duurt van 1 tot en met 8 juni. Studenten van zorgopleidingen aan het Alpha College in Stad hebben vandaag een zorgbouwkje ontvangen. Daarin staan Groningse woorden die veel gebruikt worden bij het werk in de zorg. Het idee voor het boekje is afkomstig van Weile Henk Scholten. De docent Dion Bouwers denkt dat zijn studenten er veel aan zullen hebben.
11: Wat wij veel merken en veel horen van onze cliënten, of van onze cliënten, van onze studenten, is dat ze heel veel cliënten en patiënten tegenkomen die nog Gronings spreken, soms alleen maar. En wat kun je dan het beste doen om dat stukje communicatie, want dat is heel belangrijk voor de zorg, om dat zover mogelijk te helpen. En ik denk dat zo'n boekje best wel verbindend kan zijn.
1: Het Zurgbouwkje is uitgebracht door Erfgoedcentrum Groningen in samenwerking met het Alfa College en het Noorderpoort. Dat was hem voor nu. Meer nieuws vind je op de site en app van RTV Noord.
0: Oké, Sander, dankjewel. Ga naar het weer, krijg je natuurlijk van Harma.
12: Vanmiddag is er nu verwassen, er is wat bewolking en met een maïs motige noord-noordoostenwind wordt 16 graden in het Lauwersmeergebied tot 21 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht flinke opkloot, zo'n 6 tot 11 graden als minimum. En mijn vrouw is er wat bewolking, maar dat wordt wel opruimd dus. En met een zwakke tot motige oost-noordoostenwind 19 tot 23 graden.
13: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl. Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland. Ga nu naar Koken en Wonen. In het stadshart van Appingedam.
14: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
15: Het is weer veel hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Bimenadi in Winschoten in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bimenadi.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.

0: film over Michael Jackson uitgekomen. Met in de hoofdrol zijn neefje. En door die film kwam Billie Jean voor de derde keer alweer opnieuw binnen in de Nederlandse top 40.
1: Zo klinkt de plaat.
2: En dit is de vraag.
0: Ja, dit is de vraag. In welk jaar werd Billie Jean voor het eerst uitgebracht? Het staat dus nu opnieuw in de top 40 voor de derde keer. Alleen in welk jaar werd Billie Jean voor het eerst uitgebracht? Was het A in 1981, B 1982 of C 1983? Uit welk jaar komt het origineel van Billie Jean van Michael Jackson? A 1991, B 1992 of C 1983? 050-3188-288, 050-3188-288.

Andreas Junior, was dat een leef? Ja, we moeten nog even de uitslag doen natuurlijk van plaatje over. Uit welk jaar komt Billie Jean van Michael Jackson? Is dat 1981, 82 of 83? Ik probeer een luisteraar terug te bellen die het goed heeft. Alleen neem nog even nu op. Dus tot 3 uur hoor je eerst Liza Stansfield, All Around the World.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik ben met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 3 uur.
12: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan €1 miljoen waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcassa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenen woningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder-een-kap-woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni, proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni, Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Raamdecoratie op maat gemaakt.
16: Timpweg.
15: Eigen productie- en montagedienst.
16: Timpweg.
15: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sondweg in Groningen.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
17: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
18: Radio Noord.
19: De middag door.
18: Met Edwin Mooibroek.
20: Goedemiddag. Ja, zometeen nog de uitslag van Plaatje Over. En er zijn nog veel meer prijzen te winnen. 4 weekendkaarten voor Zomervolk. Dit is Soft Cell.
18: Wat?

0: Ja, ietsje vertraagd.
1: Plaatje over.
0: Maar we gaan het toch spelen. Peter Dekens uit Sint-Anne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat ben je aan het doen vandaag?
2: Nou, we gaan een gras schudden, zeg maar. We gaan morgen in pak persen.
0: Wat ga je morgen doen?
2: Pakjes in persen, zeg maar. Dan wordt een grote voelpak van gemaakt.
0: Oh, oké, van het gras.
2: Ja, van het gras, precies.
0: Oh,
2: ja.
0: Oké, dus je bent op het land aan het werk nu?
2: We zijn nu aan het gras aan het schudden. En dan gaat nu de schudder gaat erachter weg. En zet nu de hark komt er nu achter te staan. Zeg maar nog even bij elkaar hark.
0: Oké, ja, je hebt er mooi weer bij natuurlijk. Hè. Dat moet je nu doen natuurlijk ook, hè?
2: Ja, je moet hem nu pakken. Nu kan het.
0: Ja, want als het regent, dan is het wat ingewikkeld, denk ik, hè?
2: Ja, nee, dan krijg je geen goed product. Dan gaat dat, de conservering niet ten goede, zeg maar. Dan wordt het de rommel wat je in de bril drukt.
0: Ja, oké. Ben je trouwens een beetje fan van Michael Jackson?
2: Nou ja, toen destijds wel, hè.
0: Ja, maar hij komt weer een beetje terug, hè. Tenminste, de muziek wordt weer een beetje populair.
2: Ja, maar heel veel dingen van toen komen weer terug. Dus ook, ja, dan is het wachten op dit muziek, dat komt ook weer terug.
0: Ja, de geschiedenis herhaalt zich. Dan is nu een nieuwe film inderdaad gekomen over het leven van over Michael Jackson. Zijn neef speelt het daar in de hoofdrol. En voor de derde keer is nu het nummer Billie Jean in de top 40 terechtgekomen.
2: Nou, moet je nagaan. Ja, nou.
0: Ja. Nu dus, het was vlak na zijn dood. Alleen, wanneer is het nummer uitgebracht? Was dat 1981, 82 of 83?
2: Nou, ik dacht 83.
0: 83. Dat is helemaal goed. Ja, sommige mensen zeiden ook 1982.
2: Ja.
0: Alleen het is op 2 januari 1983, dus 2 januari echt 1983 is de plaat uitgekomen.
2: Dat was een gokje. Ik heb een gokje gedaan.
0: Nou, je hebt goed gegokt. Je krijgt sowieso een doos met worsten.
2: Nou, super.
0: En wil je er nog sokken bij, of wil je er nog een buckethead bij, of wil je er nog een muts bij?
2: Ja, doe maar een buckethead.
0: Doe een buckethead, ja, die kan je dan mooi inderdaad op het land gewoon lekker op hebben tegen de zon.
2: Oké,
0: dan blijf nog even hangen, gaan we het allemaal regelen en een fijne dag.
2: Ja, dankjewel.
0: Dag Peter.
2: Ja, hey, mooi.

Bruno Mars was dat en het heette I Just Might. Ja, kwam onderzoek tegen waarbij duizenden gezichten zijn beoordeeld door tienduizenden mensen. En de uitslag? Vrouwengezichten worden wereldwijd aantrekkelijker gevonden dan mannengezichten. Ja, ik begrijp het wel. Alleen het opvallende is dat vrouwen ook andere vrouwen de hoogste beoordelingen gaven en mannen de laagste. En ook is het opvallend dat als mensen hun eigen gezicht moeten beoordelen, dat mannen en vrouwen beoordelen zichzelf gemiddeld als even aantrekkelijk. Er is geen verklaring waarom er een algemene voorkeur is voor vrouwengezichten. Alleen het grappige is ook dat het verschil tussen de beoordeling van mannen en vrouwengezichten afneemt naarmate mensen ouder worden. Dat is goed nieuws voor mannen, we worden dus steeds mooier.

dans met me. Ben aanweg, maar aan het zenk, ik snel alweer op die telefoon. Dan kreeg ik voor een vergrijlde kap weer aan. Het is waarschijnlijk heel belangrijk en mijn schijn ben ik ouderwets.

Erwin de Vries was dat en TikTok Dans met Me. Ja, het leuke voor de invallen bij dit programma is dat je gewoon heel veel prijzen weg mag geven. Zometeen nog 4 weekendkaarten voor Zomervolk op 6 en 7 juni. Zometeen 3:30 maak je daar weer kans op. Ja, dit is nog hele fijne muziek. Dit zijn de Fine Young Cannibals, Johnny Come Home.

0: heette Mercy. Bijna 3:30 geworden. Zometeen om 3:30 natuurlijk Noordnieuws. Sander, wat zit erin?
1: Ja, straks hoor je hoe ze op Schiermonnik Oog de strijd aanbinden met zwerfkatten.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
5: kozijnen. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
0: Het is 3:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Sander Slager, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Luciano Valente gaat niet naar het WK voetbal. De Groninger heeft van bondscoach Ronald Koeman geen plek gekregen in de selectie voor het toernooi in Amerika, Canada en Mexico. Valente was de afgelopen dagen wel in Zeist voor een mini-stage van 3 dagen... waarin hij zich mocht tonen aan de bondscoach. Dat heeft dus niet tot een selectie geleid, bleek vanmiddag. Tijdens een persconferentie lichtte Koeman toe waarom hij kiest voor de meer ervaren Martin de Roon. Die ziet daar als een soort slot op de deur van het elftal. Bovendien twijfelt Koeman over de fitheid van Valente.
8: Dan vind ik in het geval van Luciano dat hij minder fris oogt. Na een heel zwaar seizoen bij Feyenoord. We hebben het ook gezien in de novemberperiode dat hij een stuk frisser en beter was als in maart. Maar ja, dat zijn keuzes.
1: Nederland komt op zondag 14 juni om 10 uur Nederlandse tijd voor het eerst in actie op het WK. Oranje neemt het dan in Dallas op tegen Japan. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen om het slavernijverleden te herdenken en de afschaffing ervan te vieren. Daarmee wordt Kitty Kotti een vast vlagmoment op het provinciehuis, zo heeft gedeputeerde Staten besloten. Provinciebestuurder Pascal Roemers vertelt wanneer er wordt gevlagd.
9: Dat betekent dat wij 30 juni en 1 juli gaan vlaggen. 30 juni half stok en 1 juli gaan we gewoon vlaggen, want dan zijn de ketenen verbroken. Dat betekent eigenlijk ook Kitty Kotti.
1: Groningen is de derde provincie die van Kitty Kotti een vlagmoment maakt. Zeeland en Drenthe doen dit al langer. De 4 huishoudens die getroffen zijn door de woningbrand aan de Kerkstraat in Scheemda vorige week hebben binnen 1 tot 2 maanden een nieuw onderkomen. Dat zegt woningcoöperatie Acantus. Tot die tijd worden de bewoners door een verzekering bijgestaan voor tijdelijke huisvesting. De woningcoöperatie weet nog niet of de door brand getroffen huurwoningen herbouwd worden of eerst worden gesloopt en dan opnieuw opgebouwd. De brand, die op woensdag 20 mei ontstond in een meterkast in een schuurtje, verspreidde zich snel naar 3 andere rijtjeshuizen. Een aantal woningen werd al snel onbewoonbaar verklaard. Bij een inbraak op een bedrijventerrein in Sarhuisterveen is een grote hoeveelheid kabels gestolen. De diefstal bij een recyclingbedrijf vond in het Pinksterweekend plaats, maar werd gisterenochtend pas ontdekt. De eigenaar van het bedrijf meldt aan Omroep Friesland dat er zo'n 3 ton aan kabels is buitgemaakt. Een getuige heeft een voertuig gezien en langs de route zijn camerabeelden veiliggesteld. Er is nog niemand aangehouden. Op Schiermonnik Oog komt een nieuwe actie tegen zwerfkatten. Naar schatting leven er 30 tot 50 verwilderde katten op het eiland. Die bedreigen behalve vogels ook de konijnenstand op Schier. Dirk Holweda van Nationaal Park Schiermonnik Oog legt uit hoe geprobeerd wordt de katten te vangen.
10: We vangen ze in levend in vangkooien. Dat doen we in de winter, wanneer er minder prooidieren zijn. Dus dan zijn die beesten hongerig. En dan zijn ze gemakkelijker te vangen met lokmiddelen. Dan hopen we met een snelle vangactie, 6 weken intensief, dat de katten in de kooien, en die willen we ook zo snel mogelijk weghalen uit de kooien, zodat ze het minste stress hebben. En dan brengen we ze naar de wal om ze daarop te vangen.
1: Het opsporen van de zwerfkatten gebeurt met een drone met een warmtecamera. Dat was hem voor nu. Meer nieuws op de site en app van RTV Noord.
11: Vanmiddag is er nu verwassen. Er is wat bewolking en met een mooi smotige noord-noordoostenwind wordt 16 graden in het Lauwersmeergebied tot 21 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht flinke opkloot, zo'n 6 tot 11 graden als minimum. In mijn vrouw is er wat bewolking, maar er wordt wel opruimd door de zon. En met een zwakke tot motige oost-noordoostenwind 19 tot 23 graden.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
15: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.

George Ezra op Radio Noord, dat heet Green Green Grass. Ja, deze hele week geven we elke dag 4 weekendtickets weg voor Zomervolk. Is een volkfestival in het Stadspark. Wordt georganiseerd door de band Rapalje. En er zijn artiesten uit binnen- en buitenland. Er zijn doedelzakken, er is muziek, er is eerste dans, er is van alles en nog wat te doen. Dus hartstikke leuk om daar kaarten voor te winnen. Maar dan moet je natuurlijk wel nog even een vraag voor beantwoorden. Het is inmiddels al de 12e keer trouwens dat het wordt georganiseerd in het Stadspark. En de vraag is, in welk jaar vond de allereerste editie van het Zomervolkfestival plaats? Dus in welk jaar vond de allereerste editie van het Rapalje Zomervolkfestival plaats in het Stadspark? Als je het weet, dan kan je bellen of appen 050-3188-288. 050-3188-288. En dan maak je dus kans op 4 weekendtickets. Dus dan kan je gewoon lekker meteen...

0: Bob Marley was dat en One Love. Nou, eens even kijken of we iemand blij kunnen maken met kaarten voor Zomervolk. 4 weekendtickets maar liefst. Sintje Rijkens uit haar huizen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ben je een beetje aan het genieten van het lekkere weer?
1: Ja, zeker. Ja,
0: wat ben je aan het doen?
1: Nu ben ik aan het luisteren naar de Radio Noord.
0: Ja, dat staat altijd goed nieuws, is dat, hè? Ja.
1: Nou, en vanmiddag ben ik even met mijn moeder even op stap geweest. Dus er moest even een nieuw... geen nieuwe gehoorapparaat, maar een gehoorapparaat was het stuk.
0: Oh.
1: Dus ja, even kleine boodschapjes doen we
0: daar. De klusjes, zeg maar, die even gedaan moeten worden.
1: Precies, ja.
0: Oké, maar het is allemaal weer gerepareerd, ze kan weer goed horen.
1: Ja hoor.
0: Kan ook weer naar Radio Noord luisteren.
1: Dat weet ik niet. Ze is niet thuis, dus okay. Ik weet het niet.
0: Okay. Hou je een beetje van folkmuziek trouwens?
1: Ja, zeker.
0: Oh, je bent fan?
1: Helemaal. Ik ben een fan, ja.
0: Okay.
1: Zo van Rapalje.
0: Oh, van Rapalje inderdaad ben je ook fan. Nou, hartstikke goed. Dus ik heb 4 kaarten voor weekendtickets. Ja. Voor 6, 7 juni is dat Spark.
1: Nou, noem maar hopen dat ik het weet, hè?
0: Ja, ik heb misschien een klein beetje gehoopt. Ik zei, het is de 12e keer dat het wordt gehouden. Maar wanneer was het voor het eerst?
1: Dat vond plaats volgens mij op 1 en 2 juni in 2013.
0: Had je een beetje hulp van Google?
1: Nee, want ik heb even snel in de kast gekeken en ik heb nog zo'n beker en daar stond nog de datum in van mijn kaartje.
0: Oh, je bent er geweest toen ook?
1: Ja.
0: Oh, ga je elk jaar?
1: Als ik kan, ga ik elk jaar heen. We gaan dit jaar ook heen met mijn kinderen en kleinkinderen.
0: Oké, nou je hoeft geen kaartjes meer te kopen, hè?
1: Nee, dan hoef ik niet meer, nee.
0: Nee, ik heb 4, ik weet niet hoeveel kleinkinderen je hebt, maar...
1: Ik heb 2 kleinkinderen.
0: Oké, dat is goed gecoverd dan toch?
1: Ja, ze hebben het zelf nog nooit meegemaakt hier.
0: Ja?
1: Dus voor hun is het de eerste keer.
0: Nou, ik ben blij dat de kaarten volgens mij goed terechtkomen, Sintje.
1: Vast, ja, okay. Zeker.
0: Nou, blijf nog even hangen en dan stuur we zo snel mogelijk de kaarten naar je toe.
1: Is goed, dank je.
0: Fijne dag, dag.
1: Ja, fijne dag, dag.

komen uit Noorwegen, ze zijn met z'n drieën en ze hebben een zomerrit te pakken. De Warsaw was dat, maar ze hebben het geschreven bij min 15. Ik weet niet of je wel eens water bestelt in een restaurant. En dan wil je misschien wel kraanwater. Maar dan krijg je waarschijnlijk gewoon mineraalwater. Nou, er was een toerist in Italië. Ze verbleef in een 5-sterrenhotel. Ze was half pension, maar ze moesten zijn drankjes wel zelf betalen. En ze vroeg om kraanwater, maar ze kreeg toch mineraalwater. En daar moesten ze 7 euro per fles voor afrekenen. Toen is ze naar de rechter gestapt. Jawel. En heeft het Italiaanse Hoge Rechtshof heeft uitspraak gedaan. En je hebt geen recht op kraanwater in het restaurant. In Nederland is het trouwens ook niet zo. Dus als je water bestelt, dan zou je het misschien toch voor moeten betalen. Dit zijn de Pet Shop Boys op Radio Noord. En it's a sin.

0: Ja, de Pet Shop Boys waren dat en It's a Sin. Het is bijna 4 uur geworden. Maartje, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zometeen Studio Grun.
1: Jazeker, 4 uur gaan we weer los.
0: Wat kunnen we verwachten?
1: Nou, we hebben best wel veel te doen. We hebben normaal natuurlijk ook altijd verkeer in de show. Maar nu is er zelfs extra verkeer.
0: Want?
1: Extra uitgebreide verkeersinformatie. Ja, het heeft te maken met vakantieroutes.
0: Oh.
1: Die anders moeten.
0: Oké.
1: Okay. En we gaan het heel veel hebben over SOA's. Een heel uur lang ook bijna.
0: Een uur lang over SOA's?
1: Moet je na 5 uur moet je echt nog blijven luisteren.
0: Oké, nou, ben benieuwd. Veel plezier zo meteen met Studio Grun, met Maartje. Tot 4 uur hoor je Natasha Bedingfield en Unwritten. Ik spreek je morgen weer om 2 uur. Ik wens je een fijne dag nog. Mooi.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 4 uur.
11: Marnix Zampersen met het NOS-journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: En zometeen om 4:30 hoor je het uitgebreide Noordnieuws. Nu alvast de hoofdlijnen van Sander Slager. Goedemiddag, Sander.
13: Goedemiddag. De gemeente Groningen gaat komende nacht nog 1 keer de nachtopvang verzorgen voor asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel. Dat heeft wethouder Manuska Molema bekendgemaakt. De asielzoekers brengen de nacht door in Hanse Plaza, net als de voorbije dagen. Volgens Molema schiet Groningen nu te hulp omdat er een toezegging is dat daarna een andere gemeente het stokje overneemt. Welke dat is, kan ze nog niet zeggen. Luciano Valente gaat niet naar het WK voetbal. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman vanmiddag bekendgemaakt. De Groningse middenvelder was sinds maandag wel in Zeist voor een trainingsstage, maar is dus niet geselecteerd. Koeman had een duidelijke reden voor het passeren van Valente.
14: En dan vind ik in het geval van Luciano dat hij minder fris oogt. na een heel zwaar seizoen bij Feyenoord.
13: De vier huishoudens die getroffen zijn door de woningbrand aan de Kerkstraat in Scheemda vorige week hebben binnen 1 tot 2 maanden een nieuw onderkomen, meldt woningcorporatie Acanthus. Tot die tijd worden de bewoners door een verzekering bijgestaan voor tijdelijke huisvesting. Het is nog niet bekend of de getroffen woningen worden gesloopt of opnieuw worden opgebouwd. Straks meer dus.
12: Sanne, dankjewel.
15: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
16: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
19: Radio Noord.
20: Studio Grun.
21: Met Maartje Ettema.
12: We zitten midden in de week en dit uur wat extra aandacht voor het Groningse verkeer. Vooral als je nog vakantieplannen hebt naar Schiermonnikoog hebt, komende tijd moet je even opletten.

0: Human League op Radio Noord. Je hoorde Don't You Want Me. Daarmee gaan we even een kijkje nemen op de weg. Naar deze tuin er nog vertragingen.
1: Het is eigenlijk best wel rustig. Alleen de N34 Zuid-Laren richting Emmen. Tussen Anne en de aansluiting met de N33. Klein beetje drukte voor die rotonde van Gieten daar. 5 minuten vertraging. En in de stad de Petrus Kampersingel richting de Europaweg. Bij het UMCG sta je 8 minuten vast.
0: 8 minuutjes. Het is een rustige woensdagmiddag. Lekker zo. En gisteren hadden we een beetje gegrapt over een winterjas, Harma. Het valt allemaal wel mee, hè?
2: Ja, ik vind het prima te doen. Ik denk dat deze verfrissende wind eigenlijk heel welkom is door de tropische temperaturen van gisteren in de zon. Die was er lekker bij. Ja, en het waait mooi deur en door met werd het uiteindelijk zo'n 16 graden in het Lauwersmeergebied. Tot op dit moment 18,5 graden in Nijbeerte. Op Grunnerpen de Eelde. In de zon, 18,5 tot 10 uur tot dusver. Nou, gaat pas tegen 9:45 ondervernomen. Dus we hebben hem de komende uren er ook nog wel in bij. In die maximum temperatuur. De kind nog wel eens een beetje bijkom voor op dit moment. Omdat de wind geleidelijk aan ook weer wel in kracht over gaat nemen. Dus de komende uur de zon er mooi bij. Vanavond en vannacht een flinke opklots. Het koud ook lekker hoor. Richting 6 tot 11 graden als minimum. En rustig weer. En mevrouw begint met onnige bewolken. Maar dat zon die gaat eigenlijk alles zo opruimen. En de wind zwakt tot motig draait iets deur naar het oosten tot noordoosten. En door er ook weer wat temperatuurswinst. Richting 19 tot 23 graden.
0: Oh, en nu even lekker alles open. Even doorluchten. Dan zijn we weer klaar voor de warme dagen.
2: Ja, absoluut.
0: Goed, tot straks, Arma. Mooi. Hij komt een beetje gehavend aan.
1: Ik wou net zeggen, wat heb je op je gezicht, Maartje?
0: Zag je al? Kijk, ik ben ook veel op aangesproken. Ik vind het mooi. Mensen zich toch om mij bekommeren.
1: Nou, ik had het eerst niet gezien. Jij zei al, je hebt me al 3 keer aangekeken, maar nog niks gezegd.
0: Nee, bijna niet meer. Nou, het is ook wel goed nieuws. Want ik heb een hele grote kras op mijn neus. En dat bloedde echt gigantisch. Echt gigantisch. Ik heb een hele picknickbank onder bloed. Maar je ziet het bijna niet meer.
1: En op je wang ook.
0: Maar
1: wang. Heb jij ruzie gehad thuis? Of wat is het idee hierachter?
0: Ja. Nou ja, ik heb ruzie gehad, maar met mijn kat.
1: Oh.
0: En ik heb een kat, mijn kat van 11. Die heb ik al 11 jaar. Hij is vandaag jarig.
1: Oh, gefeliciteerd.
0: Enig. En ik weet niet, die slaat nooit met zijn nagels. Die is heel lievig. Maar we hebben natuurlijk die grote hond nu ook.
1: Gerard.
0: En hij mept die best wel vaak. En ik denk dat hij nu zijn nagels gebruikt. Want die hond die heeft zo'n ondervang. Die voelt dat niet.
1: Nee.
0: Ik denk dat hij een soort nieuwe techniek heeft. En ik had hem gisteren een beetje gewoon zo. En hij haalde zo hard uit.
1: Oh nee.
0: Ja, ik was echt een beetje zielig.
1: Goed ontsmet?
0: Nee, met water.
1: Nee, ja, maar goed, die kat zit overal aan te krabbelen. Die begraaft ook zijn eigen poep. Die zit gewoon met zijn poepklauwen in jouw gezicht.
0: Kijk, we hebben een rondleiding ondertussen. Nee, ik hoor, kan wel toch?
1: Nou ja, mij niet bellen als jij een infectie hebt. Nee.

0: Gloria Gaynor, ze kan geen afscheid nemen. Dat hebben wij trouwens inmiddels wel gedaan. Want de rondleiding van Humanitas is weer de studio uit. Wie richting Lauwersoog rijdt, moet vanaf maandag rekening houden met veel extra reistijd. De N361 tussen Leens en Vierhuizen gaat op de schop en is 5 weken lang helemaal dicht. Ronald Niemeyer nam een kijkje bij omgevingsmanager van de provincie Groningen, Elmar Bruinius.
1: Wat gebeurt er aan de weg?
2: De weg die gaat voor periodiek groot onderhoud. Dat houdt in dat de boze slijtlaag eraf gefreesd wordt. Er komt een nieuwe slijtlaag op. Dus een mooi plak asfalt, zeg maar. En de nieuwe beleiding komt erop. Nieuwe beleiding op. De weg wordt op sommige plekken in het kader van de veiligheid wat verbreed. Kortom, weer helemaal bestendig voor de komende jaren.
1: Ja. Het is een belangrijke weg, 5 weken eruit. Dat is nogal wat.
2: Dat is zeker wat. Helemaal op deze weg, naar Lauwersoog, verbinding met het achterland. En dat is inderdaad een hele belangrijke verkeersader. Ja. Het doorgaande verkeer heeft daar last van. Die gaat daar inderdaad hinder van ondervinden.
1: Wat is straks een beetje minder als je via Vreusland moet?
3: Ja, dat word ik nooit.
4: Daar gaan we naar down.
3: Nee.
4: Nee, we moeten naar de Boetland in.
3: Nee.
4: Dat is veel te ver weg.
1: Ja, maar dat is de officiële route via Vreusland.
4: Oh. Ja, oh. Dat wist ik allemaal al.
3: Nee,
4: ook niet. Als je het over Ulrum, ja.
3: Ja.
4: Weer zijn Ulrum langs.
1: Een beetje ben deur, maar dit wordt de officiële route via Vreusland.
4: Een omleidingsroute.
3: Ja. Oh, hallo, dat gaan we niet doen, hè?
1: Nee?
3: Nee, never nooit niks. Wat dat wordt duur vis.
1: Theo Gerdes, ondernemer hier in Lauwersoog. De omleidingsroute die straks via Friesland gaat. Hoe vervelend is dat voor jullie als ondernemers hier?
5: Ja, het zal altijd conditie schelen. Het is een lange omleidingsroute. Mensen moeten ver wegkomen dus, en ze moeten over de Friese kant. Ja, dat is balen even.
1: Je kunt ook een beetje smokkelen, geloof ik, hè?
5: Zo, smokkelen kan altijd.
1: Yeah.
5: Nee, over Zoutkamp heb je nog de oude route naar Zoutkamp. Die gaat achter de kazerne langs. Het is een B-weg, dus het is niet een grote weg. Dus daarom wil ze het waarschijnlijk niet aanbieden aan de gasten, aan de bevolking. Maar dat is wel de route die ons personeel ook gaat nemen.
1: Ja, want ook die moeten natuurlijk op tijd komen hier.
5: Zeker weten. En als die te laat komen, dan staat hier alles stil.

0: daar gaan we weer. We mogen weer op pad. We gaan weer iets leren, iets ontdekken in onze prachtige provincie.
1: Ik weet alleen niet of hier wel een voetbalclub en een band is. Of een
0: band. Beide niet?
1: Nee, ja. Het is wel een groot gebied. En het is ook veelomvattend.
0: En ik heb al door dat het is geen buurtschap.
1: Nou, het is eigenlijk een buurtschap, maar ook een polder, maar ook een oud waterschap. Het is zeg maar alles.
0: Een gebied.
1: Een gebied.
0: Okay.
1: Best wel nog wel uitgestrekt. Het ligt boven Warffum en onder Noordpolderzijl. En dan heb ik het natuurlijk over de Noordpolder. Dus niet de Noordpool, maar de Noordpolder.
0: Ja, oké, okay, helder.
1: Ja?
0: En dan doen we dus de hele polder.
1: Ja, dat dacht ik. Nou ja, ik heb eigenlijk over alles wel iets. Maar ik wilde eigenlijk nog meer over weten. Want ik weet eigenlijk helemaal niet hoeveel mensen er wonen. Dat is dan weer niet te vinden.
0: Het is een te uitgestrekt gebied natuurlijk.
1: Ja, dat denk ik. En wat is dan precies dat gehucht? Waar begint dat? Waar stopt dat? Of is dat die hele polder?
0: De Noordpolderweg is er? Noordpolderdijk?
1: Nee, dat is volgens mij de Noordpolderzijlste weg. Want ja, hij ligt aan de Warffumerweg. Waar de Warffumerweg eindigt, dan begint het Noordpolder een beetje.
0: Ik vind nu al lastig.
1: Ja, maar dat geeft niet. Ik vertel jou nog meer straks.
0: Okay.
1: En dan ben ik eigenlijk ook benieuwd of de mensen die in Noordpolder wonen of er vaak doorheen fietsen. Want ik sprak onze collega Nimino Gitsma ook even. Die wist mij al wat te vertellen over een oude sluis. Want die fietst daar vaak. Want je kan daar heel hard fietsen. Omdat die wegen daar zo recht zijn. Dus je kan in één keer heel veel vaart maken.
0: Ja, en dan moet je de wind ook mee hebben.
1: Ja, precies. Dat waait daar natuurlijk wel altijd.
0: Het waait daar altijd. Als je de wind tegen hebt, ga je heel langzaam.
1: Ja, en je hebt ook altijd wind tegen. Dus dat maakt in principe niet uit. Maar goed, wel een
0: jij fietst nooit.
1: Hoe weet jij dat nou?
0: Oh ja.
1: Nou? Ik heb een hele mooie fietskar gekocht hoor, voor met de hond. Toen heb ik voor het laatst ook weer voor een tijdje gefietst.
0: Dat is waar je... Nou.
1: Hé, kikker in je keel. Dat is vervelend.
0: Zeg jij maar
1: even,
0: wat we moeten doen.
1: We zijn in de Noordpolder. Ik wil weten hoeveel mensen wonen daar. Wat is daar te beleven? Wat kan je daar doen en zien? Laat het mij weten. 050 318 288.

0: Klaukste Grunnige van 2026.
1: SS veel score. Ja, nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.
3: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Nu bij Dirk, kips voor €1,29. €1,29, dat is echt geen geld.
9: We zijn mooi op tijd met Noordnieuws en dat krijg je van Sander Slager. Dag Sander.
10: Dag. De gemeente Groningen verzocht komende nacht nog één keer de opvang voor asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat heeft wethouder Manuska Molema bekendgemaakt. De asielzoekers brengen de nacht door in Hanze Plaza, waar ook de afgelopen nacht de opvang werd verleend. Volgens Molema schiet Groningen te hulp omdat er een toezegging is dat daarna een andere gemeente hulp biedt. Welke gemeente dat is, kan ze niet zeggen. Luciano Valente gaat niet naar het WK voetbal. De Groninger heeft van bondscoach Ronald Koeman geen plek gekregen in de selectie voor het toernooi in Amerika, Canada en Mexico. Valente was de afgelopen dagen wel in Zeist voor een mini-stage van 3 dagen... waarin hij zich mocht tonen aan de bondscoach. Dat heeft dus niet tot een selectie geleid. Tijdens een persconferentie lichtte Koeman toe waarom hij kiest voor de meer ervaren Martin de Roon, die hij ziet als een soort slot op de deur van het elftal. Bovendien twijfelt Koeman over de fitheid van Valente.
11: En dan vind ik in het geval van Luciano dat hij minder fris oogt na een heel zwaar seizoen bij Feyenoord. We hebben het ook gezien in de novemberperiode dat hij een stuk frisser en beter was als in maart. Nou ja, dat zijn keuzes.
10: Nederland komt op zondag 14 juni om 10 uur Nederlandse tijd voor het eerst in actie op het WK. Oranje neemt het dan in Dallas op tegen Japan. De gemeente Pekela stelt €300.000 extra beschikbaar voor de bouw van 6 sociale huurwoningen die gebouwd worden uit hennepvezelplaten. Afgezien van Samen voor Pekela waren alle partijen voor het trekken van de portemonnee om het proefproject te realiseren. De meerderheid van de Pekelde gemeenteraad is stellig. Het project aan de Schoolstraat moet en zal doorgaan. Het gaat om 8 koopwoningen en 6 sociale huurwoningen die allemaal bestaan uit panelen van hennepvezel. De 4 huishoudens die getroffen zijn door de woningbrand aan de Kerkstraat in Scheemda vorige week hebben binnen 1 tot 2 maanden een nieuw onderkomen. Dat zegt woningcorporatie Acantus. Tot die tijd worden de bewoners door hun verzekering bijgestaan voor tijdelijke huisvesting. De woningcorporatie weet nog niet of de door de brand getroffen huurwoningen herbouwd worden of eerst worden gesloopt en dan opnieuw opgebouwd. De brand die op woensdag 20 mei ontstond in een meterkast in een schuurtje verspreidde zich snel naar 3 andere rijtjeshuizen. Een aantal woningen werd al snel onbewoonbaar verklaard. FC Groningen neemt afscheid van Mats Seuntjens. De club verlengt het aflopende contract van de 34-jarige middenvelder niet, zoals vanmorgen bekendgemaakt. In 1,5 jaar tijd speelde Seuntjens 31 duels voor de FC, meestal als invaller. Hij scoorde daarin 3 keer en was goed voor 2 assists. Verdediger Marvin Peersman speelt komend seizoen mogelijk nog wel in Groningen. De 35-jarige Belg heeft een aflopend contract, maar daarover wordt volgende week gesproken. De clubleiding wil Peersman in elk geval wel graag behouden. Dat was hem voor nu. Meer nieuws op de site en app van NTV Noord.
9: Sander, dankjewel. Ja, zometeen spelen we weer de lachlijn en we gaan ook weer naar de Noordpolder. Of het nou het waterschap is, het buurtschap of de volledige polder. Als jij er iets over weet, dan kun je dat vooral nog even laten weten aan de Dash op 050-3188-288. Eerst het weer, dit is Harma.
2: Vanmiddag is er nu verwassen, er is wat bewolking en met een maïs motige noord-noordoostenwind wordt 16 graden in het Lauwersmeergebied tot 21 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht flinke opkloot, zo'n 6 tot 11 graden als minimum. En mijn vrouw is er wat bewolking, maar er wordt wel opruimd door de zon. En met een zwakke tot motige oost noord wind 19 tot 23 graden.
12: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni. Proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
14: Raamdecoratie op maat gemaakt?
15: Timpweg.
14: Eigen productie- en montagedienst?
15: Timpweg.
14: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
18: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel met meer dan 70 winkels onder één dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis 1,5 uur parkeren en we zijn goed bereikbaar. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel. Dat shopt lekker.

0: Simply Red op Radio Noord met Fairground. En dan gaan we nu naar het grappigste spelletje van de radio. Oh, en het slaapverwekkendste spelletje zie ik hier op links.
1: Nee, helemaal
0: niet. Gaap naar Des Elzen.
1: Ja, dat heb ik. Als ik het heel warm heb, ga ik veel gapen. En het is hier vandaag in de studio best wel weer warm.
0: Is ook zo.
1: 24 graden zie ik.
0: Is ook warm.
1: Ja.
0: Ja. We hebben gisteren de lachlijn gespeeld. Toen was het te warm om mee te doen thuis.
1: Ja.
0: Nou, maakt helemaal niks uit. We spelen het vandaag gewoon opnieuw.
1: Op een koelere dag.
0: Op een koelere dag. De hint wou ik zeggen. Nee, de lach is dit. Nee. En het gaat om de hoofdlach in deze lach. Want het is een beetje rumoerig hè, op de achtergrond. Maar je hoort wel heel duidelijk één dame lachen. Dat had ik meteen op dag één al verklapt. I stand by it. Het is een vrouw. Ik ga het ook niet meer loslaten.
1: Vooruit.
0: En we hebben een naam gehoord. Dat was Emma Heesters. Maar dat was fout.
1: Dat was fout, want anders was er nu al een andere lach geweest.
0: Inderdaad, was het helemaal anders. Dus wie lacht er zo? Nee. Dan kun je naar ons bellen. En wat kun je dan winnen?
1: Nou, ik dacht, ik doe zo'n RTV Noord bucket hat. Zo'n vissershoedje, dat is handig als de zon schijnt. Dan verbrand je bolletje niet, want je kan je hoofd uit verbranden. En dat wil je niet. En je neus die steekt ook altijd uit. Moet ook goed beschermd tegen de zon. En je krijgt van mij zo'n mooie Spotify-tegel. Met een code, daar kom je bij de lijst der winnaars van Studio Grun. En daar mag je dan ook nog jouw favoriete liedje in zetten.
0: Nou, helemaal helder. Nog één keer die lach. Nee. 050-3188-288. Als jij het weet, dan win je dus al die prijzen. We hebben tegenwoordig weer dat leuke hoedje. Het is echt een must-have. Niet te koop, alleen te winnen. Wel bij meerdere spellen, maar ik zou hem hier winnen bij ons. Toch?
1: Ja, dat is het leukste.
0: Is het leukste spel. Laat het maar weten op 050-3188-288.

0: Feyenoord met Fiction Factory en Feels Like Heaven. We gaan weer door met dit zinderende spel. Op dit moment wel ontzettend veel lijnen in de aanslag.
1: Ik heb er warm van.
0: Nou, ik zag het en je had het al zo warm en je was aan het gapen. Dus kom even lekker bij.
1: Och, ga ik gewoon even achterover, ja?
0: Ga ik gewoon eens even ergens beginnen. En ik dacht... Ter Apel, Wolter Bakkers, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, wat leuk dat je belt.
2: Ja.
0: Heb je wel eens vaker meegespeeld met ons, met de Lachlijn?
2: Een paar keer, ja.
0: Oh, en heb je ook al een keer die mooie prijs gewonnen?
2: Een andere prijs, een snuisterpuur, hebben we een keer gewonnen.
0: Oh ja, nee, dat is natuurlijk niet hetzelfde als je eigen liedje en een hoed en al deze gekkigheid.
2: Alles, ja.
0: Goed, ik doe speciaal voor jou, Wolter. Nog even een keer de lach. En dan mag jij zeggen wie het is.
2: Ik dacht Harma Boer, de weervrouw.
0: Weervrouw Harma Boer, een veelgehoorde naam en zelden is het goed. Maar ja, ze moet er een keertje tussen zitten natuurlijk. Kijk ik naar de jury. Maar het is niet goed, Wolter. Het spijt me.
2: Oh. Jammer.
0: Helaas, okay. Je mag weer meespelen. Heel goed.
1: Ja. Zullen we nog eentje doen, Maartje?
0: Ja.
1: Het was zo druk.
0: Nog even één lijntje
1: nog
0: erbij?
1: Nog even één lijntje erbij.
0: Gaan we eens even kijken. Wie hebben we hier? Sander, goedemiddag.
3: Ja, hallo.
0: Ja, hallo. Jij komt ook even een gokje wagen. Of ben je een beetje overtuigd?
3: Ja, nog een keer.
0: Ja, heb jij hem ook nog nooit gewonnen?
3: Nee, nee.
0: Ach, ik gun het jullie allemaal. Maar het is best een lastig spel, hè?
3: Ja, maar hier komt mij wel een hele bekende lach tegen.
0: Kijk eens even aan. Nou, hou ons niet langer in spanning. Wie is onze lach?
3: Via Buze.
0: Ach, Via Buze. Kijk hier even naar de jury. Gaan een klein lachje. Nee, het is een gemeen lachje. Nee, ook niet goed.
3: Ah, jammer.
0: Sorry, Sander. Nee, blijf vooral proberen.

0: Henk Wijngaard natuurlijk. Hij moet nog wat jaren mee. En als ik naar links kijk, dan denk ik, ik moet misschien nog wat jaren mee. Maar altijd nog weer wat minder dan een Des Elze.
1: Ja, nou, maar het is niet erg. Ik heb
0: als
1: een
0: jonge
1: werk.
0: Bloem.
1: Nou, zo is het ook.
0: Dat is ook zo. Maar hij zong wel echt van, dat is niet zo'n fijn idee. Maar dat heb ik ook helemaal niet.
1: Nee.
0: We mogen nog wat jaren mee.
1: Dat bedoel ik. Ja. We vinden het nou nog leuk.
0: Steek hem zo even in.
1: Huppatee. Gezellig.
0: Gezellig. Door naar de Noordpool.
1: Weet je wat het leuke is?
0: Nee.
1: De ambassadeur van Kaak Horn, die meldde zich op 050-318-288. Wieke Polman is daar. Die is geboren in Kaak Horn aan de Noordpolderweg. En dat gehuchtje ligt dus ook in die Noordpolder.
0: Zie, ik zei toch Noordpolderweg. Ik
1: ja, klopt
0: al.
1: Helemaal.
0: Voelt het al.
1: Ja, heel goed.
0: Het is ook wel makkelijke gok natuurlijk.
1: Maar hij ligt ook echt aan de war van mijn weg, hoor.
0: Oké, okay. Wil ik nog wel even zeggen.
1: Ja. Nou, die Noordpolder die ontstond in 1811 toen de Noorddijk werd aangelegd. Het is een van de grootste polders aan de Waddenzee. En bij die aanleg kwam ook een sluis, de Noordpolderzijl. Voor de inpoldering woonden er al mensen op de kwelder. De boerderijen stonden op verhoogde heuvels. Ja, om veilig te blijven bij het hoge water. En wierden natuurlijk, hè. En de grootste boerderij in de Noordpolder is de Grote Zeewijk. Daar ligt ook een oude begrijfplaats van de familie Reinders. Later werd het Noordpolderkanaal aangelegd voor het vervoer van landbouwproducten. Wel zo makkelijk. Via het Polderdiep is er een verbinding met de Warffumermaar. En in het Polderdiep ligt dan ook een keersluis die de Wachter heet. Maar die wordt meestal de Klief genoemd.
0: Aha,
1: dat is toch bijzonder.
0: Ik zag ook al berichtjes binnenkomen dat het gewoon een dusdanig groot gebied is. Dat je nooit, ja, dat er heel erg van afhangt hoe we dan bepalen hoeveel mensen er wonen.
1: Ja,
0: want eigenlijk.
1: Het is heel uitgestrekt. Want je hebt natuurlijk en het gehucht en die polder. En dan is het ook nog een oud waterschap geweest. Dus het is zo grootomvattend.
0: Maar de ambassadeur van Kaak Horn zou dan anders in theorie ook hier ambassadeur.
1: Ja, zou kunnen.
0: Maar zij heeft dan
1: een plaats.
0: Oké, dan zoeken wij gewoon door.
1: En ik blijf niet bezig met iedereen zomaar gratis plaatsen geven. Zo werkt dat niet hier.
0: Laat vooral even van je horen. Ze is helemaal niet zo streng als ze lijkt. 050-3188.

Genoeg gelachen met Douwe Bob. Zo na 5 uur hebben we nog een heerlijk zonnig uurtje studio gerund te gaan. We gaan het onder andere over SOA's hebben. Altijd een leuk onderwerp, maar daar zit helemaal klaar voor. Nu Billy Joe op Noord. Tot het nieuws van 5 uur hoor je You're Only Human.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Nu bij Zeeman, dames singlet 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
1: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 5 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat het te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat 4 mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst: Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De 4 zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: De hoofdlijnen van het Gronings Nieuws krijg je van Sander Slager. Mooi Sander.
8: Goedemiddag. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft zojuist bekendgemaakt dat het onderzoek gaat doen naar jeugdzorgaanbieders en veilig thuis in het Stadskanaal. Aanleiding is de ernstige mishandeling van 2 jonge kinderen door hun moeders. De inspectie gaat kijken naar de rol van de betrokken organisaties. Afhankelijk van de uitkomst daarvan wordt bepaald of er vervolgacties nodig zijn. De gemeente Groningen verzocht nog 1 keer de nachtopvang voor asielzoekers uit de Apel. Dat heeft wethouder Manuska Molema bekendgemaakt. De asielzoekers brengen de nacht door in Hanse Plaza, net als de voorbije dagen. Volgens Molema schiet Groningen nu te hulp, omdat de toezegging is dat daarna een andere gemeente het stokje overneemt. Welke gemeente dat is, kan ze nog niet zeggen. Op het strand bij Meerwijk in Kropswolde is maandagavond een meisje mishandeld. Het gebeurde rond 8:30 bij de fietsenrekken. Het meisje was enige tijd buiten bewustzijn en raakte gewond. De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien of gehoord. Dat was hem voor nu. Meer Noordnieuws om 5:30.
9: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
10: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101BHV.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
12: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
13: Radio Noord.
14: Studio Grun.
15: Met Maartje Ettema.
7: Dit komende uur zit vol seksueel overdraagbare aandoeningen. Oftewel SOA's. En ondertussen hoor je ook gewoon het weer, verkeer en lekkere muziek. Zoals deze van Shalamar.

0: Lekker beetje disco op je woensdagmiddag. The second time around natuurlijk van Shalamar. Kijken we nog eventjes op de weg. Woensdagmiddag vaak rustig. Is dat vandaag ook zo?
1: Klopt helemaal. Alleen al net over de grup wat drukte bij Anne. Zo, even opnieuw. De N34 staat Laren en Emmen. Tussen Anne en de aansluit met de N33 staat 10 minuten vertraging. Heeft natuurlijk alles te maken met die rotonde voor Gieten daar. Ook als je de andere kant op wil, is het ook druk. Dat is vanaf Gasselten met de aansluiting met de N33. 4 minuutjes ben je daar onderweg extra.
0: Goed, hou hem op Noord. Ja, ik had het er net al even over. Het is een spannend onderwerp. De seksueel overdraagbare aandoening.
1: Ooh.
0: Hij is helemaal terug. Het is natuurlijk eigenlijk heel erg slecht nieuws.
1: Ja, het is geen goed nieuws.
0: Het is geen goed nieuws, want het aantal SOA-diagnoses stijgt. Ook in Groningen natuurlijk. Want als het in Nederland stijgt, kun je er donder op zeggen dat wij op dit gebied dan in Groningen, studentenstad, daar niet voor onderdoen. Het landelijk gemiddelde, zeg maar.
1: Er wordt hier wild gefeest.
0: Er wordt hier wild gefeest. Ja, heeft ook alles te maken met dat er minder condooms gebruikt worden.
1: Oei.
0: Dat is dus niet meer cool of zo.
1: Nou ja, je kan gewoon standaard in je portemonnee steken, toch?
0: Ja, moet je portemonnee dan weer op het moment suprême erbij hebben.
1: Nou, plakjes op je lichaam vind ik ook een goed meid. Maakt mij het uit waar je die dingen stopt als je ze maar gebruikt.
0: Nou, ik had wel ook vriendinnen genoeg die echt ook nooit condooms gebruikt, hoor.
1: Ja, nee, ik heb ook wel van die vriendinnen gehad. Maar ja, dan denk ik ook dat we ook een beetje het vervelend vinden als je wel een morning after pill of een SOA hebt of wat dan ook. Dan denk ik, ja.
0: Ja, ik ken geen vrouwen die risico nemen met zwangerschap.
1: Ja, dus ik wel. Ik denk voor in totaal 3 vriendinnen gehad waar ik dan allemaal morning after pillen voor mocht kopen. Omdat ze het zelf niet durfden.
0: Ja, zeker. Echt waar?
1: Ja.
0: Oh, want ik ken dus wel dat je geen condoom gebruikt, maar dat je denkt, nou, ik ben aan de pil of ik heb een spiraal, dus ik vind het niet nodig. Maar dan ben je dus alleen maar met tussen aanhalingstekens bang voor SOA's.
1: Ja.
0: Maar dat je ook echt zwanger wordt, dat is eigenlijk natuurlijk als je jong bent
1: niet handig.
0: Oh, helemaal niet wat je wil. Wel lief dat jij dat al ging halen.
1: Ja, ik heb daar echt lak aan. Dan staan ze bij de scanners van de kruidvat, denk ik, ja. Eén, je hebt er toch een andere mindset als je niet voor jezelf koopt. Ik denk, ja, als jij het niet durft, kunnen we beter doen dan op je 16-jarige leeftijd een kind.
0: Je bent een vriendin uit duizenden. En straks Ronald, hij vond het heel erg ongemakkelijk, maar hij is toch de straat op gegaan met dit onderwerp. We horen zo hoe hem dat is vergaan. En we gaan ook nog even luisteren zo naar een Groningse huisarts over hoe dit nou toch allemaal kan.

0: En zo heb je het over condoomgebruik en SOA's. En dan komen natuurlijk de Stones met Let's Spend the Night Together. Daar zal ik verder geen bruggetje meer mee maken. Harma, nou, goedemiddag.
1: Nou. Hi toch.
0: Hey. Ja, dat is toch toevallig? God. Zeg ik heel onschuldig.
1: Ja, precies. Nou, ja. Voort maar weer.
0: Door met het weer.
1: Ja, nou, door met het weer. 10 graden erover in vergelijking met gisteren. Dat is amper voor te stellen. Nee, dat het dan ook zo vlekkeloos ging. Want meestal verwacht je dan een dikke regen en onweersbui. Maar dit kwam onder invloed van een hoge drukgebied. Wat vanuit het westen diskade opkwam. En rondom dat hoge drukgebied hebben we dus te maken met die noordelijke stroming. Noordoostelijke wind. En geleidelijk aan zullen we de komende dag dat systeem in oostelijke richting bij ons vandaan trekt. En dat kreeg dus ook minder grip op onze omgeving. Maar voordat dat helemaal de grip op onze omgeving verlust, zullen we nog, zoals het nou lijkt, voor vrijdag verder de provincie in, weer tropische weer. Dus dat is alvast een opmoot. En dan in het weekend wordt allemaal wat spannender. Dan komt er ook toch wel duidelijk wat meer bewolking. En vanaf zondag, dan lijkt het erop dat de situatie van de luchtdrukverdeling zo wordt, dat hoogdruk zich wat meer bevindt boven het zuidwesten van Europa in de Azoren. En wie wat meer in een west- tot zuidwestelijke stroming komt met regelmatig dat we aantikken worden door regen- en buingebieden. Maar met een zuidwestelijke stroming betekent het dus niet alleen nog wisselvallig weer. Dus over het algemeen zitten de temperaturen nu wel boven de 20 graden. Dus het is een beetje wat benauwd dan aan het worden. En wordt het er nooit echt voor het geval lekker erop. Nou, verdorven was wat dat betreft ja, en win, maar het was best een prima dag hoor. Met in roodschaal zo'n 10,5 uur de zon erbij, 35 kilometer zicht op dit moment. En een motige tot vrij krachtige noordoostelijke wind. De verdampte gewoon bij 4,5 mm. Na de temperatuur een grootje of 18. In Zeeburen werd het overgerond 20 graden warme dag. In de barometerstand dus een 28. Nou, de komende uren dan hebben we de zon er nog bij. Tot een krappe 9:15. En nu gaat de zon onder. En in vannacht flinke opklootjes rustig weer. En 6 tot 11 graden als minimum. Mijn vrouw is er wat bewolkt. Maar de zon die smelt eigenlijk alles voort. De temperatuur die gaat ook wat verder omhoog. Omdat de wind wat meer in het oosten tot noordoosten zit. Wordt 19 tot 23 graden. Vrijdag een vrij zonnige dag. 28 tot 31 graden. Nog om weer. Maar gelukkig is het maar een dag. Voor de night warmte aanbieders. Van zotraad is er nu voor wat zon. Maar er is ook bewolking in de wind zit in het noordwesten. Met gemiddeld 22 graden. En zondag, maandag regelmatig zon. Maar ook kans op een aantal buien. En de temperatuur gemiddeld 21 graden.
0: Harma, dankjewel. Schier opt.
1: Ja, net zo.
0: Jongen. Het aantal SOA-diagnoses stijgt al enkele jaren in Nederland. Vooral gonorreu en syfilis komen vaker voor. Ook in Groningen merken zorgverleners veranderingen. Al zijn er geen regionale cijfers. Verslaggever Dimitri van Tuil ging langs bij de Groningse huisarts Maarten Goedhart om te vragen hoe dat kan.
2: Het heeft meerdere redenen. We hebben een grote studentenpopulatie. Die zijn soms slecht geïnformeerd. Dus ze denken van, nou, het valt wel mee. Of als ik een testje doe, dan doen ze maar één testje bijvoorbeeld. Terwijl ze er misschien wel 3 of 4 zouden moeten doen. Dus er zijn allerlei redenen waarom het test eigenlijk uitgesteld wordt. Condoomgebruik is veel lager geworden. En dat zit er misschien wel in dat de behandelingen heel makkelijk toegankelijk zijn. Hè? Studenten denken heel snel van, waarschijnlijk denken ze dat. Tenminste, dat denk ik dan weer. Dat er is wel een pilletje voor, een prikje voor en dan is het weer klaar.
3: Nee, want kunt u eens uitleggen hoe schadelijk is het als er een SOA komt?
2: Nou, dat hangt van de SOA's af. Kijk, in het verleden was het zo dat chlamydia had de naam dat je daar onvruchtbaar van kan worden. Maar nou blijkt eigenlijk dat die schadeverwekkende eigenschappen van chlamydia heel erg meevallen. Dus dat is een plus. Maar als je kijkt naar gonorreu, dan kun je echt hele lelijke infecties en ontstekingen aan overhouden. En als je kijkt naar syfilis, daar kun je zelfs nog veel ernstige gevolgen van krijgen als je er niks aan doet. We zien gonorreu en syfilis duidelijk stijgen. En we zien chlamydia dalen.
3: Voor je als huisarts, maakt u zich zorgen?
2: Ja en nee. Kijk, de bedoeling is eigenlijk dat er gewoon meer preventief getest wordt. En dat we met z'n allen campagnes gaan opzetten om de studenten bewust te maken van wat ze voor risico's lopen. Ja, dan moet ik geld tegenaan. Maar we hebben hier in Nederland, zeg maar, GGD's, die zijn overvol. Die hebben wachttijden van 6 weken, 2 maanden. Nou ja, zo lopen zo lang met een SOA rond. Dat kan natuurlijk niet. Dan zijn er een aantal zelftesten die kun je doen. Er zit vaak rommel tussen. Maar als je kijkt op de website van SOA AIDS Nederland, daar kom je gecertificeerde, goed werkende zelftest webshops eigenlijk, kom je daar tegen? Dat zou ik zeker de moeite waard zijn om naar te kijken.
3: Tot slot, kan me ook voorstellen, ik ben zelf student geweest, ik hoor het veel om me heen. Die denken van, het komt wel, of na één keer, ik zal het niet hebben. Zou je als tip ook geven, elke keer dat er onveilig seks is voorgekomen, altijd daarna testen?
2: Onveilige seks is natuurlijk het moment, zeg maar, om zo op te lopen. Ik heb wel eens, we dachten, we moeten een campagne beginnen. En die campagne die heet dan, seks is oké, maar neem wel je SOA pas mee. Het gaat wel heel ver, maar dat je een soort bewijsje hebt, bij wijze van spreken, van dat je SOA vrij bent.
3: Terwijl elke keer testen.
2: Elke keer testen.

0: weekend.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maak ook aan.
2: En vandoor binnen we in de Noordpolder.
3: Ja, dat is helemaal goud. Gewoon in het Grunnen.
2: Ja, Dalma.
3: Oh nee, dat moet ik even helemaal schakelen. Dat gaat niet goed. Dat kan ik niet.
2: Doen we het in Nederland.
3: Ach, gelukkig.
2: Nee hoor, je hoeft van mij niet.
3: We hadden een Noordpolder, dat was een gehucht. Een polder, maar ook een waterschap. En dat waterschap werd opgericht in 1811. Daarbij hoorde niet alleen de Noordpolder zelf, maar ook het gebied ten zuiden van de Middendijk. Het water uit dat gebied stroomde dan via 12 duikers naar het Noordpolderkanaal. En ook de zeedijk werd door het waterschap onderhouden. En sinds 1995 vallen de polder en de dijk onder beheer van waterschap Noorderzijlvest. Nou ja, Noorderpolder of Noordpolder, Noorderzijlvest. Naam is niet heel erg veranderd, dus dat scheelt. En Gerard Zomer die heeft mij even geholpen met het raadsel van de inwoners. Want ja, hoeveel inwoners heeft de Noordpolder nou precies? Dat hangt een beetje af van wat je precies onder de Noordpolder rekent. De weg Noordpolder in Warffum, dat telt volgens alle cijfers 13 adressen. Met postcode 9989TE. En die weg die ligt dan in de buurt buitengebied Warffum. Voor die buurt buitengebied Warffum wordt het inwoneraantal aangegeven als ongeveer 195 inwoners met 82 woningen. Maar de historische geografische Noordpolder is groter dan alleen de weg Noordpolder bij Warffum. Die polder ligt namelijk boven onder meer Den Andel, Warffum, Uskert en Uithuizen en is ongeveer 35 hectare groot. Nou, dat is nogal wat. Daarvoor is niet een eenvoudig of een officieel inwonersaantal te geven. Want er worden simpelweg gewoon geen CBS-woonplaats of officiële buurt gerekend. En dan zijn er geen cijfers van. Praktische antwoord voor volgens Gerard. Voor het bewoonde deel rond de weg Noordpolder en Warffumerwegkant kun je uitgaan van ongeveer 195 inwoners. Voor de hele historische Noordpolder is er geen hard of officieel getal.
2: Zoekt hij toch veel voor ons uit?
3: Ja, echt geweldig. Want ik zat hier helemaal in paniek en hij helpt mij weer.
2: Een kleine 200 inwoners dus in de Noordpolder. Maar je hoeft absoluut geen inwoner te zijn om Nadesh ook te helpen. En dan word je straks ook helemaal genoemd en dan gaan ze jou ook bedanken. Nou, dat is allemaal ontzettend veel waard, dacht ik zo. 050-3188-288 met al jouw informatie daarover.

0: Radio Noord met Roelof van der Velde en al wat older. Het is eigenlijk al 5:30. Ze moeten zo naar Noordnieuws. Maar eerst belangrijke nieuws. Want als jij kans wil maken op een borrelplank, geheel verzorgd, geheel aan huis bezorgd, aanstaande vrijdag, kun je nu gaan appen 050-3188-288. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is even laten weten wat jij vrijdag gaat vieren. Deze laatste vrijdag in mei.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie, ik?
7: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
8: Echt waar?
7: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
8: Dat is stoer van mij.
7: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon. Woehoe! Op sunweb.nl.
0: Het is 5:30 geweest, tijd voor Noordnieuws. Mooi Sander.
9: Goedendag. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat onderzoek doen naar de jeugdzorgaanbieders en veilig thuis in Stadskanaal. Aanleiding is de ernstige mishandeling van twee jonge kinderen door hun moeders. De IGJ gaat onder meer informatie opvragen en toezichtbezoeken afleggen aan de betrokken partijen. De inspectie voert het onderzoek zelf uit, gezien de aard en de ernst van de meldingen. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek wordt bepaald of er vervolgacties nodig zijn. Twee vrouwen van 31 en 33 jaar uit Stadskanaal zitten vast voor de mishandeling van de kinderen van 6 en 7 jaar. Een van hen werd geslagen, opgesloten in een kelder en ernstig verwaarloosd. De gemeente Groningen verzocht komende nacht nog één keer de opvang voor asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De asielzoekers brengen de nacht door in Hanse Plaza, waar ook de afgelopen nacht al opvang werd verleend. Morgen neemt Warfum de noodopvang voor zijn rekening. Dat heeft de gemeente het Hoge Land zojuist bekendgemaakt. In de Oprokkelduishal is tot en met zondagnacht plek voor maximaal 150 mensen. Op het strand bij Meerwijk in Kropswolde is maandagavond een meisje mishandeld. Het gebeurde rond 8:30 bij de fietsenrekken. Het meisje was enige tijd buiten bewustzijn en raakte gewond. De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien of gehoord. Op het Paterswoldse meer is vanmiddag een zeilboot omgeslagen. Iemand die in de buurt aan het varen was, schoot er hulp en ook de brandweer ging het water op om hulp te bieden. De omgeslagen zeilboot wordt naar de haven gesleept. Het is niet bekend hoe het met de opvarende is. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen om het slavernijverleden te herdenken en de afschaffing ervan te vieren. Op 30 juni gaat de vlag op het provinciehuis Halfstok en op 1 juli tijdens Kitty Kotti vol in top. Gedeputeerde Pascal Roemers legt uit waarom het provinciebestuur tot dit nieuwe vlagmoment heeft besloten.
10: Een aantal jaren geleden heeft de minister-president, toen nog Mark Rutte, excuses aangeboden. En wij hebben in de provincie Groningen ook een groot aantal achterban als het gaat om Antillianen, maar ook Surinamers. En wij vinden het meer dan gepast om ook daarom die vlag op te hangen.
9: Groningen is de derde provincie die gaat vlaggen ter gelegenheid van Kitty Kotti. Drenthe en Zeeland gingen onze provincie al voor. Luciano Valente gaat niet naar het WK voetbal. De Groninger heeft van bondscoach Ronald Koeman geen plek gekregen in de selectie voor het toernooi in Amerika, Canada en Mexico. Valente was de afgelopen dagen wel in Zeist voor een mini-stage van 3 dagen... waarin hij zich mocht tonen aan de bondscoach. Dat heeft dus niet tot de selectie geleid. Tijdens een persconferentie lichtte Koeman toe waarom hij kiest voor de meer ervaren Martin de Roon. Die ziet hij als een soort slot op de deur van het elftal. Bovendien twijfelt Koeman over de fitheid van Valente.
11: En dan vind ik in het geval van Luciano dat hij minder fris oogt. Na een heel zwaar seizoen bij Feyenoord. We hebben het ook gezien in de novemberperiode dat hij een stuk frisser en beter was als in maart. Nou ja, dat zijn keuzes.
9: Nederland komt op zondag 14 juni om 10 uur Nederlandse tijd voor het eerst in actie op het WK. Oranje neemt het dan in Dallas op tegen Japan. Dat was hem. Meer nieuws op de site en app van RTV Noord.
0: Sanne, dankjewel. Dan gaan we vast klaarzitten achter de piano. Want over 1 minuut hoor je 1000 miles van Vanessa Carlton. Eerst Harma Boer met het weer.
12: Vandaag was er nu weer wat zon, maar er stond een frisse noordoostenwind. En daardoor lag de temperatuur een graad of 10 onder het niveau van gisteren. Vanavond en vannacht is het helder. De wind neemt in kracht af met een minimum van 6 tot 11 graden. In Lot komt er wat bewolking. En mevrouw beginnen we er ook met wat bewolking. Maar de zon die ruimt alles mooi snel op. En de temperatuur met een zwakke tot matige oost-noordoostenwind komt uit om er bieden 19 tot 23 graden.
7: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
7: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl. Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
15: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.

0: Michael Jackson natuurlijk met The Way You Make Me Feel. Ho, even mijn tekstje erbij. Het condoomgebruik neemt af in Groningen en de SOA's nemen toe. Ronald vroeg zich af hoe dat kan op de grote markt hier in de stad.
1: Wat vindt u?
2: Met Ronald Niemeijer.
3: Condoomgebruik neemt af.
4: Af?
3: Ja.
4: Nee joh. Nou, dat vind ik niet goed.
3: Nee,
4: je moet wel gewoon... Ja, als je nou een kind wil, ja, dan moet je geen condooms gebruiken. Maar ik vind wel... Ik zou wel condoomgebruik aanraden, inderdaad. Ja.
3: Jij gebruikt ze dan?
4: Nee, ik gebruik geen condooms.

0: wel verstandig misschien om daarover te leren.
1: Ik vind dat er persoonlijk dat er niet genoeg aandacht voor is.
2: Voor SOA's?
1: Voor SOA's, ja. Nee. Tenminste, ik heb nooit op school gehad van SOA's of zo. Maar ja, ik vind wel dat het belangrijk is. Ja.
2: Schrikt u daarvan?
3: Of ik daarvan schrik? Ja, zeker. Ik vind dat eigenlijk best wel een kwalijke zaak. Want het zijn allemaal van die sluimerende ziektes. Ja. Waar je rare dingen van over kan houden. Dus ik vind het een beetje vreemd. Ik vind dat ze wel wat voorzichtiger mogen wezen.
2: Hebben jullie er vroeger op attent gemaakt?
3: Ja, zeker zo. Op school kregen we er voorlichting over. Kreeg het toch met biologie, dat was de gewoonste zaak van de wereld. Ja. En dat werd je verteld en je hoorde het overal om je heen.
4: Ik had wel op de middelbare school gewoon met biologie hadden we dan gewoon les over de seksuele voorlichting en zo. Ja. En ook dat als je dan niet veilig deed, dat je dan wel iets naars kon krijgen daarna.
2: Ja, dus dat is je wel verteld?
4: Ja, zeker wel. Ja.
2: Ik weet niet of je in het dagelijks leven daar dan ook rekening mee houdt?
4: Ik zou het sowieso wel gewoon veilig doen. Dat is wel mijn message. Ja, ja zeker. Ik zou hem niet af en toe maar omdoen, zeg maar.
5: Dat ze dat ding maar niet overal instomt. Gewoon even eerst noorden voordat je wat down.
2: Ja.
5: Daar liep meer. Ja, toch?
2: Ja. Je kent ook hoor, dus. Daar heeft u al geen condooms meer gebruikt.
3: Nee. Nee, ik hoop het niet. Nee.

0: De Noordpolderweg, Noordpolderwaterschap, Noordpolder de Polder.
1: Ja, het is eigenlijk van alles nog wat. Ik krijg ook nog wat leuke foto's binnen. Maar ja, dit kan ik nou niet meer laten zien, helaas. Zal ik het nog even doen.
0: Jammer de bammer, zeggen we dan.
1: Is nou ja.
0: Want we hebben nog iets heel leuks, hè?
1: Zeker. Wij mogen nog wat weggeven.
0: Wij hongerige meiden, maar we zijn ook de beroerdste niet, hoor. Deze gaan we gewoon weggeven. Want elke woensdag is er een grun. Kun je een geheel verzorgde, thuisbezorgde borrelplank winnen?
1: En daar ligt superveel op. Echt, de grillworst met kaas, komkommer, worst, vuwet. Nog een andere soort metworst. Echt van alles, kipspiesjes. Oh, dan heb ik nog meer trek. Kaas.
0: Even kijken of Gerda al honger krijgt. Hi Gerda.
2: Hallo.
0: Nou, dat klinkt wel goed, of niet?
2: Ja, bij de oren wel, ja.
0: Ja, dat, in onze oren ook wel. Heerlijk. Vertel eens even, wat ga jij vieren dit weekend?
2: Mijn dochter is vorige week 51 jaar geworden. En ze leeft aan de bewindvoering. Dus ik kan niet zo doen als dat ze graag wil. Nee. En vandaar dat ik deze poging heb gewaagd.
0: Ah, wat ontzettend lief.
2: We gaan zaterdagavond een verjaardag vieren met 6 personen. Dus dat zou goed uitkomen.
0: Dan komt hij echt goed uit. Dan gaat hij vrijdag, wordt hij bij jou bezorgd. Gaat hij nog even in de koelkast. En dan zaterdag groot feest.
2: Ja, nou ja, groot.
0: Nou, met z'n 6 jaar hangt er vanaf heel veel lawaai maakt.
2: Ja, nou ja, dat kunnen we doen, maar dat weet ik niet of dat gebeurt.
0: Als de borrelplank maar leeg komt.
2: Oh, dat denk ik wel.
0: Goed zo. Nou, Nadeshi gaat het allemaal met jou regelen. Ik wens je alvast eet smakelijk en ook een hele leuke verjaardag om dat zaterdag te vieren.
2: Oké, bedankt.
0: Goed zo, doei Gerda.
2: Oké, doei.
0: Hoi. Ja, en over eten gesproken, een muzikaal dagmenu, dat serveren wij hier ook elke dag in Studio Grun. We hebben de datum van vandaag, oftewel 27 mei, maar we hebben het jaartal net even anders.
1: Ik hoop niet dat ik nu vanmiddag als ik thuis kom eten volgeschoteld krijg uit 2024. Want daar zou nu wel haar op zitten, denk ik.
0: Dat nou, ik als het in blik zit, dan kan het wel.
1: Ja, dan kan het
0: dat
1: wel.
0: Is enig.
1: Vaak van die geconserveerde dingen.
0: Ja.
1: Maar zo, ja, nou ja.
0: Maar.
1: We zijn in 2024, dat is het belangrijkste. En eigenlijk helemaal geen leuk nieuws in dat jaar. Want op 27 mei is in een huis aan de Helpenzoom in Groningen een 24-jarige vrouw overleden. Dat gebeurde 's nachts rond een uur of half één nadat een politieagent had geschoten. De politie was naar de woning gegaan vanwege een dreigende situatie. Tijdens het incident voelde een agent zich gedwongen om te schieten. De vrouw die raakte zwaar gewond en overleed kort daarna. Buurtbewoners waren erg geschrokken. Ze werden wakker van veel lawaai en zagen veel politie en ambulances. Volgens de bewoners is het normaal een rustige buurt waar bijna nooit iets gebeurt.
0: Hé joh, fietsen altijd langs. En het is maar 2 jaar geleden, dus dit herinneren we ons nog goed. Natuurlijk.
1: Zeker.
0: Heel tragisch. De muziek is gelukkig een stukje vrolijker.
1: Ja.
0: Dasha.
1: En dat was eigenlijk weer een beetje ook het bewijs dat country weer een nieuw leven inging. Want je had Beyoncé met Texas.
0: Ja, en toen kwam het op, hè?
1: Toen kwam het weer een beetje op. Het werd er weer een beetje hippig. En toen kwam ook nog Dasha met Austin. En daarna kwam natuurlijk Ducombs en dat soort...
0: Chaperone.
1: Ja, precies. Met dat soort country-achtige nummers weer helemaal in. Een beetje country-pop is het.
0: En zij zetten als het ware de saloondeuren zetten zij daar onder andere voor open.
1: Helemaal.
0: Nou, dan gaan we daar lekker naar luisteren. Austin van Dasha. Ik wens je een hele fijne avond. Nadeshi, ben je er morgen weer?
1: Ik ben er morgen weer.
0: Kijk eens even aan. Vanaf 4 uur, dan wist u de grun. En dit is Dasha van Austin. Fijne avond.
1: Mooi.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 6 uur.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
14: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
15: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
16: Radio Noord. Vandaag op Noord.
17: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
1: De gemeenteraad van Stadskanaal heeft gisteravond een extra raadsvergadering gehouden over de mishandelingszaak in Stadskanaal. Er werd een meisje van 6 ernstig mishandeld door haar moeder, een vriendin van de moeder. De dochter van die vriendin en de zoon van die vriendin, een 7-jarige jongen, zouden ook betrokken zijn bij de mishandeling. Beide moeders zitten nog vast en de kinderen zijn elders ondergebracht. RTW-verslaggever Hielke Bos heeft die vergadering gevolgd. Hielke, goedemorgen. Even kijken, waar ben jij? Daar ben jij. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waarom deze extra raadsvergadering?
2: Nou, eigenlijk omdat de gemeenteraad zei gisteren eigenlijk van ja, iedereen, heel Nederland en ik internationaal had het over Stadskanaal. Behalve wij als Stadskanaal zelf. Dus het was ook een beetje de wens eigenlijk om zichzelf uit te kunnen spreken. En ook een beetje uit te zoeken, ja, wat was de rol van die gemeente nou eigenlijk in de hele zaak?
1: En is dat dan ook duidelijk geworden tijdens die vergadering gisteravond?
2: Nou, grotendeels niet. De verantwoordelijk wethouder kon heel veel niet zeggen door het onderzoek wat nog loopt door de inspectiedienst, jeugd en gezondheid. En ja, ook deels privacyregels, andere rechtszaken die nog lopen. Dus ze kon heel veel dingen niet zeggen. En ze zei zelf, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel heel vervelend. Want ik wil ook gewoon duidelijkheid kunnen geven. Maar dat kon ze, zegt ze, dus niet.
1: Nee, want er werd ook natuurlijk gekeken naar de landelijke politiek in deze.
2: Ja, er was een enorme wens eigenlijk binnen die gemeenteraad om toch dat hele jeugdzorgstelsel eens flink op de schop te gooien. Nou, die wens horen we ook elders in het land. En Stadskanaal zei eigenlijk van ja, zo kan het niet langer. We zien ook andere zaken met mishandelingen in Nederland. Het moet gewoon anders. Nou, Stadskanaal heeft vaker aandacht gevraagd voor problemen in de jeugdzorg. Dat hebben ze nu eigenlijk gewoon opnieuw gedaan. En nu hadden ze wel een ja, bijzonder goede reden natuurlijk.
1: Ja, klinkt ook een beetje als machteloos als lokale politicus op deze manier dan.
2: Ja, ik merkte gisteren ook enorm de wens dus om iets te doen. Maar ja, ze moesten ook onderkennen dat een groot deel van de veranderingen uit Den Haag zou moeten komen. Je bent ook maar gewoon een van de 342 gemeenten. Dus wat ze gedaan hebben eigenlijk, ze hebben twee moties ingediend. De ene waarin ze algemeen vragen om bij de minister aan te kloppen en te zeggen, verander iets, doe iets. En aan de andere kant hebben ze ook een motie ingediend waarin ze aandacht vragen voor de structurele tekorten in de jeugdzorg, als het gaat om geld. En desnoods een gang naar de rechter te nemen om daar weer aandacht voor te vragen. Om te zeggen, dit kan zo niet, we kunnen dit op deze manier gewoon niet betalen. Het is niet de eerste keer dat ze dat doen. 2 jaar geleden deden ze ongeveer hetzelfde. En ook toen dreigden ze met een gang naar de rechter.
1: Ja. En werd dat raadsbreed gedragen?
2: Ja, allebei de moties werden raadsbreed gedragen.
1: Ja. En hoe gaat het nu verder dan?
2: Ja, nou eigenlijk de gemeente gaat nu verder kijken hoe het allemaal intern gelopen is. Ze gaan, zoals ze zeggen, lessen trekken uit deze zaak. En dus zal een aantal mensen bij de minister aan moeten kloppen. Dat komt goed uit, want de minister komt ook naar Stadskanaal. Wanneer weten we niet, maar minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg heeft gezegd dat ze Stadskanaal zal gaan bezoeken. Ja, en tijdens dat bezoek zal ze, denk ik, de nodige boodschappen naar zich toegekregen krijgen.
1: We zeiden al dat beide vrouwen die hierbij betrokken zijn nog vastzitten. Is bekend eigenlijk hoe het met de kinderen gaat op dit moment?
2: Ja, dat kon de burgemeester vertellen. Dat was eigenlijk een niet zo'n fijne aanleiding. Er is namelijk een tijdje geleden een fake bericht online verschenen waarin gezegd wordt dat het meisje van 6 overleden zou zijn aan de gevolgen van de mishandeling. Dat blijkt absoluut niet te kloppen. Maar naar aanleiding daarvan was er tussen de gemeente en de huidige verzorgers van de kinderen wel even contact. En daar kon opnieuw gezegd worden dat het naar omstandigheden goed gaat met beide kinderen.
1: En daar houden we het dan ook bij wat dat betreft. Laat ze met rust maar zeggen, hè? Toch?
2: Ja, zeker.
1: Dankjewel. RTV1-verslaggever Hielke Bos was dat. Hij volgde de vergadering van de gemeenteraad van Stadskanaal gisteravond voor ons.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Als je studeert, dan heb je natuurlijk zo'n boekenlijst vaak. En al die boeken die je dan verplicht moet lezen. En dan kom je op een dag op school. En dan komt er nog een boekje bij. Maar ik denk dat de studenten waar het vandaag om gaat best een leuke dag hebben. Want het is een bijzonder boekje met een bijzonder doel. Het gaat om studenten op het Alva College. En onze collega Dimitri, die is daarbij vandaag. Wat gaat er gebeuren, Dimitri?
3: Ja, ik sta inderdaad bij de Kluivenboom bij het Alva College, waar inderdaad net een Gronings boekje is uitgereikt. Ja, ik kan het best even vragen aan de studenten zelf. Kim en Tanja, Kim, vertel mij eens, wat heb je net gekregen?
4: Een boekje met allemaal Groningse woorden erin, zodat je de cliënten van de zorg beter kan verstaan.
3: Ja, wat staat er zoal in?
4: Zoals wat je hebt gegeten, zeg maar. En wat je hebt gedronken, en dan kun je beter de cliënten verstaan.
3: Ja, Tanja, hoe is jouw Gronings?
5: Ik kan best wel goed Gronings, maar ik praat het thuis zelf niet.
3: Nee.
5: Maar mijn ouders wel.
3: Ja, dus als jij dan in het boekje kijkt, kun je dan even een zin in het Gronings ook opzeggen? Lukt dat?
5: Ja. Dat wil ik maar eens zeggen.
3: Nou, precies. Want voor jou, hoe belangrijk is voor jou als student dat je dit straks kan?
5: Best wel veel cliënten in de zorg die praten wel veel Gronings. En het Gronings leren is wel belangrijk, zodat je de cliënten wel goed kan verstaan en begrijpen.
3: Ja, want naar docent Dion Bouwers, hoe is het idee ontstaan?
6: Nou, dit kwam van oorsprong is dit bedacht door Henk Schotten. En uiteindelijk is dat weer opgepakt door erfgoedpartners. En die hebben de mbo's benaderd, dus Noorderpoort en ons, om mee te denken. Dus wij hebben input geleverd over welke woorden je veel tegenkomt in de zorg. En uiteindelijk is daar het boekje van ontstaan. Dus daar zijn we heel trots op.
3: Ja, voor jou als docent, volgens mij kan je ook Gronings. Hoe belangrijk vind jij het ook om aan die leerlingen dan door te geven dat gewoon belangrijk is in deze provincie?
6: Ja, wat wij veel merken en veel horen van onze cliënten, of van onze cliënten, van onze studenten, is dat ze heel veel cliënten en patiënten tegenkomen die nog Gronings spreken, soms alleen maar. En wat kun je dan het beste doen om dat stukje communicatie, want dat is heel belangrijk voor de zorg, om dat zoveel mogelijk te helpen. En ik denk dat zo'n boekje best wel verbindend kan zijn.
3: Ja, Tanja, nog even terug naar jou. Als ik dan later bij jou terecht zou komen, gaan we dan alles in het Gronings doen?
5: Zeker. Ja.
3: Nou, je hoort het hier op de Kluivenboom. In ieder geval een lesje Gronings dus.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Boer Peter Dekens in Sint-Annen heeft ruim 50 hectare grond rond onze bedrijf. Maar bijna 30 hectare daarvan mag hij even niet gebruiken. Heeft hij namelijk beschikbaar gesteld voor weidevogels. Houdt in dat de boer tussen 1 april en 15 juni zijn land niet op mag. Dus niet gras maaien, geen koeien op het land. Maar wat levert zo'n weidevogelgebied nou op? Nou, dat gaan we vandaag merken, want er komt een officiële teller langs. En we hebben Elwin Baas ook die kant op gestuurd. Elwin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Vast al vogeltjes gehoord ook, hè? Ook gezien?
3: Zeker al heel veel gehoord. Gezien nog niet, want ik sta aan het einde van een betonpad. Ik kijk over verschillende in de verte plasdrassen. En ik zie nu wel een vogel. Dan moet ik hem heel snel... Ja, hier ben ik natuurlijk niet goed in, maar gelukkig heb ik Thijs Glasstra bij me staan. Thijs, wat voor vogel is dit?
4: Een kieviet.
3: Dit is gewoon een kieviet, hè? Ja, ja, ja. Heb je die al veel gezien vanochtend?
4: Ja, zeker. En ze zijn ook veel aan het alarmeren, wat een goed teken is eigenlijk. Dat betekent dat ze waarschijnlijk jongen hebben lopen in het gebied. En dat is uiteindelijk waar je het ook voor doet natuurlijk. Dat die weidevogels die hier zitten, dat ze ook jongen grootbrengen. En want dat is heel belangrijk om zijn populatie in stand te houden.
3: Ja, je bent vanochtend weer aan het tellen geslagen. Je komt hier meerdere keren tijdens zo'n broedseizoen. Wat valt je nou op vanochtend?
4: Ja, dus veel alarmerende vogels. En niet alleen de kieviet, maar ook bij grutto's, stuurluur, schoolekster. Het is echt een feestje om hier te lopen. En omdat de vegetatie nu wat meer groeit, is het ook lastig om ze te zien. Dus je moet echt het gebied inlopen en dan zie je her en der zie je al die weidevogels de lucht in gaan. En dat is de kracht van zo'n groot gebied als dit. Dat doordat je heel veel weidevogels hebt, dat ze ook eigenlijk een vuist kunnen maken richting predatoren als een kraai of een buizerd. Die kunnen ze goed wegjagen. En het gebied is ook redelijk goed afgerasterd om ook predatoren als vos buiten te houden. Dus ja, daardoor zie je ook dat het echt werkt en dat er veel jongen groot lijken te komen.
3: Ja. Ja. Peter doet het nu al voor 10e keer. Hè? Het is een jubileum voor jou. Jij loopt hier al 3 jaar rond. Hoe mooi is dit om dit te doen? Ik bedoel, hoe snel gaat jouw hart sneller kloppen van wat je nu allemaal ziet qua ontwikkeling ook en dergelijke hier?
4: Ja, nou goed. Je ziet in andere plekken in het land ook wel echt plekken waar het gewoon niet goed gaat met de weidevogels. En dat hier dan zoveel werk wordt verzet en ja, eigenlijk zoveel motivatie is om het hier op deze manier te doen. Dat vind ik fantastisch om te zien. En ja, dat het dan ook werkt en dat ja, de populatie lijkt ook echt wel gestabiliseerd of zelfs iets licht toe te nemen. Dus als je dat soort resultaten behaalt, ja, dat is toch fantastisch.
3: Absoluut. Gok en de boer Zulftouw. Peter Dekens. Peter, waarom dus studeert?
5: Waarom ik dit? Ja, dat is gewoon een dikke hobby van mij geweest, zeg maar. Ik ben altijd al wel liefhebber van vogels geweest. Maar met die weidevogels, dat geeft echt een extra dimensie, zeg maar. Als het voorjaar wordt en er is de eerste grutto, ja, dat is echt puur genieten. Tenminste, daar kan ik van genieten. Dan is het echt, de winter is voorbij, de voorjaar komt en we gaan er weer tegenaan. Wat is wel dat?
3: Ja, toen je Olympisch begon, nooit al te groot, wordt het groter. Ja. Toen zei ze net ook al tegen me, heb voor de uitzending van ja, we hebben hier ook in Noorst ook zo'n plasdraas, die heb ik vorig jaar aanlegd. Hoe ver gaat het nog? Ik bedoel, toen heb je nou de helft van die land opofferd, even voor de vogel. Ja. Goh, wordt er steeds meer?
5: Ja, vast en zeker. Als dat een beetje deur loopt, waarom niet? Kijk, zolang ik ruimte heb op mijn bedrijf om dat te kunnen doen, en dat past in mijn bedrijfsvoering, dan doen we dat. Ik heb nou net sinds kort ook een kijkhut erbij. Gewoon om ook mensen dan de mogelijkheid straks te kunnen bieden om ook zelf te mogen ervoeren. Maar je mag niet in het gebied. Maar als je in zo'n kijkhut zit, dan kun je met een verrekijker best wel veel meemaken, zeg maar.
3: Ja. Even bij mij, hè? Maar doe zes al bedrijfsvoering. Ja, de helft van die land opoffen, ja, dat ben ook inkomsten die weggaan. Ja. Of was toen hiervoor gecompenseerd of zo? Hoe vaak dat?
5: Ja, gelukkig wel. Kijk, op het moment dat je hebt dat uitgesteld, maaidatum zit erop. Daar houdt in dat ze hem voor 15 juni, in ons geval, niet maait maast. Nou, en na 15 juni, dan is nog maar afwachten of je hem dan mag maaien. Maar als er nog steeds vogels lopen of kunst lopen, wordt er weer 14 dagen gesteld. Kijk, en hoe langer je wacht, hoe ouder de vegetatie wordt. En hoe minder het voedzaam is voor de vee. Dus om dat te kunnen compenseren, kreeg ik door geld voor. En van dat geld kan ik dan voedsel kopen wat ik hier in de buurt weer kan benutten om voer te kopen voor de vee in de winter. Maar ja, goed, nadat het ontje maaid is, dan komt er weer echt groen zoals dat dan uit. En als we dat weer maaist, ja, dan is het gewoon weer de eerste kwaliteit gras, zeg maar. Dus
3: Zo gaat dat een beetje dus.
5: Ja, dat past in
3: best nou een beetje benijd wat er allemaal uitkomt. Als Thijs straks kloot is met iets helder. Ja.
5: Thijs is nog naar het erf af. Of ik hang hem al aan de telefoon. Zo van, wat is zien? En kan ze hem een listje sturen? En weet je wel dat. Ja. En, dat doet Thijs ook altijd zo gezegd.
3: Man, wie holt nat met lul, wie gewoon telt. Want wie ben in niks voor niks. Ja, jullie stonden natuurlijk wel vrouwen. Of voor volken vrouwen heb ik nooit. Dus, wie gewoon snel telt. Maar dan... Door ben we hier voor.
5: Door ben we hier.
3: Ja, zet hem op.
2: Dankjewel. Elwin Baas in Sint-Annen.

0: nieuwe muziek uit Groningen hoor je bij Radio Noord.
1: Deze week Harry Nieuwhof met Let My Night Of Me.
2: Ik zou zo zeggen, let my night of me.
0: Gronings goud.
3: Gronings goud.
2: Op vuurplecht van boot, doorstond ik talenlijst.

0: naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen om het slavernijverleden te herdenken en de afschaffing te vieren. En daarmee wordt Kitty Kottie een vast vlagmoment op het provinciehuis in de stad. Heeft gedeputeerde Staten besloten. Je hoort gedeputeerde Pascal Roemers daarover.
3: Dat betekent dat wij 30 juni en 1 juli gaan vlaggen. 30 juni half stok en 1 juli gaan we gewoon vlaggen, want dan zijn de ketenen verbroken. Dat betekent eigenlijk ook Kitty Kottie.
4: Wat is de achterliggende reden dat jullie zeggen van, ja, wij vinden het belangrijk om dit te gaan doen?
3: Nou, een aantal jaren geleden heeft de minister-president, toen nog Mark Rutte, excuses aangeboden. En wij hebben in de provincie Groningen ook een groot aantal achterban als het gaat om Antillianen, maar ook Surinamers. En wij vinden het meer dan gepast om ook daarom die vlag op te hangen.
4: Hoe is die discussie gegaan? Hebben jullie daar lang over moeten praten? Of zaten jullie vrij snel op één lijn binnen het college?
3: Nee, eigenlijk niet. Het ging eigenlijk heel snel. Het was bijna een hamerstuk. Dus we zien allemaal wel de meerwaarde van het vlaggen met Kitty Kottie.
4: Jullie zijn niet de eerste provincie. Een aantal zijn jullie al voorgegaan. Dachten jullie daarom van, dan moeten wij gevolgen?
3: Nou, ik vind het ook wel bijzonder. Want uiteindelijk zijn wij slechts de derde provincie die dit doet. Dus ik roep ook alle andere provincies op om ook te gaan vlaggen met Kitty Kottie. Maar naast de provincie Groningen is het ook Zeeland en Drenthe die ook vlaggen.
4: Ja, wat voor reacties denken jullie hierop te gaan krijgen? Want het is natuurlijk, je hebt een groep die zegt van het is goed, maar je hebt juist bij dit gebeuren, Kitty Kottie, heb je ook heel veel mensen die zeggen van ja, is dat nou per se nodig?
3: Ik denk dat het juist nodig is. Juist in deze tijd waar we steeds vaker zien hoe het in de samenleving zaken opspelen. Dat hoef ik niemand uit te leggen, denk ik. Ik denk dat het juist heel goed is om ook te laten zien dat wat er bereikt is, dat je er ook voor staat. En ik denk met Kitty Kottie, met het afschaffen van de slavernij, de excuses wat Nederland heeft gedaan aan het slavernijverleden. En daarmee het vlaggen in de provincie Groningen. Ik denk zeker in de provincie Groningen dat dat van grote waarde is.
4: Gaat dit vlaggen ook nog samen met nieuw in te stellen officiële momenten op beide dagen?
3: Voorlopig niet. Voorlopig gaan we alleen vlaggen.
2: Zij gedeputeerde Pascal Roemers tegen verslaggever Robert Pastoor.

0: betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 7 uur.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
9: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is, is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
8: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese zee. Staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
10: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
8: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Noord. De avond van Noord.
12: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: de Klauwkste Grunniger van 2026.
1: Veel scoren, maar ligt er nou.
2: Waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
4: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
3: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
4: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
3: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
5: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
3: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar je gaat.

0: jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Dooral Negens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
4: And one of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
3: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
5: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
3: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Nieuwe muziek uit Groningen hoor je bij Radio Noord.
1: Deze week Harry Nieuwhof met Let My Night Op Me.
2: Ik zou zo zeggen, Let My Night Op Me.
0: Gronings goud.
3: Gronings goud.
2: Op verplecht van boot, doorstond ik het allerlijst.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn weer relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Knauwkste Grunnige van 2026.
1: SS, veel score. Ja.
2: Waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend, er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk morgen naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten.